Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Het is zo betoverend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Oh, daar kan ik nu nog van volschieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
1: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cecile Huynen.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het nederlandsbachconsort.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon. En dat was volgens Israël weer een reactie op aanvallen van Hezbollah op Israëlische strijdkrachten. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zal miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0, ondanks dat er niet werd gescoord. Toch voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel daar pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met wat wolken. Dan maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
4: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
3: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.
4: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
10: Het was zo ontzettend warm in mijn boshuisje en toch iets te laat vanwege het voetbal gisteren. Dus de wekker was een deel van de soundtrack van mijn slaap. Gelukkig was daar die enorme klap donder om 4:10, waardoor ik wakker schoot. Uiteindelijk rustig en op tijd aangekomen. Goedemorgen.
11: Laat je opeens een

0: Je hoorde de Jazz Gillum BBC Philharmonic onder leiding van John Wilson met deze zomerse idylle van Edward McDowell. En ja, het is zondag 21 juni, de langste dag van het jaar in ons halfrond. Echt zomer dus. Wat gaan we je brengen deze ochtend? In het tweede uur het concertmeldpunt. En als je nog een mooie tip hebt, laat het ons weten via de app. En nu is het nog lekker fris buiten na al die buien vannacht. We horen straks van Jules de Weerman of dat ook zo blijft. En dan in het tweede uur stappen we even in een muzikale reismachine voor de verandering. En dan natuurlijk ook in dit uur weer een aflevering van Onder de Vleugels van den Herder met Jacobus natuurlijk.
1: Ja, goedemorgen altijd.
0: Goedemorgen Jacobus, wat heb je voor ons?
1: Het is de verjaardag van de 16e zoon van Johann Sebastian Bach.
0: Ja.
1: Johann Christoph Friedrich. Mm-hmm. Niet een van de meer, een wat meer onbekendere Bach-zoon.
0: Niet één die ik zo op mijn
1: Netflix heb. Nee, maar hij heeft toch wel weer hele leuke muziek geschreven, dus die neem ik zo mee.
0: Oké. Nou, we kunnen bijna niet wachten, maar we moeten er toch heel
1: we
0: even
1: hebben toch nog
0: wachten.
1: Wat zomermuziek te gaan. Altijd.
0: Zo is dat. Nou, Jacobus stelde dit programma samen. De techniek wordt vandaag gedaan door Willem-Jan ten Klooster. En we gaan muziek draaien van Frederik Delius.

Summer Night on the River, muziek van Frederick Delius, een Brit uit Bradford in het noorden van Engeland. Hij einde 19e eeuw moet ik dan zeggen. En hij had eigenlijk de citrusplantage moeten overnemen van zijn vader in Florida. Maar daar had hij helemaal geen zin in. Hij wilde muziek maken en dat is maar goed ook. Want zo komen we aan deze prachtige Summer Night on the River. Je hoorde de Royal Scottish National Orchestra onder leiding van David Lloyd Jones.

0: Het magische van muziek is toch, wanneer je het voor het allereerst hoort in je leven, dat dat helemaal nieuw in je oren komt.
1: Ja.
0: En in je lichaam. Prachtige muziek van Robert Schumann. Of is het Robert in dit geval?
1: Robert Schumann.
0: Robert, ja, Schumann.
1: Een deeltje uit zijn dichterliebe op teksten van Heinrich Heine.
0: Ja, ja. Am leuchtenden Sommermorgen. Een sprankelende zomerochtend.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Heel mooi gezongen door de bariton Florian Busch. En je hoorde op piano Malcolm Martineau. En wat vertelde je nou voor leuks het verschil tussen Schumann en Schubert?
1: Ja, als je kijkt naar de aandeel van de pianist, dan valt altijd op dat bij de muziek van Schumann, dat vaak als de zanger al klaar is, dan gebeurt er nog van alles moois in het naspel van de pianist.
0: En Schubert dacht van nee, dat doe ik niet.
1: Ja,
0: die
1: is wat bondiger. Ja, dus als de zanger klaar is, dan is de piano heeft soms nog een klein naspelletje, maar dat was het.
0: Ja.
1: En Schumann vertelt soms nog een heel verhaal. In dit geval ook verwijst dat dan weer naar een lied wat helemaal aan het eind van de bundel zit. Dus
0: mm-hmm.
1: Dat
0: voor deze zondagochtend zeg ik, doe mij Schumann.
1: Precies.
0: Ja, precies. En we blijven in zomerse sferen, maar dit keer van Louise Erit Viardot.

0: Ja, ze nam er heerlijk de tijd voor. Dat geeft ons prachtig, ook de tijd om deze dag gewoon een beetje langzaam in te gaan. Dat gejakker altijd is nergens goed voor. Je hoorde het derde deel, Im Sommer, uit haar pianokwartet nummer 1 van Louise Erit Viardot. Die schwule.
1: Ja,
0: de schwule.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Een mooie mezzosopraan op de zondagochtend is nooit weg. Lea Desandré hoorde je met Veni mi sequere fida. Kom, volg mij trouw. En dat doen we ook als je zo prachtig zingt, Lea. Muziek uiteraard van Antonio Vivaldi. En je hoorde ook nog het ensemble Jupiter onder leiding van Thomas Dunford. Even kijken, het is 7:55. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: Daar wachten we altijd met smart op zondag. Ook als we thuis nog in bed liggen, Jacobus, dan gaan we hier naar luisteren. Ja. Wat heb je voor ons vandaag?
2: Het is vandaag 21 juni en dat is ook de geboortedag van Johann Christoph Friedrich Bach.
0: Ja, dat is een naam die ik nog even moet opschrijven.
2: Ja. 1732 hebben we het over, Leipzig. Kijk, Bach kreeg 2 keer 10 kinderen in 2 huwelijken. Ja, ja, ongelooflijk. En van die 20 zijn er verdrietig genoeg ook nog een stel, zijn niet zo oud geworden. Mm-hmm. En hij had een aantal componerende kinderen, waarvan Carl Philipp Emanuel denk ik de bekendste is. Ja. Die is ook nadat vader Bach er niet meer was, was dat een heel belangrijk figuur in de muziekgeschiedenis. En deze Johann Christoph Friedrich is wat minder bekend gebleven. Hij heeft heel lang op één plek gewerkt en gewoond, wel 40, 50 jaar. Dus eigenlijk zijn hele leven, zijn hele werkzame leven is hij op één plek gebleven. Maar hij heeft toch best eigenlijk wel een hele leuke kantates geschreven en religieuze muziek, maar ook allerlei klaviermuziek. Er zit een beetje een grensfiguur wat betreft de barok en het latere klassicisme van Haydn bijvoorbeeld.
0: Juist.
2: En ik kwam tegen een liedje, als ik het speel, dan kan je denk ik zo meezingen.
0: Beetje kort jakje.
2: Zeker.

0: niks nieuws onder de zon.
1: Niks schokkends.
0: Ah, vous dirigez maman is het. Het is oorspronkelijk een Frans kinderliedje. Mm-hmm. Het gaat eigenlijk over een jochie dat door zijn vader wordt gezegd... Wees nou toch eens verstandig, jochie. Hè?
1: Ja, dat zeggen vaders.
0: Wees nou toch eens verstandig. En hij zegt, nou weet je, ik kan beter, ik eet liever snoepjes dan dat ik verstandig ben. Het is van alle tijden. Ja. En dat liedje is op een of andere manier in heel Europa bij zo ongeveer wel verspreid geraakt. Wij kennen het inderdaad onder Kortjakje of tegenwoordig Olifantje in
1: het
0: Bos.
1: Oh ja, zo heet het. Ja.
0: En het wordt voor alle, op alle dagopvangen wordt het gebruikt om wat dan ook te leren. Hè? Dus eet nou toch je bord leeg of doe je eigen schoenen aan of doe je huiswerk. Precies, dus je kan het voor alles inzetten. Maar het is eigenlijk een heel lief themaatje. En het is natuurlijk altijd leuk, want het is een reeks variaties. En daarin hoor je eigenlijk wat een componist er mee kan. Mm-hmm.

0: dat is nog vrij simpel, maar dan wordt het al...
1: Oh ja.
0: Enzovoort. En het is leuk, dan gaat het opeens in minor.
1: Vind ik toch altijd leuker.
0: Ja?
1: Ja, ik ben een mineur type.
0: Een mineur vrouw.
1: Goed. Ja.
0: En wat ook leuk is als je de maatsoort gaat veranderen. Want we zijn in een tweekwartsmaat. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Maar je kan het ook in drieën doen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
1: Ach, wat is muziek toch veelzijdig.
0: Dat is toch leuk, wat je daar allemaal mee kan.
1: Ja.
0: En ook leuk, de achtste variatie staat daarbij Schwabisch. Dus Schwabisch, dat heeft te maken met het is een streek in het zuiden van Duitsland. Dus kennelijk een soort boerendansje.
1: Karnemelk halen.
0: Precies. Ja. En dan is dat daarna opeens weer, zijn we weer in mineur, wordt het heel gevoelig.
1: Dit herken ik niet als kortjakje.
0: Je hoort nog steeds wel.
1: Oh ja.
0: Het is verstopt.
1: Verstopt.
0: Dat is eigenlijk des te leuker. En ook mooi, een klein stukje verder, krijg je het alleen nog maar in een heel snel arpeggio. De noten die hem naar elkaar speelt. Dat zit er toch in.
1: Het zit erin. Het
0: zit erin, hè?
1: Ja, ja.
0: Precies. Nou ja. Dus het is eigenlijk, je krijgt 15. Wat is het?
1: En waarom doet iemand dat nou? Zoveel variaties op één thema?
0: Ja, dat is ook een beetje om te laten zien wat je kan
1: als
0: componist. Hè? Ja. Dus hoe kan ik een eenvoudig themaatje, wat het is, op allerlei manieren, in allerlei dansvormpjes, menuetjes, trio's. Hoe kan ik het op 100 manieren...
1: Etaleren.
0: Ja? En ook wat kan ik achter het toetsenbord laten zien?
1: Juist.
0: Kijk, Mozart heeft het later ook nog een keer herhaald, weer op een andere manier. En deze kende ik eigenlijk niet. Ik vond hem toch eigenlijk wel heel leuk. Vooral als die heel goed wordt gespeeld. En daar hebben we Daniil Trifonov voor meegenomen. Dus ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Ja, volgens mij heeft hij ze alle 18 gespeeld, denk
1: ik. Zeker.
0: Ja, alle 18 variaties op dit thema. Vous dirais-je, maman. Je hoorde Daniil Trifonov. Toch een soort Russische Jacobus den Herder, zeg
1: ik
0: dan maar.
1: Ik zou het niet willen zeggen. Dat vind ik echt een geweldig pianist.
0: Ik vind het ook. Maar dat ben jij zelf ook. Daarom zeg ik het ook zo. Muziek, ik zeg het nog maar eens, van een van de 20 kinderen van Bach. Dit was Johann Christoph Friedrich Bach. Met dit. Ja, dit deuntje dat we allemaal kennen.
1: Zeker, ja.
0: Jij hebt iets te melden over Mozart.
1: Ja, Mozart, ja, zeker. Er is een Franse muzikoloog die heeft onlangs in een bibliotheek in Parijs nieuwe muziek gevonden van Mozart.
0: Niet waar.
1: Ja, stukjes voor fluit en harp.
0: Ja.
1: Het stond in een notitieboekje met allerlei ander werk.
0: Mm-hmm.
1: En daar stond een losse stukjes in voor deze bezetting. En er is uit onderzoek gebleken dat het ook echt van Mozart is. Dat zie je dan aan het handschrift en dergelijke.
0: Ja.
1: En allerlei muzikale kenmerken. En ze durven het aan. Dus het wordt vandaag voor het eerst wordt dat gespeeld, die stukjes voor fluit en harp.
0: Waar?
1: Dat is een goede vraag. Dat weet ik eventjes niet.
0: Gaan we nog uitzoeken.
1: Maar het is in ieder geval in Salzburg is het door de kenners is er een stempel van goedkeuring opgezet. Dus het wordt vandaag ook opgenomen op de Franse radio.
0: Oh, spannend.
1: Dus ik probeer het even te pakken te krijgen. Deze week hebben we een wereldpremière Mozart hier.
0: Leuk.
1: Maar
0: het is niet wat we nu horen, want
1: nee,
0: dit is ook voor fluit en harp.
1: Dit is ook voor fluit en harp. Het is uit zijn met orkest.
0: Mm-hmm.
1: Maar om toch een beetje in de klankwereld alvast te komen. En er komt dus een nieuw Mozart aan.
0: Nou, ik kan niet wachten. Nee. Bel me wanneer je hem hebt. En ik lok je vast een nieuwe uur in. Straks Jules Gernaert met een uitgebreid weerbericht. En we stappen, omdat ik presenteer deze week op zondag, we stappen in een muzikale reismachine. Wat dat is, moet je maar even afwachten. En dan is er ook nog Lou Luber. De uitspraak van haar naam weten we niet meer eigenlijk, omdat we haar naam, haar werk als kunstenaar eigenlijk een beetje zijn vergeten. Nou, dat gaan we een beetje aanpakken. Het Stedelijk Museum Schiedam gaat het helemaal rechtzetten. En daarover meer straks in het tweede uur. We eindigen dus met Mozart. Tot straks.

0: NPO Klassiek. Het is een van de meest veelzijdige instrumenten. Van groots en krachtig tot fluisterzacht. Het orgel. NPO Klassiek viert het orgel met een eigen speellijst. De mooiste orgelmuziek verzameld en regelmatig vernieuwd door de makers van de podcast Alle Registers Open. Hou je van orgel? Luister dan naar de speellijst De Mooiste Orgelmuziek. Kijk op npoklassiek.nl/orgel.
1: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft gesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon. Dat was volgens Israël weer een reactie op aanvallen van Hezbollah op Israëlische strijdkrachten. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor komt hij niet. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs en contant geld, maar dus ook een schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer dan nog. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui. Mogelijk ook weer met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt dan tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen volgt dan wederom een zonnige en warme zomerdag. Het wordt in het zuiden weer meer dan 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders. Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
11: Ik zet even mijn sarcasmeknop aan. 6 doelpunten van onechte Nederlanders en 1 onechte Zweed. Nou, Europa mag blij zijn met al die migranten. De echte Nederlandse keeper was dan wel buitenaards goed, hoor, dat is waar. Maar om te zeggen dat hij de ster van het geheel was, zou een Verbrugge te ver zijn. Sarcasmeknop uit. En goedemorgen.

0: Ik vraag net, alsof ik het hier al deed, maar even opnieuw. Wat hoorde ik voor instrumentje?
1: Twee marimbas.
0: Marimbas?
1: Double beats.
0: Double beats. Prachtig, deze een van de etudes voor piano van Frédéric Chopin. We hebben eigenlijk best wel een vol uur voor deze zondag. In plaats van de tijdmachine stappen we vandaag in een muzikale reismachine. Jules de Weerman die vertelt ons straks of het echt weer zo warm wordt als gisteren. En op zondag is er natuurlijk altijd het concertmeldpunt. Jullie tips voor een concert op deze dag. En het loopt zoals altijd storm in de app. Een kleine selectie, Jacobus.
1: We hebben er een paar uitgekozen, zeker. Op de doorgaande weg van Willep naar Voorst. Daar vind je de prachtige Sint-Martinuskerk in Buslo. Om 3:00 vanmiddag speelt daar het Luigi Consort. Een programma met muziek van Händel, Wilhelm Friedrich Bach. Hè, weer een andere Bachzoon.
0: Ja.
1: En Graaf Unico van Wassenaar.
0: Kijk, dat is leuk.
1: Heb jij nog wat?
0: Ja, ik heb ook wat. Ook om 3:00 een mooi concert te beluisteren in Art for You in Veldhoven. Dus dat is niet in de buurt van Buslo. Je moet kiezen. Het Eindhovens Kamerkoor slaat de handen ineen met een accordeonorkest Accordina. In een programma met werken van Samuel Barber en Johannes Brahms, Carl Jenkins, Astor Piazzolla. Oh. Ik zou het wel weten als ik in de buurt zat.
1: Maar je kan ook hier in de buurt, in Bussum, ook om 3:00. Alle concerten zijn om 3:00 vandaag. Hmm. Dus je moet toch kiezen. In de Majella Kapel, daar kun je luisteren naar een vocaal ensemble Klank. 9 zangers onder leiding van Nathan Tax zingen zomerse muziek door de eeuwen heen, zou ik zeggen. Oude muziek van Telles en Depré, maar ook hedendaagse muziek van bijvoorbeeld Eric Whittaker.

Lux Aurumque, het gouden licht. Heel erg mooie muziek van Eric Whittaker. Je hoorde de Edison Singers onder leiding van Noel Edison. Zometeen de museumtip en die gaat over Lou Luber. Wie? Ja, dat hoor je zo allemaal. Lou Luber. Eerst muziek van Henriette Bosmans.

0: Ik vind dat Jacobus vandaag extra zijn best heeft gedaan met de keuze voor muziek. Je hoorde Dana Zemtsov op altviool, Anna Fedorova op piano in deze Arietta van Henriette Bosmans. Kwart over acht is het op deze zondag. 21 juni is het alweer. Ze was tijdgenoot van Piet Mondriaan en van Theo van Doesburg. En dat is aan haar abstracte werk ook wel te zien. Ik heb het dan over Lou Luber. Mooie felle kleuren met afbeeldingen die abstract maar toch begrijpelijk moesten zijn. In de jaren 70 werd ze voorbeeld voor een groep vrouwelijke kunstenaars. En de tentoonstelling Lou Luber, kunstenaar en idealist, die is nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. En de initiatiefnemer is Lieke Wienia. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meteen maar de vraag. Kun je dat in één zin omschrijven, dat werk van Lou Luber?
1: Nou, je hebt het al heel mooi omschreven. Het is inderdaad, Lou Luber in haar werk schommelde ze altijd een beetje tussen het figuratieve en het abstracte. Mm-hmm. Dus het werd nooit helemaal volledig abstract, maar met hele mooie felle kleuren, heldere kleuren en geometrische vormen schiep ze eigenlijk hele aansprekende en eigenlijk unieke werken.
0: Mooi. En dat in die tijd van Mondriaan en van Doesburg? Ja, kon ze zich meten met die mannen?
1: Ja, nou, dat vind ik van wel natuurlijk. Eigenlijk de Mondriaan en van Doesburg zijn een generatie eigenlijk voor Luber. Dus zij kenden hun werk wel.
0: Ja, ja.
1: Nou, ze kenden hun werk wel en zij noemden zichzelf geestverwant met kunstenaars zoals zij. Mm-hmm. Alleen Mondriaan en van Doesburg, die gingen echt radicaal de abstracte kant op. En Luber heeft dat niet echt gedaan, vooral om wat je net ook zei. Hè, zij wilde echt vanuit een socialistische overtuiging die zij heel sterk had. Dus daarom heet de tentoonstelling ook kunstenaar en idealist. Mm-hmm. Wilde zij dat haar kunst dus begrijpelijk en toegankelijk zou zijn voor iedereen. En daarom was ze er echt heel erg van overtuigd dat zij onderwerpen uit de zichtbare werkelijkheid moest nemen.
0: Ja.
1: Voor haar kunst. En dat die ook altijd op een bepaalde manier nog herkenbaar moesten zijn. Dus een man die zit te lezen aan een tafel in een boek, of een landschap, of een bloemenstilleven. Dus er moest altijd iets te herkennen zijn.
0: Juist. En feminist was ze dan toch eigenlijk wel. Ik hoorde over een anekdote. Wat had ze nou tegen haar man gezegd toen ze trouwde?
1: Ja, klopt. Ja, dat is een heel mooie anekdote. Ze heeft in 1980 heeft ze haar herinneringen uitgebracht. Dus dat is een hele mooie bron. Dan kijkt ze helemaal terug op haar leven. En dan vertelt ze over dat ze toen ze in 1931 door haar man, Dirk Koning, die ook kunstenaar was, toen ze ten huwelijk werd gevraagd, dat ze zei, ik wil wel met je trouwen, maar ik word niet je huishoudster. En ze zei ook nog, ik wil wel altijd blijven schilderen, dus ik wil geen kinderen.
0: Kijk.
1: Dus dat onderstreept echt hoe centraal voor haar die kunst in haar leven was. En ook hoe overtuigd ze was dat die kunst kon bijdragen echt aan een betere en socialere wereld.
0: Precies. Ik begrijp dat eigenlijk persoonlijk heel goed. Nou hebben we eerder dit programma hebben we 18 versies van muziek laten horen. Maar zij maakte van één bepaald schilderij 18 dezelfde versies. Ja, dat gaat een beetje ver. Waarom doet iemand dat?
1: Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Dat gaat eigenlijk heel erg in tegen hoe we nu aankijken tegen het authentieke kunstwerk. Mm. En daarom deed ze dat eigenlijk ook. Dus dat was wederom vanuit haar socialistische visie op de wereld. En waar we het net over hadden, dat ze kunst echt toegankelijk wilde maken, of zo toegankelijk mogelijk voor iedereen. En dan maakte ze soms meerdere versies. En die 18 keer is echt wel het
0: gaat
1: meeste
0: ver,
1: wat ze van één werk heeft gemaakt.
0: Ja.
1: Soms maakt ze er 2 of 3 of soms 10. Maar kon ze dus schilderijen verkopen voor minder geld. Oh. Omdat ze dus meerdere versies van één werk had.
0: Ja, ja.
1: En het grappige is dat ze het niet echt zag als reproducties, maar eigenlijk dat ieder kunstwerk weer opnieuw, ja, eigenlijk een eigenstandig en een eigen zeggingskracht had. En dat onderstreepte ze ook door iedere versie van hetzelfde werk te signeren en te dateren met de datum van waarop ze de eerste keer het werk had gemaakt. Dus soms maakten ze 10 jaar later nog een keer hetzelfde werk.
0: En dan
1: maar
0: toch
1: dan zetten
0: de oude
1: ze
0: datum.
1: Toch het, ja. Ja, de datum van de eerste keer erop.
0: Wat
1: ja.
0: een leuke vrouw eigenlijk, als ik het zo hoor.
1: Ze was heel bijzonder.
0: Precies. Wat is nou jouw favoriete werk van Lou Luber?
1: Ja, nou, dat is heel moeilijk om te kiezen. Maar als ik zo moet kiezen, dan komt er een werk bij me op. Dat heeft ze gemaakt in 1961. En dat heet Wervelend Landschap. En het landschap speelde sowieso een belangrijke rol in het oeuvre van Luber. Maar ze bleef ook altijd heel dicht in haar eigen wereld. Ze keek erg om zich heen voor onderwerpen, voor inspiratie. En op Wervelend Landschap is gebaseerd op een klein schilderingetje van een landschapje op een theekopje. Mm-hmm. En daar zat thee in en de damp stoomde er bovenuit. En dat maakt natuurlijk een soort kringelende beweging. En eigenlijk in het schilderij Wervelend Landschap heeft ze dat landschapje op het theekopje en die werveling heeft ze van de stoom heeft ze eigenlijk samengevoegd. En dat is echt, vind ik, een heel sprankelend en heel levend, dynamisch werk geworden. Nee. En ik vind dat dus zo mooi dat in zo'n klein detail eigenlijk, wat je misschien zo makkelijk over het hoofd ziet, want ja. Ja, iedere dag drink je thee of koffie, dat ze daar echt een prachtig, in mijn ogen, heel sprekend werk van heeft gemaakt.
0: Leuk. Laatste vraag en ook graag een kort antwoord. Want ze liet zich ook door muziek inspireren, uiteraard ook door de onvermijdelijke Johann Sebastian Bach. Wat zei ze daar zelf over wat muziek voor haar kunst deed?
1: Ja, dat was heel belangrijk voor haar. En er is een hele mooie anekdote van een reis die ze onder andere in Duitsland heeft gemaakt. Naar Eisenach, de geboorteplaats van Bach. En daar heeft ze een orgelconcert bij gewoond. En eerder die reis had ze een rotslandschap gezien. Een zeer imponerend rotslandschap. En na het luisteren, of eigenlijk tijdens het luisteren van dat orgelconcert, zag ze eigenlijk de vormen en de kleuren voor zich.
0: Ja.
1: Waarin ze dat moest vastleggen op doek. Dus een zekere synesthesie was haar niet vreemd. En grote voorganger Kandinsky had dat ook. En daar was ze ook zeer door geïnspireerd, door zijn schrijven en denken. Dus dat was echt wel wat Bach bij haar kon bewerkstelligen.
0: Nou, ontzettend leuk om meer te horen over deze Lou Luber, die we eigenlijk een beetje vergeten waren. Waarschijnlijk omdat ze een vrouw is. Je hebt haar weer helemaal in het zonnetje gezet. En dat doet het Stedelijk Museum Schiedam ook. Ontzettend bedankt voor je toelichting, Lieke Winia. En die tentoonstelling Lou Luber, kunstenaar en idealist, is tot eind september te zien in het Stedelijk Museum in Schiedam.

Ja, we blijven in die zomerse sfeer, want het is zomer en als jij vindt van niet, dan is het toch wel zo. A Midsummer Night's Dream hoorde je van Felix Mendelssohn Bertoldi natuurlijk.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Nou kunnen we weer ademen, want Vivaldi is geweest.
1: En, ja, dan en het onweer is geweest.
0: En het onweer is geweest, dan is het ook meteen wat fijner ademen voor mensen die wat kortademig zijn in deze tijd. Die door anderen weer mooi weer wordt genoemd. Ja, het is inderdaad niet voor iedereen mooi weer.
1: Dat is zo.
0: Dat hebben we dan bij deze recht gezet. L'estate, uiteraard de zomer, hoorde je uit de vier jaargetijden van Antonio Vivaldi. En Adrian Chandler op viool. Dat wil ik toch niet onvermeld laten. En hij gaf ook nog leiding aan La Serenissima. Ja, tijd voor een cultuurachtige tip, hè?
1: Precies, het is een beetje... Kijk, Pieter is even op vakantie, dus we hebben geen tijdmachine, maar wel een reismachine.
0: Ja, die hadden we zo bedacht.
1: Begrepen altijd dat jij een reislustig persoon bent. Ja, en heel wat plekken op de wereld hebt gezien.
0: Klopt.
1: Van jongs
0: ik ben
1: af aan.
0: Ook, ja, ik ben ook gewoon opgegroeid in vier continenten en in zes talen, zeg
1: dus
0: ik
1: dus dat
0: altijd
1: betekent
0: maar.
1: Ook een heel divers muzikaal verleden.
0: Dat klopt.
1: En, nou, kom maar door.
0: Nou, ik dacht van toen ik nog heel klein was... bij ons thuis een grote hit, werd ook altijd gedraaid op zondagen. Iedereen kende Misa Criolla, maar er is ook een Chileense versie, de Misa a la Chilena. En die is geschreven nadat Vicente Bianchi was geïnspireerd door de Misa Luba. Dat was namelijk de eerste. Uit Congo was dat.
1: Ja, en welke tijd hebben we het over?
0: Dan hebben we het eind jaren 50. Ja. Dat was de Congo, de Misa Luba. En Bianchi die wilde dat ook doen voor Chili, maar ja... De mis daar, de katholieke mis, was nog in Latijn. En dan dacht hij, ja, dat bekt niet zo lekker. Dat kunnen de mensen niet zingen. Maar toen, begin jaren 60, 64 meen ik... toen werd de mis omgezet naar het Spaans. En toen dacht hij, ja, nou is mijn tijd.
1: Nu kan ik meedoen.
0: Nou ga ik het doen. Ja. Dus dat heeft hij gedaan. En het is een stuk vrolijker klinkend dan de Misa Criolla. Maar niet minder. Ik wil hem laten horen nu. Eerst het credo en dan het prachtige Agnus Dei... Op zang Jaime Soval en natuurlijk de prachtige koren uit Chili.

0: Ja, nu is de zondag compleet. Ja. Danos La Paz, geef ons vrede. Dat hebben we ook hard nodig in deze tijd. Ja.
1: Aanstekelijke muziek wel, hoor.
0: Heerlijk, ja. Toch? Dat fluitje en dan dat roepen en antwoord.
1: En heeft zo'n plaat ook nog een B-kant?
0: Ja, want we draaien hem ook nog van vinyl. Dat is leuk, ook voor onze technicus Willem-Jan, die dat voor het eerst meemaakte vandaag. De B-kant, dat is dan geen kerkmuziek, maar wel de folkloristische liedjes uit die tijd en uit die buurt.
1: Ik lust er nog wel eentje.
0: Ja, dat gaan we doen. Het is namelijk daar nu winter geworden, hè, in Chili. Ja. Dus ik denk, misschien is de kerst voor hun een beetje dichterbij dan bij ons. Bij ons is het nog 187 dagen. Maar hier is van diezelfde plaat van Vicente Bianchi en hetzelfde koor, Chile Canta, Burrito de Belén, het ezeltje uit Bethlehem.

0: Ja, daar gaat het ezeltje op weg naar Bethlehem. Staat ook heel mooi op de hoes van de... Ja, dat had ik nou even in mijn hand moeten hebben voor de mensen die meekijken. Kun je erbij, Jacobus? Echt een heel mooi plaatje. Dat kan op vinyl, dan heb je... Kijk maar, als je meekijkt op... Nee, zet maar weer uit, Willem-Jan. Dan komt een volgend liedje. Voor iedereen die dit leuk vindt, kijk, prachtig. Het Burrito de Belén. Je hoorde de Coro Chile Canta onder leiding van Vicente Bianchi. We zijn hem zeer erkentelijk. Nou, tot zover deze ochtend. Of had je nog iets toe te voegen?
1: Ik ben heel tevreden, Aldit.
0: Ik ook. Ik vind het een mooie ochtend geweest. Zometeen Tussen Hemel en Aarde met Bas Roetman. En namens Jacobus en Willem-Jan wens ik je een hele fijne zondag toe. Morgen een nieuwe ochtend. Dan mag ik weer. Graag tot dan. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Het is zo betoverend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Oh, daar kan ik nu nog van vol schieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
1: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cécile Huynen.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Ik ben Letizia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Musis Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
6: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
7: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: World Master Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin. Zijn enige solo optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de politie in Frankrijk een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk werk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon en de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
8: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Bas Roetman.

Een beetje een stemmige opening vandaag, maar fijn om rustig mee wakker te worden. Deze sinfonia uit de kantate Ich hatte viel Bekümmernis van Johann Sebastian Bach. Alfredo Bernardini bespeelde de hobo, begeleid door het Dunedin Consort onder leiding van John Butt. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde vandaag op deze 21 juni. Een bijzondere dag in meerdere opzichten. De langste dag van het jaar, de zomerzonnewende, maar ook Vaderdag. Ja, ik ben zelf geen vader en Vaderdag wordt in ons gezin niet echt meer gevierd. Maar ik weet nog dat ik op de basisschool ooit een t-shirt heb gemaakt voor mijn vader. Met daarop de tekst: mijn papa is de allersterkste. Nou, en het leuke is, mijn vader heeft dat shirt decennia lang als pyjama gedragen, tot de gaten wel erg groot werden. Maar hij is natuurlijk nog altijd de allersterkste. Vandaag in Tussen Hemel en Aarde een ode aan vaders en hun zonen. En dat doen we onder meer met beroemde componisten bij wie het muzikale bloed in de familie stroomde. De familie Bach komt voorbij, de familie Dvorak en tegen het einde van de uitzending prachtige muziek van vader en zoon Scarlatti. En Vaderdag is ook een mooie gelegenheid om een paar fraaie zettingen van het Onze Vader te laten horen, zoals het schitterende Vater Unser van Hans Leo Hassler. Nou, dat allemaal om alvast naar uit te kijken. Zometeen eerst muziek van Mozart, maar dan niet van Wolfgang Amadeus Mozart. Want ook Wolfgang had het niet van een vreemde. Zijn vader Leopold was in zijn tijd ook al een gevierd componist. Straks twee delen uit zijn Missa Solemnis van Leopold Mozart dus. Maar we beginnen zoals altijd met het Gregoriaans voor deze week. Dominus Fortitudo. De Heer is de kracht van zijn volk.

vrolijke muziek van Leopold Mozart, de vader van het Kyrie en het Gloria uit zijn Missa Solemnis. Hier uitgevoerd door de Bayerische Kammerphilharmonie en Das Vokalprojekt onder leiding van Alessandro De Marchi. Ik zei het al, veel vaders en zonen vandaag, maar ook een schoonvader en een schoonzoon. Ik heb het over de Tsjechische componist Jozef Suk. Die was getrouwd met de dochter van Antonín Dvořák. En Suk was de favoriete leerling van Dvořák en werd alom gezien als zijn opvolger, als de grote voorman van de Tsjechische muziek. We horen nu eerst de schoonzoon, Jozef Suk, zijn serenade voor strijkorkest.

vol van warmte, dit eerste deel uit de Serenade voor Strijkorkest van Joseph Souk door The Orpheus Chamber Orchestra. Verder nu met muziek van de schoonvader van Souk, Antonin Dvorak. Een bijzondere uitvoering van zijn Stabat Mater, het deel Fac ut Ardeat Cor Meum, door La Tempête en hun dirigent Simon-Pierre Bestille.

wonderlijk hoe zo'n bekend stuk toch weer helemaal als nieuw kan klinken. Laat dat maar aan La Tempête over. Een verfrissende uitvoering van het Stabat Mater van Antonin Dvorak met bassolist Florent Martin en La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. En dit jaar zijn ze ook weer te horen op het festival Oude Muziek. Ja, we maken weer even een sprong terug in de tijd naar de late renaissance. Muziek nu van Hans Leo Hassler, Duitse componist geboren in de 16e eeuw. En deze Hassler was behoorlijk invloedrijk. Een van de bekendste melodieën die Hassler ooit schreef werd uiteindelijk door Bach gebruikt voor het koraal O Haupt voll Blut und Wunden. Toch het bekendste koraal uit de Matthäus-Passion. Maar nu eerst Hasslers Onze Vader, Vater unser im Himmelreich.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het allermooiste gebed wat mij betreft, het Onze Vader, helemaal in deze versie van Hans Leo Hassler, zijn Vater Unser im Himmelreich. Philippe Herrewegen dirigeerde La Chapelle Royale op deze Vaderdag. Nou, we blijven nog even bij het Onze Vader, de versie van Arvo Pärt. Pärt droeg dit werk op aan paus Benedictus XVI. En in 2011 voerde Pärt het werk ook uit in het Vaticaan ten overstaan van paus Benedictus. En ik ging eens op zoek naar wat beelden daarvan. Die kon ik niet vinden, maar dan wel weer een uitvoering bij paus Franciscus. En blijkbaar valt het in de smaak in het Vaticaan. We gaan luisteren. Het Ests Philharmonisch Kamerkoor, het Tallinn Kamerorkest

Nou, we hoorden net al Leopold Mozart, de vader van Wolfgang Amadeus. En deze heerlijk zonnige muziek was dan weer van de zoon van Wolfgang Amadeus en zijn vrouw Constanze, Franz Xaver Mozart. Klaus Helwig speelde het derde deel uit zijn eerste pianoconcert, begeleid door de WDR Symfonieorkester Köln en het Kölner Rundfunk Symfonieorkester onder leiding van Roland Bader. Ja, en dan rest eigenlijk alleen nog muziek van de grootmeester zelf, Wolfgang Amadeus Mozart. Het Kyrie uit zijn majestueuze Mis in C klein.

Met recht de Große Messe genoemd, dit werk van Wolfgang Amadeus Mozart. Het eerste deel, het Kyrie uit de Mis in C klein. Solist Anna Maria Labin en Les Musiciens du Louvre met dirigent Mark Minkowski. En wij gaan nu door met de muziek van de familie Bach.

Ja, de geestelijke rijkdom van deze muziek doet toch sterk denken aan Johann Sebastian Bach. Maar hij was het niet. Het was wel zijn oudste zoon, Wilhelm Friedemann Bach. Daniel Trifonov speelde deze Polonaise nummer 8 in E klein. Ja, we gaan nu fijn luisteren naar vader Bach zelf. De kantate Ach Herr, mich armen Sünde, geschreven voor deze zondag. Ach Heer, straf mij, arme zondaar, niet in uw toorn. Een kantate met een waarschuwende, maar uiteindelijk toch ook troostrijke boodschap. Ook al doe je nog zoveel verkeerd, wie zich tot God wendt, wordt in de hemel verwelkomd. Het slotkoraal van deze kantate klinkt waarschijnlijk bekend, want het is de melodie van Hans Leo Haster, waar ik het eerder al over had. Nu vooral bekend uit de Matthäus-passion op de tekst O Haupt voll Blut und Wunden, maar ook in dit stuk. En zo zijn we weer bij Hassler en is de cirkel weer rond.

0: Een hoopvol einde van deze kantate van Johann Sebastian Bach. Ach, Herr, mich armen Sünde. We hoorden Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra. Met solisten Annette Markert, Christophe Prigardien en Klaus Mertens.
1: Tussen hemel en aarde. Met Bas Roetman. Op NPO Klassiek.

de muziek klinkt weer als nieuw in deze prachtige bewerking van de wereldberoemde Sarabande van Georg Friedrich Händel uit zijn vierde suite voor klavecimbal. Hier gespeeld door ensemble Jupiter onder leiding van Thomas Dunford. Het is 10:30, tijd voor de heilige kalender met deze week aandacht voor de heilige Thomas More. Als u wel eens een film of televisieserie over de Engelse koning Hendrik de VIII hebt gezien, dan weet u misschien wel over wie ik het heb. Thomas More werd in 1478 geboren in Londen en hij groeide uit tot een groot geleerde. Hij was advocaat, parlementslid, rechter, diplomaat, koninklijk raadgever en tenslotte ook kanselier van Engeland, het hoogste ambt in de Engelse staat. Zijn boek Utopia werd wereldberoemd, waarin hij beschrijft hoe een ideale samenleving eruit zou kunnen zien. Ja, Thomas More was loyaal aan zijn vorst, koning Hendrik de VIII, maar hij kreeg het uiteindelijk toch met hem aan de stok. Hendrik wilde scheiden van zijn vrouw om te kunnen trouwen met Anna Boleyn en forceerde uiteindelijk zelfs een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk. Thomas More was het in deze zaak niet met de koning eens en hij hield voet bij stuk. Hij werd gevangen gezet in de Tower in Londen en op 6 juli 1535 onthoofd. Nou, ter ere van Sir Thomas More nu muziek van een tijdgenoot van More, componist John Taverner. Uit de Western Wind Mass is dit het Agnus Dei.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Elegante muziek van Domenico Scarlatti. Javier Perianes speelde zijn sonate voor toetsinstrument in E klein, K263. Ja, we naderen het einde van deze uitzending. Tijd om een bezoek te brengen aan de Mariakapel. Steek een kaarsje op, misschien wel voor uw vader, een vaderfiguur of een andere dierbare. En luister ondertussen naar het muzikale eerbetoon aan Maria van de laatste vader van vandaag, Alessandro Scarlatti, de vader van Domenico. Dit is zijn Salve Regina.

zoete maagd Maria. Prachtig gespeeld door ensemble Divino Sospiro en hun voorman Massimo Mazzeo. Dit Salve Regina van Alessandro Scarlatti. José María Lo Monaco zong de sopraan solo. Tot zover Tussen Hemel en Aarde voor vandaag. Ik laat u achter met Ludwig van Beethoven, de finale uit zijn eerste piano trio. Hier vertolkt door het Osiris trio. En dat trio is zo meteen te horen in het zondagochtendconcert. Alvast heel veel plezier daarbij, een fijne vaderdag en ook nog een hele fijne zondag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Het is zo betoverend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Oh, daar kan ik nu nog van volschieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
1: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cécile Huynen.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hansestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen en een brug. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd ook al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. Verschillende afstanden werden geannuleerd of ingekort vanwege de hevige regen- en onweersbuien. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten nog wat kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Goedemorgen en hartelijk welkom bij het zondagochtendconcert. Live vanuit Hilversum, nog altijd gedurende onze zomerstop. 6 september, dan zenden we weer live uit vanuit het concertgebouw. En tot die tijd put ik uit ons eindeloze archief. Vandaag eindigen we met Rimsky-Korsakov Capriccio Espagnol. Ook horen we Stravinsky met L'Histoire du Soldat. Maar we beginnen met Richard Strauss, Don Juan. Sinds de 17e eeuw gaat het legendarische verhaal van Don Juan, de beruchte rokkenjager, de wereld over. Mozart bijvoorbeeld baseerde zijn beroemde opera Don Giovanni op deze figuur. En ook Richard Strauss liet zich door hem inspireren. Strauss was pas 24 jaar oud toen hij zijn symfonisch gedicht Don Juan opus 20 componeerde. Hij koos voor een versie van het verhaal van de Oostenrijkse dichter Nikolaus Lenau. En in Lenau's versie van het verhaal is Don Juan wanhopig op zoek naar de ideale vrouw. We horen een onstuimig, spetterend begin. Don Juan is hier op jacht naar een nieuwe liefde. Daarna volgen tedere momenten met prachtige solo's voor viool en de hobo. En die verklanken de verschillende vrouwen die zich aandienen. Vervolgens zwelt de muziek weer aan met een prachtige partij voor de horns. Dat was Strauss' lievelingsinstrument. En uiteindelijk eindigt de muziek weemoedig. Don Juan, moe van het jagen, geeft zich over aan de dood. Er klinken gedempte tonen als een stervende adem. We horen hier uit het zondagochtendconcert van 7 februari 2010 het Radiofilharmonisch Orkest onder leiding van Mark Elder.

Dit was Don Juan Opus 20 van Richard Strauss, gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Mark Elder. Door naar Stravinsky. Na het enorme succes van De Vuurvogel en Le Sacre du Printemps leek Igor Stravinsky niet te stoppen. Maar toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. En grote balletproducties werden onbetaalbaar en Stravinsky zat noodgedwongen in Zwitserland. Maar vindingrijk als hij was, schreef hij daar L'Histoire du Soldat, oftewel het verhaal van de soldaat. Een muzikaal sprookje over een soldaat die zijn viool ruilt met de duivel voor een boek dat hem rijkdom belooft. We horen Russische volksmuziek, maar ook een tango, een wals en zelfs ragtime. Bij de première in 1918 wist het publiek niet helemaal wat het ermee aan moest, maar inmiddels geldt L'Histoire du Soldat als één van Stravinsky's meest inventieve en originele meesterwerken. Het eindigt met de Danse du Diable, de dans van de dood. Uit het zondagochtendconcert van 12 december 2024 horen we Michael Collins op klarinet, Benjamin Gilmour op viool en Michael McHale op piano.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: En dit was de schaterende Dans van de Duivel, het slotstuk van L'Histoire du Soldat van Igor Stravinsky. Over de soldaat die zijn viool of zijn ziel aan de duivel verkoopt. Gespeeld door Michael Collins op klarinet, Benjamin Gilmore op viool en Michael McHale op piano. Door naar het volgende onderdeel van dit zondagochtendconcert. Nikolaj Rimsky-Korsakov met Capriccio Espagnol. Voordat Rimsky-Korsakov componist werd, was hij marineofficier. En tijdens zijn zeereizen maakte hij kennis met allerlei culturen. En die indrukken die hij daar opdeed, hoor je terug in zijn kleurrijke muziek. In 1887 schreef hij zijn sprankelende Capriccio Espagnol, een muzikale liefdesverklaring aan Spanje. In 5 aaneengeschakelde delen neemt Rimsky-Korsakov ons mee langs Spaanse sferen, van een bruisende ochtendscène en speelse variaties, tot een zigeunerlied met een uitbundige fandango, een Spaanse volksdans. En bij de eerste repetitie van dit werk was het orkest zo enthousiast dat ze stopten met spelen en spontaan begonnen te applaudisseren voor de componist. Capriccio Espagnol van Nikolaj Rimsky-Korsakov uit het zondagochtendconcert van 9 oktober 2011, gespeeld door het Gelders Orkest onder leiding van Nikolaj Alexeyev.

Dit was Capriccio Español, opus 34 van Nikolaj Rimsky-Korsakov, gespeeld door het Gelders Orkest onder leiding van Nikolaj Alexeyev. Door naar het laatste onderdeel van dit zondagochtendconcert uit het archief. We gaan vanuit Spanje naar Ierland met Trio sur des Mélodies Populaires Irlandaises van Frank Martin, geschreven in 1925. Martin geldt als de belangrijkste Zwitserse componist van de 20e eeuw. Hij liet zich inspireren door allerlei muziekstijlen, maar met name volksmuziek, en was ook bijzonder gefascineerd door ritme. Hij was naast muzikus ook wiskundige, misschien dat het een met het ander te maken had. Toen hij de opdracht kreeg een werk te schrijven op basis van Ierse volksmelodieën, koos hij ervoor die melodieën zo puur mogelijk te arrangeren zonder de oorspronkelijke volkse sfeer te verliezen. Ritme staat centraal. In het eerste deel, Allegro Moderato, zorgt een geleidelijke versnelling voor de spanningsopbouw. Het tweede deel, Adagio, draait om één terugkerende cello-melodie, terwijl de begeleiding steeds verandert. En het derde deel is een levendige gigue waarin verschillende ritmes over elkaar heen buitelen. Trio sur des Mélodies Populaires Irlandaises van Frank Martin uit het zondagochtendconcert van 23 mei 1999... gespeeld door het Osiris Trio, bestaande uit Ellen Korver op piano, Peter Brunt op viool en Larissa Groeneveld op cello.

0: Dit was Trio sur de Mélodie Populaire Irlandais van Frank Martin, gespeeld door het Osiris Trio. Heel veel dank aan technicus Henry Koekoek. Veel plezier met Café Foyer. En heel graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met prachtige muziek uit het archief. Tot dan.
1: NPO Klassiek. BNN VARA.
2: Het is de langste dag van het jaar vandaag. En dus hebben wij extra veel zomerse muziek voor je klaarstaan. Dus ik dacht, ja weet je, misschien moet ik gewoon maar heel snel mijn mond houden.
1: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: Dat was de main theme uit de Summer Place van Max Steiner. Gespeeld door Michael Edscheid op de piano en Isabelle Durin op de viool. Goedemiddag, wat fijn dat je luistert hier naar Café Foyer op NPO Klassiek. En professor Maarten, jij bent er ook weer. Wat fijn dat je hier zit.
1: Ja, goedemiddag.
0: Heb je de hit een beetje overleefd dit weekend?
1: Ja, ik heb 2 keer op een bootje gezeten, dus ik mag niet klagen.
0: 2 keer op een bootje gezeten?
1: Ja.
0: Vind ik ook echt een uitspraak voor Maarten van Wijk.
1: Oh, jongen, nou, ik zeg het weer net verkeerd.
0: Lekker op bootje gezeten.
1: Oh, wat dan moeten zeggen?
0: Nou, ik heb gevaren.
1: Ik heb gevaren, Jan.
0: Ja, waar heb je gevaren?
1: Op het water.
0: Oké, fijn. Maar was dat water? Of hebben we nu gewoon een verstoorde relatie voor de rest van de uitzending? Dat mag ook, hoor. Dat is fijn om te weten.
1: Dat is een goed begin.
0: Oké. Zometeen nemen we, net als Maarten wellicht heeft gedaan, een broodnodige duik onder water. We gaan op pad met een componist die 15 opera's schreef, best wel veel, maar niet bekend staat als operacomponist. En we hebben natuurlijk, zoals elke week, een klassiek top 400 dilemma. Heb je er zin in, Maarten?
1: Ja hoor.
0: Oké, ik ook. Eerst even lekker opstarten met Francesco Geminiani. Goedemiddag.

Dat was het tweede deel uit het tweede Concerto Grosso voor strijkers van Francesco Geminiani, gespeeld door het Concerto Keulen. Deze week, en dat moet ik toch even kwijt, deze week startte de Amerikaanse overheid namelijk met het ontmantelen van meetstations in de Atlantische Oceaan. Ik weet niet of je er iets van gelezen hebt. Ik vond dat echt heel verdrietig nieuws om te lezen. We weten namelijk heel erg weinig over die oceaan. Dat heeft me altijd gefascineerd, hè? Ik bedoel, het gros van onze planeet bestaat uit water en toch kennen we die plek nauwelijks. Nog heel veel processen zijn onduidelijk. En ja, een van die dingen, dat is de warme golfstroom in de Atlantische Oceaan. En wetenschappers zeggen dat deze op instorten staat. Dat is ook wel eens in het nieuws geweest de afgelopen tijd. En dan zou het hele klimaat in Europa kunnen veranderen met allerlei gevolgen voor bijvoorbeeld de landbouw, maar ook voor onszelf. En in dit geval geldt natuurlijk, meten is weten. Het is niet zo dat als je die meetstations weghaalt, het probleem ineens weg is. En toch is dat wat Trump nu doet. En ja, dat maakt me boos. Ja, ik kan er eigenlijk niks anders over zeggen. Dus ja, wat doe je eraan hier op NPO Klassiek? We draaien maar wat kabbelende onderwatermuziek. Ga ik even heel hard op de deur slaan. En dan zijn we zo weer bij je terug. Deze heet Oceans.

0: Tarantella van Horacio Salinas. En daarvoor hoorde je Oceans van Yannick Loak. Ja, klonk ook wel een beetje als kabbelend watermuziekje.
1: Ja, best wel lekker eigenlijk.
0: Ik vond het wel lekker. Maar dit is wel inwisselbaar voor, nou ja, elke neoclassieke pianomuziek, denk ik.
1: Ben ik wel misschien wel nog meer fan van de Tarantella die daarna kwam. Dat lekkere uptempo.
0: Ja,
1: gezellig,
0: dat was wel lekker. Ook goed gespeeld trouwens door het Los Angeles Guitar Quartet. Had ik nog niet gezegd. Nu wel. Wij gaan door met muziek van Helena Munktel.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Dat was het derde deel uit de orkestsuite van Helena Munktel, gespeeld door het Gävle Symfonieorkest onder leiding van Tobias Ringborg. Weet je waar dat ligt, Gävle?
1: Nee.
0: Ik heb daar een leuk verhaal over.
1: Oh, vertel.
0: Ja, ik heb in Noorwegen gewoond, zoals je weet, 8 maanden op Spitsbergen. Het was heel lang heel donker en toen ging ik terug naar Nederland. Maar ik wilde zo min mogelijk vliegen. Dus toen ben ik alleen maar naar het vasteland gevlogen en ben ik vanaf daar met de trein teruggegaan naar Nederland. En de eerste zonnestraal die ik heb gezien na 2 maanden donkerte was op het station van Gävle.
1: Hoe was dat eigenlijk?
0: Toen werd ik wakker in de trein en toen zag ik de zon. Dacht ik, hè?
1: Wat? Of je had je maanden niet gezien?
0: Nee, dat was best een rare. Maar je bent er ook meteen weer aan gewend, hoor. Het was niet dat je een soort oogverblindend, dat het allemaal vreselijk is. Ik was er wel blij mee.
1: Je had geen zonnebril nodig. Je wist nog steeds wat het was.
0: Ja, ik wist nog steeds dat het bestond. Maar het is altijd een mooie herinnering aan die plek in Zweden. Goed, veel te lang verhaal. Wij gaan door met muziek, want daarvoor zijn we ter aarde. Je hoort Voces 8 en zij zingen Come Fly With Me To The Moon.

lekker hitje is dit toch. Zeker als ze vootjes eet het zingt. Come fly with me to the moon. Je luistert naar Café Foyer. En als je dat programma vaak luistert, dan weet je dat we elke week ook even dat café uitgaan. Even op pad. En vandaag doen we dat met niemand minder dan Nikolaj Rimsky-Korsakov.

1908 stierf die Nikolai Rimsky-Korsakov op zijn landgoed in het Russische Lyubensk. Perfecte plek om te sterven eigenlijk, want Rimsky-Korsakov was een groot, groot natuurliefhebber. Ja, en dat verbaast mij eigenlijk niks, want ja, hij schreef natuurlijk ook dit zenuwslopende stukje. The Flight of the Bumblebee. De vlucht van de hommel. En wat veel mensen niet weten is dat deze hit uit een opera komt. Tsaar Saltan. Sowieso is die Rimsky-Korsakov vooral bekend vanwege zijn orkestwerken. Maar in totaal schreef hij in zijn leven 15 opera's. Dat zijn er nogal wat. 15, waaronder deze.

Satko heet dit. Nou, voor jou als kenner daar thuis misschien bekend, maar ja, uiteindelijk is zijn grootste hit toch een gewoon, tussen heel veel aanhalingstekens natuurlijk, orkestwerk. En op de sterfdag van Nikolaj Rimsky-Korsakov, terwijl we op pad zijn, luisteren we samen naar de Scheherazade.

0: Dat was hem dan, dat orkestwerkje. Gewoon orkestwerk. Nou, zo gewoon is het niet, hè, professor Maarten? Ja,
1: prachtig. Ik vind het zo'n mooi stuk.
0: Ik vind het echt een hele mooie muziek, ja. Van Nikolaj Rimsky-Korsakov dus nogmaals. Het tweede deel uit de symfonische suite Opus 35. Oftewel de Scheherazade. Hier gespeeld door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Maris Janssons.

0: Un beau baiser van Louis Andriessen. Arsenova Kopenhagen voerde het uit onder leiding van Paul Hillier. En daarvoor het Estrelita van Manuel Pons. Vil de Frang op de viool en José Gallardo op de piano. Professor Maarten, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er altijd klaar voor, ja, Jan.
0: We gaan nog niet beginnen hoor, maar zometeen spelen we natuurlijk het klassieke top 400 dilemma hier in dit programma.
1: Ik heb ook de NPO Luister app al gedownload.
0: Echt waar? Ja, ja. Dat wilde ik zeggen. Je moet de NPO Luister app er even bij pakken. Nou, professor Maarten heeft hem al. Jij daar thuis hopelijk zometeen ook, want dan gaan we spelen. Kunnen we al een tipje van de sluier lichten waar het over gaat? Hoe groot is die van jou?
1: Nou, vind ik echt een hele mooie zin.
0: Toch?
1: Man. Ja, vind ik een geweldige tease.
0: Echt een mooie tease. En we gaan hem zo spelen na dit stuk van Sergei Rachmaninov.
2: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: Dat was het tweede deel uit de tweede symfonie van Sergei Rachmaninov. Gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest. Toch een beetje trots, hè? Ons orkest.
1: Ja, voel je dat zo?
0: Jawel, jawel. Okay, ja, zeker nu met het WK en zo. Dan denk ik wel, oké, alles voor Nederland. Allemaal onder leiding van Vladimir Ashkenazy. Dat is dan weer jammer. Goed. Professor Maarten, je zit al een beetje te griffelen.
1: Zeker, omdat ik weet dat het eraan gaat komen.
0: Precies. Het klassieke top 400 dilemma. Hebben we er een beetje zin in?
1: Altijd.
0: Komt ie. Ik zei het aan het begin van deze uitzending al. Het is vandaag de langste dag van het jaar. Misschien daarom ook wel de mooiste dag van het jaar. Ik hou ervan als het licht is. Dus wat dachten wij, professor Maarten? Wij moeten dit klassieke top 400 dilemma ook een beetje lang insteken.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dus wat hebben we gedaan?
1: Ja, er zijn verschillende opties de revue gepasseerd. Ja. Of die hebben de revue gepasseerd.
0: Ja.
1: Denk aan het langste stuk. Mm-hmm. Uit de top 400.
0: Ja, leuk.
1: Denk
0: leuk,
1: aan de pianist Lang Lang.
0: Ja, ook leuk.
1: Hilarisch, zou ik willen zeggen.
0: Ja, zeker.
1: uiteindelijk kwamen we op... Hey, ik ben even de link vergeten. Wat was het nou?
0: De langste componist uit de langste top 400. Componist.
1: Ja, dat was Sergei Rachmaninov.
0: Jongen, dit loopt weer als een trein. Nou ja, goed. Ja. Het is daardoor ook wel weer een hele lang intermezzo tussen de muziek door. Dus wat dat betreft ook helemaal in thema. Ja, we kwamen bij de langste componist van de klassieke top 400. Sergei Rachmaninov. We hebben een hit van hem uitgekozen. Ik ga hem niet eens aankondigen. Hij stond op plek 118 in de klassieke top 400. En die gaat zo.

0: Ja, dit is wel echt magisch mooi, hè?
1: En ik kan je vertellen, Jan, om het te zingen is het ook geweldig.
0: Ja, heb jij het gezongen, dit?
1: Zeker. Boah. Heel mooi.
0: Ja. Het, ja, hoe moet ik dit uitspreken? Bogori.
1: Ja, ze hebben het net gezongen.
0: Ja, weet ik, maar ik vind het altijd moeilijk.
1: Bogoroditse Devo.
0: Precies, dat. En we hebben ook een vergeten parel van diezelfde Rachmaninoff, de gierige ridder.

spannend, spannend. En het gaat ook, er gebeurt wel echt wat in dit stuk uiteindelijk. Ja, jij mag kiezen wat je wil horen. De gierige ridder of die Bogoroditse devil. Hè? Heb ik het toch een keer goed uitgesproken. Oftewel de hit. Dus app even naar de NPO Luisterapp. Vergeet de parel of de hit. Ik denk dat dit de langste aankondiging van het klassieke top 400 dilemma ooit was. Op de langste dag van het jaar. Dus ik ben er helemaal tevreden mee. Gaan wij ondertussen luisteren naar Joseph Haydn.

0: Dat was een stuk van Joseph Haydn en dan wel het derde deel uit het concert voor cello en orkest nummer 1. Het Combattimento Consort Amsterdam speelde het onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Er komen al een hoop appjes binnen in de NPO-luisterapp, Maarten.
1: Klopt.
0: Het is een beetje gelijk. Dat hadden we vorige week ook al.
1: Ja, ik ben benieuwd of mensen het ooit nog gaan geloven. Als we het iedere keer
0: zeggen
1: benoemen.
0: Dat het gelijk is.
1: Ja, maar het is
0: echt
1: zo. Ja,
0: het is echt weer heel close. Sjoerd wil de hit horen. Laten we daar dan nog maar even naar gaan luisteren met elkaar. Moet ik hem er wel even bij pakken. Dat is deze. Ja. En ik snap Sjoerd wel, want dit is wel... Ja, het is gewoon heel erg mooi, die hit van Rachmaninoff. Maar je kunt ook gaan voor de vergeten parel. Ik durf wel te zeggen dat Maarten die ook wil horen hier in de studio. Maar er zijn ook mensen in de NPO-luisterapp die hem willen horen. De Gierige Ridder, dat is deze.

0: En waarom denk je dat ik hem wil horen?
1: Dat ik jou wel een beetje een gierige ridder vind.
0: Ja, ik was er al bang voor.
1: Ja.
0: Zo flauw.
1: Nou, hoppakee. Je kunt erop stemmen. Hit in de NPO Luisterapp of Vergeten Parel in de NPO Luisterapp. Het is nu dus heel dichtbij. Dus als je nog niet gestemd hebt, laat het even weten. En dan gaan we er zo meteen gaan we eens even kijken wat eruit komt uit dit dilemma van deze week. Eerst iets anders moois, namelijk Niels Vraam.

0: Dat was Dappled Light van Luke Howard, gespeeld door Jess Gillum op de sopraan saxofoon samen met haar eigen Jess Gillum Ensemble. En daarvoor hoorde je Hammers van Niels Fraam, gespeeld door Remy van Kesteren op de harp. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Het is weer tijd voor de uitslag van het klassieke Top 400 Dilemma. Het ligt nog steeds heel dicht bij elkaar.
1: Ja,
0: het is echt spannend.
1: We zitten er tegenaan hoor. Tegen een
0: gelijkspelletje.
1: Een gelijkspelletje.
0: Is het nog een gelijkspel? Nee, hè? We hebben wel een winnaar.
1: Ja, er is een winnaar.
0: Oké, komt-ie. Er kwamen heel veel appjes binnen in de NPO Luister-app. Waarvoor dank. Niels die zegt, ik hou hetzelfde droog als ik het Bogoroditse Devo hoor. Dat is het mooiste koorstuk dat ik ken. Kippenvel, iedere keer weer. Nou, Marieke sluit zich daarbij aan. Nicole, Melle, Levi, Pieter, Gert. Ze willen allemaal die hit van Rachmaninoff horen. Maar dan hebben we ook Anton. En die zegt, doe mij maar de vergeten parel als streepje je streepje blieft. Lisa, die hit, die kennen we wel. Wel heel erg mooi, maar doe mij maar de parel. En dat wil ook Mo, Jacqueline, Friso, Maarten, Pien, Monique, Peter. En zo kan ik ook nog wel even doorgaan. En als we dan de balans opmaken, professor Maarten.
1: Duidelijke conclusie.
0: Ja, toch weer die vergeten parel,
1: ja,
0: hè?
1: Iedere keer weer.
0: Iedere keer weer. Dus we gaan er naar luisteren. De gierige ridder. Wel heel erg mooi ook, hoor. Komt die van Sergei Rachmaninoff. Geniet ervan.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

gierige ridder en daaruit de prelude van Sergei Rachmaninov, gespeeld door het Singapore Symfonieorkest onder leiding van Lan Shui.

0: De wals uit Yevgeny Onyegin van Pyotr Ilyich Tchaikovsky, gespeeld door het orkest Philharmonique de Radio France onder leiding van Paavo Järvi. Ken jij dit stuk, Maarten?
1: Zeker. Ja? Ik heb deze opera wel eens een keer gezien.
0: Echt waar?
1: Twee keer, ja.
0: Welke opera heb jij niet gezien eigenlijk?
1: Dat zijn er een hele hoop, hoor.
0: Welke
1: vooral heel veel oude muziek.
0: Welke wil je het allerliefst nog zien, die je nog niet gezien hebt?
1: Oh, jummig. Nu zie je me voor het blok.
0: Ja. Nou,
1: nee, je gaat het nooit te weten komen.
0: Ja, de bel zet je ook even voor het blok, zie ik. Nou, gaan wij naar het rondo van de zaak. Kun jij nog even nadenken? Henry Purcell.

0: Het Rondo met E-A-U. Dat is ook een rondo natuurlijk. Uit Abdelazar van Henry Purcell. Gespeeld door het Ferio Saxofoon Quartet. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze Café Fouillé van vandaag. Ik vond het weer een groot succes, Maarten.
1: Nou, fijn om te horen.
0: Ja, ik heb,
1: Van WC Eend.
0: Ja, nou ja, ik heb er plezier in gehad.
1: Groot succes.
0: En dat is het belangrijkste. Ja. Nog even, welke opera weet je dan nou al?
1: Ja, twee die ik nog heel graag wil zien. Allebei van Puccini. Mm-hmm. Namelijk La Bohème en Madame Butterfly.
0: Oké, wie. Gaan we beide niet horen zometeen in het zondagmiddagconcert. Dus dat is jammer.
1: Nou, dat is dan weer balen.
0: Ja, wel andere mooie muziek. Geniet daarvan hier op deze zender met Selma van Dijk. En voor nu wens ik jou een hele fijne zondag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Het is zo betoverend.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Ja, ik krijg tranen in mijn ogen als ik dat weer voor me zie.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Oh, daar kan ik nu nog van volschieten. Dat vond ik zoiets. Echt, dan komt het uit je teen.
1: Deze week is mijn gast oud-concertmeester en presentator van Discotabo, Cécile Huyne.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bachconsort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconsort.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Iran eist onder meer dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen opnieuw droog en een mix van zon en wolken bij weer 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Letizia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk.
9: Goedemiddag en van harte welkom bij het Zondagmiddagconcert. Met vandaag het laatste concert van het Concertgebouworkest van dit seizoen waar we bij waren. Het is opgenomen op 12 juni in de grote zaal van het Concertgebouw. En Fabio Luisi is de dirigent die deze avond voor het Concertgebouworkest staat. Voor de pauze neemt hij ons eerst mee naar Italië met een bijzondere sinfonia voor strijkers van Antonio Vivaldi. Daar waar Vivaldi's muziek meestal snel en ja, vrolijk is, heeft dit stuk een totaal andere sfeer. Vervolgens speelt James Ennis het vioolconcert van Samuel Barber. Hoewel Barber een generatiegenoot was van componisten als Alban Berg en Schoenberg, ging hij niet mee met die 12-toonstechniek en atonaliteit, maar bleef hij meer bij een traditionele romantische stijl. Hij leek het stokje wel te hebben overgenomen van iemand als Brahms. En dat hoor je zo zeker terug in die eerste twee lyrische delen van dit vioolconcert. Ja, en dan na de pauze staat de 8e symfonie van Beethoven hier op de lessenaars. Het wordt wel gezien als zijn meest opgewekte symfonie, ondanks dat hij het werk schreef in een zeer ongelukkige periode in zijn leven. Dat gaat u vandaag dus allemaal horen in het zondagmiddagconcert. Maar nu eerst nog andere muziek van Beethoven, ook gespeeld door James Ennis samen met Andrew Armstrong op piano. Dit is het tweede deel uit de sonate voor viool en piano nummer 4 van Beethoven dus.

En dat was het tweede deel van de sonate voor viool en piano nummer 4 van Beethoven. Gespeeld door violist James Ennis en pianist Andrew Armstrong. Ja, zometeen dan gaat het concert hier op 12 juni in het Concertgebouw beginnen met bijzondere muziek van Vivaldi. Hij was een van de meest productieve componisten uit de muziekgeschiedenis. Zo zijn er van hem onder andere ruim 200 vioolconcerten, 46 opera's, 73 sonates, kamermuziek en ook 14 sinfonia's voor strijkers. Ja, en van die 14 horen we zometeen Sinfonia al Santo Sepolcro, bij het heilige graf betekent dat. Hij schreef twee stukken met deze titel, want er is ook nog een sonate die zo heet. Maar hier wordt zometeen dus die Sinfonia in B mineur gespeeld, RV 169. En het is een werk voor vierstemmige strijkers. En hoewel hij voornamelijk in Venetië woonde en leefde, reisde Vivaldi ook regelmatig door Italië om de uitvoeringen van zijn opera's te begeleiden. En het is waarschijnlijk dat de inspiratie voor dit werk afkomstig was van een van de vele kerken die ook deze naam dragen. Ja, daar waar de meeste composities van Vivaldi uitbundig en levendig zijn, heeft deze Sinfonia een totaal andere sfeer. Zoals de titel al suggereert, bij het heilige graf, is het een sacraal werk dat vermoedelijk voor de heilige week is gecomponeerd. En ja, waarschijnlijk geschreven om te worden uitgevoerd tijdens een mis. Het tempo van de muziek duidt op de plechtigheid van de gebeurtenis. En de harmonieën die u zo meteen gaat horen, die wijzen op de smart van het lijden van Jezus. En de muziek vraagt je als het ware om te reflecteren op de dood van Christus. Het is dan ook uiterst dramatische en desolate muziek. Gespeeld dus door alleen maar strijkers. Die wrange akkoorden van het adagio maken het lijden van Jezus pijnlijk invoelbaar. En in de daaropvolgende fuga laat Vivaldi een dalende en een stijgende melodielijn elkaar halverwege doorsnijden, waarmee hij op subtiele wijze het kruis symboliseert. Ja, Vivaldi heeft meer dan 700 werken nagelaten. Er is veel zoek geraakt van zijn composities. En wat wel bewaard bleef, heeft niet altijd evenveel aandacht gekregen. En daar klinkt het applaus voor Fabio Luisi. Het orkest heeft gestemd. En hij is op weg naar zijn plek voor het Concertgebouworkest. En we gaan luisteren naar dat bijzondere werk van Vivaldi.

Het Concertgebouworkest onder leiding van Fabio Luisi speelde de Sinfonia al Santo Sepolcro bij het heilige graf van Antonio Vivaldi. Ja, en van Vivaldi gaan we nu naar Amerika met het vioolconcert van de Amerikaanse componist Samuel Barber. En daarvoor moet eventjes het een en het ander gereorganiseerd worden op het podium. Dat geeft mij mooi de kans om nog even wat te vertellen over dit vioolconcert. De jonge Barber had al na een paar stukken een dubbele reputatie. Hij was een van Amerika's meest gespeelde, maar ook meest verguisde componisten. Zijn ouderwetse neo-romantische manier van schrijven leverde hem veel kritiek op van collega's uit de avant-garde hoek. En tegelijkertijd was het publiek helemaal weg van zijn muziek en zaten de zalen vol. Ja, en ondanks dat hij niet zoals Copland, Gershwin en Bernstein flirten met volksmuziek of jazz, de muziek van Barber neigt meer naar Europa dan naar Amerika. Ja, en misschien komt dat ook wel doordat hij enkele jaren werkte en studeerde in Europa. Nou, in 1939 kreeg hij de opdracht van een industrieel, Samuel Fels, om een vioolconcert te schrijven voor diens geadopteerde zoon, Iso Briselli. Deze violist was in hetzelfde jaar afgestudeerd aan het Curtis Institute of Music als Barber zelf. Dat was in 1934. En Barber aanvaardde de opdracht en werd vooraf betaald voor de klus. En met die aanbetaling vertrok hij naar Zwitserland om daar aan het concert te gaan werken. Nou, al snel waren de eerste twee delen klaar. Die werden gepresenteerd aan Briselli. Die was weliswaar zeer enthousiast over de lyrische inslag van die twee delen, maar was wel een beetje teleurgesteld over het technische niveau ervan. Hij had meer een virtuoos concert verwacht. Nou, ongeveer een jaar later volgde het derde deel. En dat is een briljant en technisch enorm lastig stuk. Een perpetuum mobile. Maar volgens Briselli paste dit deel dan weer helemaal niet bij deel 1 en deel 2. En hij vroeg aan Barber om er nog verder aan te werken. Om het concert nog meer uit te breiden. Maar Barber weigerde dat. Vervolgens vroeg Samuel Fels zijn geld terug. Ja, dat kon Barber niet terugbetalen. Hij had namelijk het geld al uitgegeven aan zijn reis naar Zwitserland. Nou, uiteindelijk werd de zaak gesust. En in februari 1941 ging het concert officieel in première. En ook violist James Ennis speelt het regelmatig. Heeft er ook een veelgeprezen cd-opname van gemaakt in 2006. Ja, James Ennis komt hier nu de trap af samen met Fabio Luisi om dus dat vioolconcert van Samuel Barber te gaan spelen. En een hand voor concertmeester Vesco Eskenazi. En we gaan luisteren naar James Ennis en het vioolconcert van Samuel Barber.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: James Ennis speelde het vioolconcert van Samuel Barber. En dat deed hij samen met de muzici van het Concertgebouworkest onder leiding van Fabio Luisi. En wat een spectaculair derde deel. Fantastische samenwerking met de muzici van het orkest. Ik noem eventjes Kimball Huygens, die hoorde op piano. Tomohiro Ando op de pauken. Had ook een belangrijke rol in dit vioolconcert. En op klarinet Carlos Ferreira en op horen Katie Woolley onder andere. En hier een mega groot applaus. Inmiddels een staande ovatie voor James Ennis. En voor zijn werkelijk fantastische uitvoering van dat vioolconcert van Samuel Barber. James Ennis en Fabio Luisi komen hier nu de trap oplopen. De deuren gaan open, maar ik neem toch aan dat ze zo gewoon weer de trap af kunnen komen. En dat gebeurt dus ook. James Ennis opnieuw op weg naar het podium. Groot applaus ook van alle muzici van het Concertgebouworkest. Voor de Canadese violist. En we krijgen een toegift.
1: Yuzhen Izai, Sonata No. 3.

Nou, de zaal wordt nog net niet afgebroken. Terecht, een zeer groot applaus. Voor de Canadese violist James Ennis. Hij speelde hier als toegift de zeer virtuose sonate nummer 3 van Eugène Ysaÿe.

Ja, nu hoort het, het publiek. Die is zeer enthousiast. Het was ook een fantastische uitvoering van die derde sonate van Isaïe. Wat een geweldige violist. Pas 3 jaar geleden maakte hij zijn lang verwachte debuut hier bij het Concertgebouworkest. Ja, en hij mag wat mij betreft nog heel vaak terugkomen. Goed, tot zover het eerste deel van dit concert van afgelopen 12 juni. Na de pauze de 8e symfonie van Beethoven, maar nu eerst muziek van Beethovens grootste fan. En dat was Franz Schubert. Hij keek enorm op tegen Beethoven, die 27 jaar ouder was. En ondanks zijn bewondering kopieerde Schubert de stijl van Beethoven niet blindelings. Waar Beethoven focuste op strakke, dramatische ontwikkeling, lag Schubert's kracht juist in lyriek en melodie. Nu 2 delen uit het octet voor 3 blazers en 5 strijkers in F groot van Franz Schubert.

0: Het derde en vierde deel van het octet voor drie blazers en vijf strijkers van Schubert, gespeeld door Eduard Brunner op klarinet, Radovan Vladkovic op horen, Klaus Tuneman op fagot. En op viool hoorde je Gidon Kremer en Isabel van Keulen, Tabea Zimmerman op altviool, David Geringas op cello en op contrabas Alois Posch.
1: Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ja, zometeen die achtste symfonie van Beethoven, maar nu eerst nog een werk van Beethovens leermeester Joseph Haydn. In 1795 bracht Beethoven zijn eerste pianotrio's uit en Haydn adviseerde hem om leerling van Haydn op de titelpagina te zetten. Maar de trotse Beethoven weigerde dit pertinent. Maar ook Haydn zelf schreef de nodige pianotrio's.

En dat was trio Gaspar. Ze speelde het tweede deel van het negende pianotrio van Joseph Haydn. Ja, we gaan weer verder met het concert dat afgelopen 12 juni werd gegeven in het Concertgebouw in Amsterdam. Waar over enkele minuten de 8e symfonie van Beethoven zal worden gespeeld. Een werk dat hij schreef in 1812 en 1813. En dat was nou niet de meest gelukkige periode van zijn leven. Ja, met zijn carrière ging het toen juist wel heel goed. Maar in zijn persoonlijke leven wilde het allemaal maar niet lukken. Hij kampte met depressies en zijn alsmaar erger wordende doofheid. En op doktersadvies vertrok hij in de zomer van 1812 naar Teplitz. Een populair kuuroord destijds waar ook Goethe verbleef. En ondanks die minder prettige omstandigheden allemaal schreef hij in die tijd wel zijn meest opgewekte symfonie. Ja, misschien wel om zichzelf ook op te vrolijken. In deze 8e symfonie laat Beethoven zich van een heel andere kant horen. Geen agressieve en grootse klanken, maar juist dus vrolijkheid in de stijl van Mozart. In het eerste deel valt hij al meteen met een vrolijk thema met de deur in huis. En in het tweede deel lijkt het orkest een metronoom te laten imiteren. En jarenlang ging het verhaal dat dat een knipoog was naar een vriend van Beethoven, Mahler. En hij was de uitvinder van dat ritmische apparaat. Nou, dat is een mooi verhaal, maar het bleek dus achteraf allemaal een verzinsel te zijn van Beethovens fantasierijke biograaf Anton Schindler. Maar goed, het had zomaar waar kunnen zijn, want het ritme heeft een mechanische precisie. Tot het raderwerk tegen het slot van het deel op hol slaat. En de melodie die over dat ritme heen gespeeld wordt, zou volgens dirigent Ivan Fischer, die het hier in 2015 dirigeerde. En die melodie zou volgens hem ook wel uit een Rossini-opera kunnen komen. Traditioneel gezien zou er op zo'n snel en ritmisch deel dan weer een langzaam deel moeten volgen. Maar ook hier pakt Beethoven het weer heel anders aan. In het derde deel kan er juist gedanst worden op een menuet. En tenslotte eindigt het werk met een snel en vrolijk vierde deel. Waarin hij met toonsoorten goochelt. Ja, als een andere componist zoiets zou hebben gedaan in die tijd, dan zou dat zeker niet gewaardeerd worden. Maar ja, Beethoven, die kon zich dat als geen ander permitteren. Die 8e symfonie zit dus vol verrassingen. Delen ervan waren aanvankelijk bestemd voor een pianoconcert. En mede daardoor klinkt deze symfonie misschien meer als de amusementsmuziek zoals symfonieën ooit werden gecomponeerd. Totdat Beethoven zelf natuurlijk meer psychologisch en maatschappelijk gewicht gaf aan symfonieën zoals zijn 7e en 9e grootste werken met een boodschap. En daar klinkt het applaus voor Fabio Luisi. Op weg naar het podium maakte hier in 2005 zijn debuut en gaat nu dus die 8e symfonie van Beethoven dirigeren.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

groot applaus hier in Amsterdam op 12 juni voor Fabio Luisi en het Concertgebouworkest. En zij speelde de 8e symfonie van Ludwig van Beethoven. Fabio Luisi, een zeer geliefd gastdirigent bij het Concertgebouworkest. Sinds 2005, toen maakte hij hier zijn debuut. Sinds het seizoen 2022-23 is hij chefdirigent van het NHK Symphony Orchestra in Tokio. Daarnaast is hij ook chefdirigent van de Dallas Symphony Orchestra en van de Danish National Symphony Orchestra. En deze Italiaanse dirigent is ook nog eens music director van het Festival della Valle d'Itria in Puglia. En ook eredirigent van twee Italiaanse orkesten. En dat hij hier in Amsterdam heel geliefd is. Dat mogen blijken uit dit grote applaus voor Fabio Luisi. En natuurlijk ook voor de muzici van het orkest. Het fagot Andrea Cellacchi en Joanna Barbosa. Op hobo Alexei Ogrinchuk en Miriam Pastor. Op fluit speelde vandaag mee Emily Wijnen en Vincent Kortvriend. Een groot applaus nu ook voor al die verschillende muzici van het orkest. En Fabio Luisi gaat de trap weer op. Ja, daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit concert van 12 juni. Het laatste concert van dit seizoen waar we bij waren voor het zondagmiddagconcert. Voor de techniek waren hier Rob Heerschop en Tiemen Boelens. Productie werd gedaan door Kim van der Meulen en radioregie door Karine Giné. Ja, volgende week zijn we er natuurlijk weer en dan met een concert uit onze archieven. Het is een herhaling van het concert dat op 27 februari 2009 werd gegeven door het Concertgebouworkest onder leiding van Jan Willem de Vriend. Met vier werken op het programma Music for the Royal Fireworks van Händel. Vervolgens speelde Gregor Horsch, solo-cellist van het orkest, het tweede celloconcert van Haydn. En verder werd ook de ouverture Idomeneo van Mozart uitgevoerd en tot slot klonk de 5e symfonie van Schubert. Ja, en Gregor Horsch, hij speelde vanavond ook mee bij dit concert. Hij is al sinds 1997 solo-cellist van het Concertgebouworkest. En we laten graag alvast horen wat een geweldige cellist hij is. Samen met pianist Sepp Grotenhuis speelt hij muziek van Julius Röntgen.

Gregor Horsch op cello en Sepp Grotenhuis op piano speelden het derde deel van de sonate voor cello en piano nummer 5 van Julius Röntgen. En volgende week dan hoort u Gregor Horsch weer in het zondagmiddagconcert, dan met het tweede celloconcert van Haydn. We herhalen dan het concert dat op 27 februari 2009 werd gegeven door het Concertgebouworkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend. En dan ook op het programma de ouverture van Idomeneo van Mozart. Een paar jaar later, in 2015, dirigeerde Jan-Willem de Vriend de balletmuziek van Idomeneo bij het Concertgebouworkest.

En dat waren de eerste twee delen van de balletmuziek Idomeneo van Mozart, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Jan-Willem de Vriend. En volgende week hoort u hoe deze dirigent in 2009 onder andere de vijfde symfonie van Schubert dirigeerde bij hetzelfde orkest. Ja, en toen Schubert zijn vijfde symfonie schreef, was hij nog maar 19 jaar oud. Maar hij was op dat moment al enorm productief en werkte bijvoorbeeld ook aan deze muziek.

En dat was het Leipziger Streichquartet met strijkkwartet nummer 11 van Schubert. Ja, en daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Tot slot gaan we nog even terug naar de dirigent van het concert dat we vandaag hoorden. Dat was natuurlijk Fabio Luisi. Hij dirigeert het Deens Nationaal Symfonieorkest en ze spelen het vierde deel van de tweede symfonie van Carl Nielsen. En daarna is Cecile Huyne er met Discotable. Wat mij betreft heel graag tot volgende week.

0: NPO Klassiek. NTR. Discotabel. Met Cécile Huinen.
1: Goedemiddag allemaal. Fijn dat je weer luistert naar Discotabel. Het is 21 juni, Vaderdag. En de officiële start van de zomer, de langste dag van het jaar. Nou, die zomer die is er. Allemachtig. Ik hoop dat jullie allemaal lekker bij de ventilator zitten te luisteren. Hier in de studio is het lekker koel. Er zijn twee deskundige gasten aan de studiotafel. Sopraan Aileen Césaire en altviolist Wart Koopmans. Welkom allebei.
2: Dankjewel.
1: Aileen, het is bloedheet. En dat blijft het ook voorlopig. Als zanger heb je dan te maken met droogte of juist ook een hoge luchtvochtigheid, airconditioning. Ik las ergens dat je lichaam harder moet werken om af te koelen, wat dan ten koste kan gaan van de ademsteun en controle vanuit je middenrif.
3: Zo.
1: Is dat zo? Of
3: ik
1: heb jij
3: dat
1: er geen
3: nooit
1: last van?
3: Opgezocht? Ja, het is natuurlijk vooral goed gehydreerd blijven, wat heel belangrijk is. Genoeg water drinken. Ik heb wel één keer inderdaad, toen ik meedeed aan Leyla Gencer Voice Competition in Istanbul, was het heel, heel erg heet. En toen heb ik het wel gevoeld. Heel erg veel gezweet. En dan zo snel mogelijk na de generale taxi in naar je hotelkamer. De hele nacht niet kunnen slapen van de hitte. Airconditioning. Nou, volgende
1: wat
3: dag,
1: doet dat met je
3: dag
1: stem?
3: Van de competitie dacht ik, oh nee. Ja, bij mij was dan, ik had opeens een grote break in mijn stem, in mijn middenregister, zeg maar.
1: Dat hij niet aansloeg?
3: Ja.
1: Oeh, en hoe los je dat op tijdens het zingen?
3: Ja, niet. Ik heb het ook niet gewonnen.
1: Dat was wel jammer. Gelukkig kun je er nu om lachen. Ja. Moet je dan bijvoorbeeld ijskoud water drinken of net niet?
3: Nee.
1: Net niet.
3: Sowieso zou ik als zanger nooit ijskoud water drinken.
1: Nee.
3: Altijd kamertemperatuur.
1: Kamertemperatuur.
4: Langzaam sippen.
1: Ja, ja, ja. Je zong gisteravond Mahler 2.
3: Klopt.
1: In het concertgebouw. Was het daar warm?
3: Nee, dat was lekker cool. In ieder geval in de zaal wel.
1: Ja, ja, in de zaal wel. Maar het podium, daar waait altijd een beetje een windje, hè?
3: Ja, ik heb altijd voor dit soort gevallen een sjaaltje mee. Dus,
1: oh ja.
3: Ja, een beetje fijn. Over mijn schouders, als het nodig is, een beetje over mijn nek.
1: Ja,
3: zo
1: precies.
3: Heen.
1: Nou, je vertelde net al voor het begin van de uitzending dat jij deze zomer ook weer moet zingen. Ik hoop dat het dan een beetje is afgekoeld voor je. Wart, het is Vaderdag.
5: Zeker.
1: Jij bent vader van Jurre, onder andere van Jurre.
5: Mm-hmm.
1: Ik zag ergens langskomen dat hij eergisteren zijn master-examen cello deed aan het Conservatorium van Amsterdam. Hoe ging het?
5: Ja, dat klopt. Dat was vrijdagavond. Ja, het ging fantastisch. Er zit hier een hele trotse vader.
1: Ja, dat wou ik vragen.
5: Ja.
1: Ben je dan zenuwachtig? Hoe beleef je zo'n examen?
5: Dat verwachtte ik van tevoren misschien wel een beetje. Ik heb natuurlijk ook thuis boven wel horen studeren en dat soort dingen. Dus je weet dat er heel hard aan gewerkt is. Dus
1: dan
5: hoop je.
1: Thuis bij jou?
5: Nou, hij zit vaak bij ons thuis, ja.
1: Oh ja.
5: Dat klopt. En dus dan weet je wat er gaat gebeuren. En dan hoop je maar, lukt het allemaal maar. Maar eigenlijk was ik heel relaxed. Want ik was hartstikke vertrouwen van, joh, hartstikke goede solist. Dat komt helemaal goed. En dat was ook zo. Prachtig examen.
1: Was hij zelf ook relaxed?
5: Ik vond, dat straalt hij wel uit.
1: Okay.
5: Dus als je dan op het podium ziet spelen, zit daar gewoon een cellist die helemaal in dat instrument kruipt. En echt wat je van cellisten ook verwacht. Hè, en lekker heen en weer bewegen.
1: Ja.
5: Ongetwijfeld branden het van binnen.
1: Zit er iets van binnen?
5: Natuurlijk,
1: ja. Natuurlijk, ja. En luister jij dan als vader extra kritisch of kun je het loslaten?
5: ik denk wel echt dat ik het los kan laten. Dat je gewoon kan gaan zitten en kan gaan genieten van, god, wat wordt hier mooie muziek gemaakt. Maar dat betekent natuurlijk ook dat hij ondertussen op zo'n niveau is dat dat kan.
1: Ja,
5: je zit er niet meer naar een klein jongetje te luisteren. Nou, kijk eens, hij is cellist aan het worden, wat leuk.
1: Ja.
5: Wel nee, er zit daar een professionele cellist die een examen speelt. Het blijft een examen, het is geen concert. Maar zo'n master-examen, ja, hij moet 1,5 uur spelen. Een heel gevarieerd programma van Beethoven en Schubert. En dan komt Shostakovich langs en dat soort dingen. Dus je zit eigenlijk gewoon echt naar een recital te luisteren. Dat,
1: ja.
5: Dat was heel erg leuk.
1: Maar ik vind, als ik daar iets van mocht zeggen, mm-hmm. dat zo'n examen gewoon een concert moet zijn. Zeker voor de spelers.
5: Zeker.
1: Je moet spelen alsof je niks te verliezen hebt.
5: Nee.
1: En als, ja, het is een concert.
5: Dat is het ook.
1: Je moet.
5: En ik denk dat het ook, dat was fijn. Want het is een examen, maar het is openbaar. Dus er mogen best veel mensen komen. Ja. Het was ook goed gevuld, de zaal van het Kolosseum in Amsterdam.
1: Ja.
5: En ik denk dat het merendeel van de mensen het echt ervaren heeft. Gewoon, wat een mooi concert is dit geweest.
1: Ja. Wat fijn. Ja. Gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
1: Het is, behalve het begin van de zomer, ook Wereldmuziekdag vandaag. En gelukkig is het bij Discotabel altijd Wereldmuziekdag. Ook vandaag muziek in allerlei stijlen uit allerlei richtingen. Zo heb ik straks in de vergelijking de harmoniemessen van Joseph Haydn, zijn allerlaatste mis. Maar we beginnen met iets heel anders.

0: De Russische pianist en dirigent Mikhail Pletnev richtte in 1990 zijn Russisch Nationaal Orkest op. Het was het eerste orkest dat niet werd gesubsidieerd door de Russische staat. In 2022 werd hij ontslagen door zijn eigen orkest en emigreerde hij naar Zwitserland. Hij zegt, er wonen hier 4 nationaliteiten en er is nooit gedoe of ruzie. Hij richtte een nieuw orkest op dat deels bestaat uit Russische muzici in ballingschap. Het Rachmaninoff International Orchestra. Niet geheel toevallig, want ook Rachmaninoff zelf verliet als balling zijn Russische geboortegrond. En keerde niet meer terug. Op dit nieuwste album van dit orkest staan Rachmaninoffs symfonische dansen, waarvan je het begin van het derde deel hoorde. Wart, ja, vertel.
1: Vertel.
0: Ik zag, jij herkende het meteen vanaf de eerste noot.
1: Ik heb het ook meerdere keren gespeeld.
0: Ja.
1: Allerlaatste stuk wat hij schreef, geweldige muziek. En ik zat te twijfelen, want er is natuurlijk ook net een gloednieuwe opname van ons eigen Radio Philharmonisch Orkest.
0: Zeker.
1: En die heb ik ook goed geluisterd. En ik denk van, dat is hem niet.
0: Want wat hoor je, wat verschil hoor je dan?
1: Nou, tempi bijvoorbeeld.
0: Dat is, je zit meteen te vergelijken, hè?
1: Ja, dat is erg. Je had ook prachtige vergelijkingen kunnen gaan maken van dit stuk. Dat
0: hebben we al gedaan.
1: Oh, dat is al geweest. Kijk aan. Dat heb ik gemist. Wat kan je ervan? Ik vond het heel scherp en puntig en eigenlijk in het tempo best heel rustig. Je hoort het vaak veel sneller. En eigenlijk vind ik dit beter. Goed,
0: okay.
1: Goed, mooi, rustig.
0: Ja.
1: En ik vind ook opvallend de kwaliteit van die opname heel goed. Je hoort alles, hè? Ik hoor al die verschillende violen, heel veel slagwerken. Het is heel helder neergezet. Ja, ik wil wel meer horen van deze opname.
0: Mm-hmm. Ja. Arlene, wil jij dat ook?
2: Ja, zeker. Want het is grappig, want het eerste wat ik heb geschreven is mooie balans. En daar bedoel ik inderdaad opname mee.
0: Ja.
2: En wat jij

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Zing je wel eens Rachmaninoff?
2: Ja, zeker.
1: Fijn?
2: Ja, ik vind het heel fijn om Rachmaninoff te zingen. Ik vind het sowieso fijn om Russisch te zingen. Ik spreek het niet, maar dus het is wel altijd een stap natuurlijk om dan echt te leren de woorden goed uit te spreken. Maar ik vind het fijn om Russisch te zingen. En ik, met het eerste akkoord denk ik met Rachmaninoff bijna altijd, fijn.
3: Weet je wat dan Pletnyov ook interessant is? Dat is eigenlijk pianist, hè? Als je hem ziet dirigeren, het is heel rustig, heel beheerst. Het is helemaal, het is enorm uitbundige muziek. Ja. Zo dirigeert hij helemaal niet. Het is heel rustig en ingetogen.
1: Ja, en zo en praat toch, hij ook. Ja? Ja? Ik zag bij het voorbereiden van deze uitzending een interviewtje met hem op YouTube. En op vragen geeft hij vaak echt antwoorden van één woord.
3: Prachtig.
1: Wat heb je nodig in het leven? Voedsel.
3: Ja, ja, dat soort teksten.
1: Daar moest je enorm om lachen.
3: En toch die uitbundigheid van die muziek, die spat er vanaf.
1: Ja, precies. Nou, jullie zijn razend enthousiast. Laten we dan nog een trekje doen, maar dan van een stuk van Pletnyov zelf. Hij is namelijk ook nog componist. En op dit album staat dus ook zijn 8-delige orkestsuite Rachmaniana. Als een soort ode aan Rachmaninoff.

0: Serenade uit de Rachmaniana, geschreven door en onder leiding van Mikhail Pletjev samen met zijn Rachmaninov International Orchestra. Nou, Bart, ik zie een glimlach.
1: Ja, fijne muziek. En ja, weet je, ik wil het niet te zwaar maken, maar ik ben wel gelijk over die geopolitieke situatie aan het nadenken. Want het is toch heel erg dat die man nu in Zwitserland moet zitten. Kijk, hij is ongelooflijk schatplichtig aan Rimsky-Korsakov. Dat hoor je ook aan zijn muziek.
0: Ja.
1: En ook als je ziet wat hij allemaal opneemt en doet. En er zit zoveel prachtige muziek tussen wat uit dat rijke Rusland komt. Dat hele machtige hoopje, al die groep de componisten. En zijn muziek, ja, het is verhalend, het is vertellend. Het is heel fijn om naar te luisteren. En,
0: ja, bijzonder, hè?
1: Heel bijzonder, ja.
0: En dan ook nog uitgevoerd door zo'n goed orkest.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij heeft hier ook, we hebben in disco wel eens eerder bewerkingen van hem gehad van grote balletten.
1: Ah, ja, ja,
0: Tchaikovsky,
1: ja.
0: Prokofjev, ook schitterend. Voor de luisteraars aan te raden om dat eens op te zoeken. Maar vooral dus ook dit prachtige album met de symfonische dansen van Rachmaninov en Pletjev's eigen stuk Rachmaniana met zijn Rachmaninov International Orchestra. Van de grote symfonische wereld gaan we naar het intieme lied. En wie kun je dan beter hebben dan Franz Schubert?

0: Van de Winterreizen, Schubert's beroemde liedcyclus, zijn allerlei arrangementen en alternatieve bezettingen gemaakt. Maar bij Die Schöne Müllerin is dat veel zeldzamer. De cyclus gaat over een jongeman die enorm verliefd wordt op een mooie molenaarsdochter. Je hoorde het lied Der Neugierige. De bariton op dit album bewerkte zelf de pianopartij van Die Schöne Müllerin tot een versie voor strijkkwartet. Aileen, heeft hij dat goed gedaan?
1: Ja, ik vond de bewerking heel erg mooi. Ik vond de samenwerking met het strijkkwartet ook heel erg mooi. Ik vind het heel mooi gemuziceerd. Ik vind het heel mooi gearticuleerd. Maar...
0: Ja, dat mag, maar...
1: Er komt zo, hoor. ik denk dat we in een valkuil zijn beland van het opnemen. En ik zou dit heel graag live willen horen, want ik hoor niet... Je moet als zanger voor een zaal zingen en een bepaald techniek gebruiken daarvoor. En dat hoor ik niet terug. Ik hoor dat het bij hem blijft en dat het stopt. En ik wil die adem gewoon, ik wil de spin horen of ergens met de opname een
0: de
1: grote...
0: De spin?
1: Ja, dus dat, het, dat je de boventonen hoort, blijft achter elkaar, blijft volgen. En dat er een soort kern in de stem is wat draagt. Ook in lied, tuurlijk in opera moet je het hebben... om draagkracht te hebben, maar ook in lied. Dat is gewoon de basis van klassiek zang voor mij.
0: Zingt hij te voorzichtig dan?
1: Ja, het is te dichtbij en te met een vaste adem, vind ik. Misschien is het gewoon de stress van een opname om samen te musiceren en echt samen te zijn, wat hij geweldig doet.
0: Wat bedoel je met vaste adem?
1: Dat de adem net niet die spin niet pakt. Dus dat je die boventoon-effect van het ja, die metaal erin net niet genoeg hoort voor mij. Het kan ook zijn dat de microfoon gewoon te dichtbij staat. Ja, dat is mijn
0: bescheiden
1: humble
0: mening.
1: Opinion.
0: Bart?
2: Ja, ik ben niet gelukkig.
0: Nee.
2: Nou, ja, wel om Schubert. Fantastische muziek, daar gaat het niet om. Ik denk trouwens ook dat de bewerking eigenlijk ook best goed is. Maar ik zit in diezelfde hoek, opname technisch. Hè. Die bariton staat veel te veel op de voorgrond, veel te dicht
1: ja,
2: bij de
1: toch?
2: Microfoon.
1: Ja.
2: En weet je wat het is? Schubert is dé meester van de overgang van de klassieke periode naar de romantiek. En ik mis dat helemaal. Ze doen enorm hun best om mooi te spelen. Dat doen ze ook prima. Maar het is één deken. De dynamiek is overal hetzelfde. Ik mis een rauw randje, weet je?
1: Ja, het gevaar van een live...
0: Dus het is te veel opgepoetst.
2: Vind ik, ja.
0: Te veel schoongemaakt.
2: Ja, weet je, het liedje is eigenlijk... Je hoort dat hij komt weer terug op een gegeven moment. Het begint heel lieflijk en er zit er een middendeel. En dat is ook Schubert, hè? Licht en zwaar en dommer. Dat hoor ik helemaal niet. Dat is, ze doen veel te veel hun best om het mooi te spelen. Het mag rauw, het moet een randje hebben.
1: En denk je niet dat... sorry, ik val je in. Maar dat een beetje ook dat opnamegevaar is?
2: Ja, dat vind ik lastig. Weet je wel, we kennen Schubert alleen maar met een piano. En dan kan je zoveel doen, heel goed. Het is hartstikke prima muziek om te zorgen dat je daar een bewerking mee maakt, iets doet. Dat is leuk. Maar het is niet heel goed gelukt, vind ik.
1: Nee, maar je zou juist ook kunnen zeggen, juist om met strijkers kan je zoveel meer zingen dan met een piano. Want strijkers hebben dat, ja, ze hebben dat geluid
2: dat
1: wat ze maken met dat, als je de hoe heet het, het stokkoord...
0: Over dus naar het legato, dat, de lange noot.
1: Ja,
0: aanhouden.
1: Dat is zo fijn voor een zanger. Want dat geeft je echt vleugels onder
2: maar
1: je.
2: Maar dat hebben we toch helemaal niet gehoord. Dat kwartet speelt het hele...
1: Nee, maar dat bedoel ik juist. Dus daarom denk ik, er is zoveel gemiste kans.
0: Heb je enig idee wie we horen?
1: Oh, nee. Sorry.
0: Het is de Brit Roderick Williams. Roddy, zoals die genoemd wordt. En het Carducci-kwartet. Nou, ik speciaal voor jou, Bart, ook voor jou hoor, Aileen, doen we gewoon nog een klein liedje.
3: Zo snel, zo kraus,

0: I versucht und stolz, jaloezie en trots van Franz Schubert in een arrangement voor stem- en strijkkwartet van Roderick Williams. Eileen, ben je van mening veranderd?
1: Nee.
0: Bart?
2: Nee, zeker niet milder geworden.
0: Wel maar lekker altveel partijen.
2: Zeker, ja. Die doorlopende beweging in de linkerhand zit nu in de altveel. Maar weet je, het ook is, ik denk nog steeds dat die bewerking best oké is. Ja. Maar dat de uitvoering niet goed is. Ik heb ook echt intonatieproblemen, hoor. Als ik heel eerlijk ben, dames.
0: Ja, daar wil ik ook eerlijk over zijn.
2: Staat niet helemaal onder elkaar.
3: Nee, maar ik denk dat ik het weet uit te leggen. Het is dof.
0: Dof.
3: En ik weet niet of dat inderdaad de opname is. Dat ze gewoon de verkeerde kant van de stem hebben versterkt. Een verkeerde filtertje eroverheen gegooid. Ik weet niet.
2: Ja, maar Lien, het is niet alleen de stem. Het zijn ook de strijkers.
3: Maar je hoort, maar je hoort dus de een plafond op een ta-da-ta-ta-ta. Moet gaan ta-da-ta-da. Ja, nou ja, sorry. Nee.
0: Gemengde gevoelens hier. En dan druk ik me diplomatiek uit. Over het nieuwe album van bariton Roderick Williams en het Carducci String Quartet met Die Schöne Müllerin, gearrangeerd door Roderick Williams zelf. We gaan weer een sprongetje maken naar de Deen Carl Nielsen. Die is vooral bekend geworden om zijn 6 symfonieën en 2 opera's. Maar hij componeerde ook veel pianomuziek.

0: De pianomuziek van de Deen Carl Nielsen bleef altijd een beetje in de schaduw hangen, zelfs in Denemarken. En bijna 100 jaar na zijn dood is er nu een driedubbel album met al zijn werk voor piano solo, met heel veel korte stukken, miniatuurtjes van soms nog geen minuut, maar ook een paar grotere stukken zoals de symfonische suite waaruit je net het tweede deel hoorde, quasi allegretto. Wart, wat hoor jij in Nielsens muziek?
1: Het is totaal nieuw trouwens, dit heb ik nog nooit gehoord. Maar wat ik bij Niels heel vaak vind, is dat het hele melodische muziek is. Maar je kan geen deuntje nafluiten. Ja. En dat vind ik heel knap, dat is heel positief.
0: Ja,
1: hè?
0: Het is waar, ja.
1: En dit is een beetje hoekig en dat hou ik al van, hè? Lekker ritmiek. En hij laat alle kanten van die piano horen, met name die baskant is dan zo lekker, hè? Veel geluid erin. Het is fijn om te horen, ik hoor het voor het eerst en...
0: Wat is dat toch in die grilligheid? Want ik heb wel eens een paar van zijn symfonieën gespeeld en snapte ik helemaal niks van.
1: Nee, dat snap ik. Ze hebben ook gekke namen, hè? Die symfonie is ook zo leuk.
0: Heel grillig.
1: Ja, het is heel grillig, ja.
0: Apart. Je kan er inderdaad geen deuntje nafluiten.
1: Maar het is wel heel melodisch.
0: Ja.
1: En dat is zo gek. Ik ken vooral zijn vioolconcert, jij waarschijnlijk ook wel goed.
0: Niet goed.
1: Dat is van zijn repertoire natuurlijk ook een populaire hit. Ja. Maar er zitten toch ook wel stukjes in die ik nu hoor. Hè? Het is een beetje wiskundig, het is een beetje geconstrueerd. Als je daar niet van houdt, dan denk je van... het is wel ingewikkelde muziek, het is een beetje intellectueel hoor. Ja, ik vind dit heel fijn om te horen. Het is goed dat het allemaal opgenomen is.
0: Eileen?
2: Voor mij is het ook nieuw. Ik begrijp wat je bedoelt. Het is een beetje alsof het in elkaar is geschoven en zo samen is gekomen. Ah. Ja, dat vind ik mooi dat je dat zo zegt. Ik ben zeker geen deskundige over pianomuziek. Dus alles wat ik nu zeg voelt voor mij is allemaal personal opinion.
0: Ja, maar ik had,
2: maar ik had het idee dat hij een beetje in dat verticale van het zware... van het middendeel bleef hangen. En op een gegeven moment dacht ik, oké, waarom horen we nu niet met meer dat kabbelende deel van het rechterhand, dat het ook gewoon wat lichter kan zijn. Dat ik iets meer chiaroscuro kan horen, zeg maar.
0: Hoe zeg je?
2: Dus donker en licht chiaroscuro. Dus dat er een beetje meer contrast in kan komen.
0: Ja.
2: In het spelgedrag.
0: Kan een bewuste keuze zijn?
2: Dat kan zeker, ik weet niet. Maar ja, daarom zeg ik personal opinion. Ik had het heel leuk gevonden om dit bijvoorbeeld bij de vergelijkingen... en dan te kijken hoe verschillende pianisten dat spelen.
0: Het is nauwelijks opgenomen, deze muziek. Zij is dus de eerste die alles op de plaat heeft gezet.
2: Mm-hmm. Ja. Nou, misschien hoort het bij Nielsen. Ja. Omdat jullie zeggen dat het grillig ook is. En...
0: Ja, ik ken eigenlijk alleen zijn symfonieën, een beetje zijn vioolconcert. Dat is hele grillige muziek. Heeft hij ook stukken voor zang geschreven?
2: Niet dat ik het weet, maar dat betekent niet dat het niet zo is.
0: Dat het er niet is, ja, nee. Okay.
1: Het is wel het soort muziek, vind ik, als je dat leuk vindt om je ergens in te bijten. Ik zou willen dat ik een beetje piano kon spelen.
2: Ja.
1: Dit is echt uitzoeken, een beetje... Ja. Zo klinkt het. Lijkt
0: ja,
1: me leuk.
0: Precies. Ontdek het eens, zou ik willen, willen zeggen. De pianist is trouwens Rege Sandberg. Je schrijft Rieke, maar je zegt Rege Sandberg. Zij is in Denemarken een hele bekende solist, een kamermuzikus. Artistiek leider van het Nordic Chamber Music Festival. En zij heeft dus dit album gemaakt, The Ultimate Solo Piano Collection van Carl Nielsen. Beste luisteraars, dit is Discotabel met sopraan Eileen Césaire en altviolist Wart Koopmans. Vragen en opmerkingen kun je sturen naar de NPO Luister-app.
3: Discotabel met Cécile Huinen op NPO Klassiek.
0: We zijn toe aan de vergelijking met de mis nummer 14, oftewel de harmoniemessen van Joseph Haydn. Jozef was al op leeftijd, zeker voor die tijd, toen hij in 1802 op zijn 70ste de harmoniemessen componeerde. Hij werd toendertijd al beschouwd als een van de grootste componisten van zijn tijd. Hij werd gezien als de vader van het strijkkwartet, de innovator van de symfonie en de grootste of grootste componist van opera's, oratoria en missen. Die harmoniemessen, het werd zijn laatste mis die hij schreef voor de jaarlijkse naamdagviering van prinses Maria Josepha Hermengilde. Zij was de echtgenote van prins Nicolaas Esterhazy, voor wie Haydn bijna 30 jaar werkte. We beginnen de eerste ronde met het Kyrie, dat plechtig en indrukwekkend opent. Na een orkestrale inleiding zet het koor fortissimo in met een smeekbede om ontferming. Haydn combineert hier eerbied met majestueuze kracht. Hier is opname A.

De harmoniemesse ontstond in een tijd dat Haydn's gezondheid achteruit ging en wordt daarom soms beschouwd als een muzikaal testament. Het was zijn laatste grote stuk waarin veel facetten samenkomen, zoals Haydn de symfonicus, bijvoorbeeld in de grote orkestrale introductie van het Kyrie, Haydn de kerkmuzikus in de koordelen en intieme solistenkwartetten, en Haydn de man van contrast en drama, zoals in het Dona Nobis Pacem. Hier is het Kyrie, opname B.

Voor de harmoniemessen beschikte Haydn over een grote groep hout- en koperblazers met hobo's, klarinetten, fagotten, horens en trompetten. En die spelen niet alleen een begeleidende rol, maar zijn vooral ook belangrijk voor de kleur, het karakter en de dramatische ontwikkeling. Vandaar dat het stuk in Oostenrijk de naam harmoniemessen kreeg. Want vanaf de 18e eeuw werd een blazersensemble vaak aangeduid als harmonie. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Hier is opname C.

0: Je hoorde drie keer het openingsdeel, het Kyrie uit de harmoniemessen van Joseph Haydn uit 1802. Aileen, je zat heel gefocust met je ogen dicht te luisteren. En ik zag ook allerlei gezichtsuitdrukkingen. Het is jammer dat de luisteraars je niet kunnen zien. Of ja, misschien is dat ook wel goed. Zou jij willen beginnen?
1: Ja, ik werd bij B een beetje verrast. Ik vond het zo eclectisch.
0: Wat is dat, eclectisch?
1: Ja, dat er al mijn... Ja, alles waarvan ik denk, oh, het is er zo één. En dan komt er iets anders doorheen. En denk ik, oh nee, het is er zo één. Oh, wacht even. Ik dacht eerst, oh, oké, groot orkest. Het wordt dus blijkbaar meer een soort romantische uitvoering. En toen dacht ik, hè, volgens mij hoor ik een jongenskoor. Volgens mij zijn het jongenssopranen. En toen dacht ik, oh, maar dat eigenlijk, dan denk ik meer dat het dan dus meer een wat conservatievere, een kleiner
0: ensemble
1: zou zijn. Toen begon de soliste te zingen en ze wapperde alle kanten op. Toen dacht ik, oh, wacht even jongens, wat gebeurt er hier eigenlijk? Dus ik was bij B een beetje de weg kwijt.
0: Je kon nog geen chocola van maken, zogezegd.
1: Niet echt.
0: Dat duidelijk. En A en C?
1: A vond ik een geweldige solistenkwartet, heel mooi ensemble, heel mooi sopraan. En C vond ik de safe choice, zal ik maar zeggen.
0: Wat was er safer aan dan A?
1: A had meer een mening. Als in, we doen het meer zo en alles is wat kleiner, compacter en we focussen meer op misschien tijdgericht. En C was meer, we gaan mooi, ik weet niet wat we dachten, maar het is gewoon mooi en samen en prima. Ik was weer niet helemaal eens met de opnamebesluit om de blazers, de houtblazers zo in het achterplan te hebben, maar oké.
0: Te ver weg.
1: Ja.
0: Bart, vond jij dat ook?
2: De laatste opmerking, dat had je over opname C, toch?
1: Ja.
2: Ja, precies. Maar met B was ik het wel eens. Dat is, zo doen we het nu niet meer. Maar dit is vast een geëikte opname uit de jaren 70, zeg maar wat. Iets in die hoek, hè? Een grote club uit Engeland of zo. Noem maar wat, zoals ik dat vroeger deed. En bij A vond ik wel heel mooi beginnen. Wat je ook zei over het kwartet en het ensemble. Maar gaandeweg begon ik toch wel problemen te krijgen. Want zeker in die volle toeties, als iedereen bezig is en er veel volume is, slipte het dicht. Hmm. Ik kon eigenlijk het orkest niet meer horen, terwijl er toch veel gebeurt.
1: Grappig.
2: Hij heeft niet voor niks veel instrumenten daarin zitten.
1: Ja, terwijl ik dacht, waarom zijn de zangers zo op de achtergrond?
2: Bij A? Ja. Oké.
0: Okay. Oh, het is echt andersom.
1: Ja, grappig.
0: Oh, apart.
1: Ja,
2: ik denk ook dat het... er zit ook heel veel galm in die opname.
1: Ja.
2: Ik denk
0: dat opname er echt A?
2: Ja.
0: Te veel galm naar jou?
1: Het mist een soort helderheid misschien.
2: Misschien. Zo, waarschijnlijk in een grote kerk ergens opgenomen of zo. Mm-hmm. Ja. We moeten meer van A horen. Want ik denk wel dat dat een hele mooie opname is. Maar, wat ik daar heel goed vond, was ook... Het was echt wel mooi strak in tempo. Het was een mooi tempo. Het sleepte niet. Het ging netjes door. Dat vond ik goed.
1: Ja.
2: En dat was bij C, dat was verreweg het langzaamste tempo. En dat varieerde ook hier en wat. Hier en daar wat.
0: Te langzaam?
2: Dat weet ik nog niet zeker. Ik vermoed dat dat ook een live opname is. Want er waren hier en daar wat kleine intonatiedingetjes in het koor. Maar dat is niet zo heel erg. Ik denk ook dat A de nieuwe opname is. Ik weet niet waarom.
1: Ik weet niet,
2: dat gevoel heb ik nu. C, sorry, ik bedoel C. Ik zei A. Ja, je hebt C bedoel ik ook, de laatste dus. Wat wel fijn was na twee keer A en B horen, is dat daarna C ietsje terugnam in tempo. Ietsje rustiger, dat vond ik wel fijn. En het is ook een orkest waar wat meer... De klarinet is het zijn wat oudere instrumenten dan A. Hè. Mm. Ik bedoel, het is wat ronder en was wel fijn, het geluid.
1: En vond je het ook een beetje een polderopname? Een beetje een poldermodel? Of ben ik dat? Ben ik
0: poldermodel, dat is hier nog niet voorbij gekomen, discotabel.
2: Poldermodel uitvoering, ja. We krijgen vast nog een deel door. Ga ik luisteren op die manier.
1: Volgens mij moeten we C in ieder geval erin houden dan.
0: Zeker, we gaan sowieso nog niks eruit doen.
2: Nee.
0: We gaan gewoon lekker naar de tweede ronde. Waar ben ik gebleven? Even kijken. De tweede ronde met het Benedictus. Het frisse en het stralende Benedictus. En dat frisse karakter is typisch voor de late Haydn. Want zelfs in zijn religieuze muziek klinkt vaak levensvreugde en een fundamenteel vertrouwen door. Hier is opname A.

En dan gaan we meteen door met opname B. Volgens Wart wellicht uit de 70e jaren. En Eileen vond hem erg eclectisch. Ze raakte een beetje de weg kwijt.

Dan gaan we door met opname C. Volgens Zwart oudere instrumenten. Het vond een beetje traag. En Eileen vond het een poldermodel opname.

0: En dat was opname C van het Benedictus. Wart, ik ben benieuwd.
1: Nou, C heeft me helemaal ingepakt.
0: Oh ja?
1: Ja, ik vind het helemaal niet Polder of Middle of the Road. C is precies wat Haydn moet zijn. Goed orkest, dirigent die de verschillen snapt tussen solisten van het kwartet, het koor en het orkest. Echt verschillende rollen. Tempo is geweldig. Signalen in de trompetten die eruit komen. Echt contrasten en verrassingen wat je bij Haydn wilt, dat is Haydn. En dan komt dat Hosanna aan het einde opeens. En opeens is dan die driekwartsmaat. En dat is ook opeens anders. Wat gebeurt er nou? Je kijkt om je heen.
0: Ja.
1: Ja, en het geluid ook gewoon van het orkest. We hadden het al even, ja, ik denk, ja, toch wel een gerenommeerd oude muziekgezelschap. Dat geluid spreekt me zeer aan. Ik vind C fantastisch. Echt heel mooi.
0: Kun je kort nog iets zeggen over A en B?
1: Zeker. We moesten ook wel echt lachen, Eileen, toen dit langskwam. Hè? Ik denk echt dat het wat ouder is. En het is hartstikke Benedictus. Heel erg Engels-Amerikaans wordt er gezongen. En dat mag ook wel. En er is ook wel aandacht voor contrasten. Maar er gebeuren zoveel rare dingen, ook in de balans. Dan opeens is het kwartet naar voren en dan zit het weer helemaal achterin. Dat vond ik ingewikkeld. En A was ook wel fijn, hoor. Het swingt goed. Die walking bass en de fagotten was lekker in A.
0: Walking bass?
1: Nou ja, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem, boem. Ja. Dat ging lekker. Het koor heel duidelijk ook. Maar ik had voor mij nog steeds de neiging, op het moment dat iedereen en alles speelt, dat het wat dicht slipt.
0: Nog steeds?
1: Ja.
0: Dat had je in de eerste ronde ook. Eileen, ik ben benieuwd hoe jij naar de sopranen luistert. Kun je het verschil duiden?
2: Jazeker. Ik vind voor deze muziek de sopraan van opname A het beste. Sowieso, solistenkwartet vind ik het nog steeds het beste. Ze heeft geweldig techniek. Geweldige steun. Nu heeft ze ook niet een hele grote stem. Dus ze hoeft niet heel veel gewicht naar boven mee te nemen. Dus dat scheelt. Dus in de hogere registers, zeg maar.
0: Gewicht mee naar boven te nemen.
2: Dus niet heel veel klankkleur. Hoeft ze niet heel veel mee te nemen naar boven. Maar ze doet het heel mooi. Het is heel precies en heel elegant wat ze doet. Sopraan B, zal ik er maar even noemen, nu ik niet weet wie het is. Dacht ik af en toe, ja. Dus nu hoor je als het geluid dus iets meer, als de sopraan iets meer vlees heeft, zeg maar, in de stem, iets meer gewicht, dan wordt het ook iets moeilijker om met diezelfde elegantie. Het kan natuurlijk. Maar het wordt een ander, toch anders. Het klinkt anders. En ik denk voor deze muziek dat sopraan A echt heel geschikt is.
0: Ja.
2: En ik kom terug van mijn polder van C. Maar ik vond niet, en daar kijk ik naar Wart, dat ze de tempo waar konden maken. Er gebeurden heel veel rommelige dingen, vooral in het koor. Mensen struikelden over een dictie en zo, voor mijn gevoel. Ja, het is natuurlijk een besluit hoe je Latijn uitspreekt. Ik ben niet een heel groot fan van excelsis of zo zijn ze. En dat stoort mij. Maar excelsis of excelsis, maar excelsis. Ja, ik weet niet wat ze deden.
0: Je kan het niet eens uitspreken.
2: Nee, dan gaat het bij mij een kortsluiting. Dan luister ik alleen naar wat zeggen ze nou.
0: Ja. En die sopraan van opname C?
2: Niet heel veel indruk gemaakt.
0: Oké. Okay. Ik vond het zo mooi.
1: Ik ook.
0: Wie ben ik?
1: Heel helder.
0: Ik ben maar een
2: ja, maar dat, ik denk dat ik dat bedoel met alles is netjes zoals het hoort. Maar het raakt mij niet.
0: Het raakt je niet.
2: Ja, bij opname A raakt het me.
0: Ja.
2: Is ook alles. Te veel, te lang. Ja,
0: ik snap het. Nou, laten we doorgaan. Ik heb zo het vermoeden dat er een opname weg kan.
2: Ja, maar het zou ook heel leuk zijn om nu te horen wat ze met B nu weer gaan doen.
0: Nou, het is zo. Als we doorgaan met A en C, kunnen we een wat langer fragment laten horen en twee delen in elkaar laten overlopen. Dan hoor je dus een overgang.
2: Nice.
0: Wart, ik zie jou knikken.
1: Ja, laten we dat doen.
2: Oké. Okay.
0: Laten we dat doen, Aylin?
2: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Dan gaan we naar de laatste ronde met het Agnus Dei. Zeg ik dat goed?
1: Zeker.
0: Aylin, Agnus Dei en het Dona Nobis Pacem.
2: Het is een afspraak wat men maakt, hè?
0: Ja, precies. Ja. Aan het slot van de mis horen we dus de Haydn van contrasten. Het begint ingetogen en ernstig, passend bij de tekst. En het is een intieme passage met het solistenkwartet. En dan bouwt Haydn de spanning op. Dat mondt uit in het stralende Dona Nobis Pacem, waarin de sfeer omslaat naar een krachtige jubelstemming. Feestelijk en triomfantelijk. Hier is opname A.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: En dat was opname C met het slot van de harmoniemessen van Jozef Haydn. Nou, Aileen, je mag jouw winnaar uitroepen.
1: Voor mij is de winnaar zeker A.
0: Zeker A.
1: Ja, heel duidelijk A. Er is geen zwakke schakel. Iedereen...
0: Alles klopt voor
1: alles
0: jou.
1: Alles klopt. En iedereen is geweldig, naar mijn mening. Bij C is heel goed. Maar ik vind de solisten heel goed, overigens. Die vroeg naar de sopraan. Ook heel mooi. Koor vind ik heel rommelig. Er gebeuren een paar dingen waarvan ik denk, wat? Hoezo? Ja. Ja, ze zijn net niet samen. Mm-hmm. Ja, patem. Oké, zoals we zeiden. Dat is een besluit. En dus ja, daar moet je je dan bij neerleggen.
0: Ja.
1: Ik merk dat ik eigenlijk altijd neig naar de Italiaanse uitspraak van Latijn. Maar oké. Okay. Oh, ja. Dus nee, ja, A. Voor mij is A.
0: Bart.
1: Winnaar.
2: Ja, ik ben er niet uit.
0: Je bent er niet uit?
2: Nee, dat was ik nou Benedictus wel, maar er gebeurt iets raars in C. Ik vond het begin van het Agnus Dei heel warm en heel mooi. En die klarinettenbegeleiding tegenover dat kwartet. En toen die overgang naar het Hosanna, ze hebben het op een andere dag opgenomen. De balans was anders. Die klarinetten lijken wel, of de trompetten lijken wel op de gang te staan. Ik weet niet, ik heb niet prettig zitten luisteren naar dat Dona Nobis Pacem. Bij opname C. En ik had er veel verwachting van. Terwijl er dus het begin het Agnus Dei zo mooi was. En,
0: kun je dan met Aileen mee?
1: Ja, misschien omdat het koor dus dan... Want het begin het Agnus Dei is met een hele mooie solistenkwartet. Overigens waar ik balans in het begin ook een beetje te veel op de middenstemmen vond. Maar misschien ben ik, omdat ik sopraan ben, dat ik meer de sopraan wil horen.
2: Ik vond in C echt ongelooflijk goed orkest.
0: Ja.
2: Al die verschillende loopjes en het was er allemaal, dat vond ik ongelooflijk goed in C. En eigenlijk ietsje beter dan in A.
1: Ja?
2: Ja.
0: Gemengde gevoelens
2: ja,
0: dus voor jou.
2: Ja, weet je wel. Ja. Ja. De favoriet zit er misschien niet tussen.
0: Maar het ene deel van A en het andere deel
2: ja,
0: van C.
2: Ja, zo werkt het niet, hè? Nee.
1: Maar wat vond je van het... Ik vond dat bij A iedereen had een hele duidelijke richting. Ook in verschillende lijnen waren er verschillende richtings. Ja,
2: ja dus dan, om maar een woord terug te halen, dat poldert dus lekker in A.
0: Toch weer terug bij jouw poldermodel.
2: Nee, maar hartstikke mooi. Daar gaat het niet om. Maar ik ben niet
1: mij terug te pakken,
2: buitengewoon enthousiast of zo.
0: Gaan jullie vertellen wie het zijn?
2: Ja.
0: Opname B. Wart, jij zei 70 jaar. Het is nog eerder. Het is 1966.
2: Kijk eens aan.
0: Academy of St. Martin in the Fields. Nou ja. De Engelse uitspraak.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: En het Choir of St. John's College, Cambridge. Ja. Onder leiding van George Guest. En nou komt het. De sopraan. Aha. Dat is Erna Sporenberg. Beroemd, maar vooral ook berucht oud-panelid van dit programma. Ze nam geen blad voor de mond en boorde collega's ook hele beroemde vakkundig de grond in. Ze had vlijmscherpe observaties, maar ze maakte ook enorme blunders en het kon er niks schelen.
2: En terecht.
0: Ja. Grappig, hè?
2: Ja.
0: Goed, nou, jullie hebben in ieder geval haar opname nu ook enigszins de grot ingeboord. Oops. Maar dat kan gebeuren. Het is ook al een hele oude, 60 jaar oud. Opname C, de gemengde gevoelens. Koor en orkest van Lazare Florisson onder leiding van William Christie. Het is de nieuwe opname trouwens. Ja. Ja. Met sopraan Melissa Petit.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en dan gaan we naar A, jouw winnaar. Aileen, La Petite Blonde en het Kamerkoor van Namen onder leiding van Sigiswald Kuiken. Met sopraan Sandrine Piot.
1: Ah, zie.
0: Mooi, ja. Hè? Die trouwens 2 weken geleden nog te zien was in die schitterende documentaire over zangeressen op leeftijd. Hebben jullie die gezien?
1: Nog niet, ik wil hem heel graag zien, maar ik moet hem terugkijken.
0: Schitterende documentaire. Dus snap je het nu, Wart, de opname A... La Petite Bonde, opname C, Lazare Florisson.
2: Ja, ja nee, zeker. Het is een mooi gezelschap, hoor. Maar inderdaad, af en toe wat slordigheid wat jij hoorde, Aileen. Mm-hmm. Dat is wel een beetje vaker daar bij William Christie. Mm-hmm. Gerenommeerde gezelschap, en dat hoor je ook. Want er wordt hartstikke goed gespeeld.
0: En dat vind ik een mooie slotconclusie van deze vergelijking. Zeer interessant. Ik dank de paneleden voor hun deskundige commentaar vandaag. Aileen Césaire en Wart Koopmans. Alle informatie over de tracks is te vinden op de website van Discotable, onder de kop uitgelicht. Volgende week is er weer een bijzondere special bij Discotable. We gaan het dan hebben over de ontwikkeling van de piano door de eeuwen heen. Zo dadelijk hoor je Hans Smit in Panorama Zondag met als gast, jawel, uw eigen Discotable-presentator. En dat was waarschijnlijk de enige keer in mijn leven dat ik mezelf moest aankondigen. Als je vindt, beste luisteraar, dat ik genoeg heb gepraat, dan wens ik je vanaf nu gewoon een heerlijke, mooie, lange zomeravond. Tot slot hoor je nog de nocturne uit de Rachmaniana van Mikhail Pletjev met zijn Rachmaninov International Orchestra. Tot zo of tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur. Elke dag.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen we onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een optreden van meesterpianist Alfred Brendel uit 1983. Hij toerde de wereld rond met alle pianosonates van Beethoven en deed daarbij ook het Concertgebouw in Amsterdam aan. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nposklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Ster. Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Ik ben Letizia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
5: 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
9: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 6:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Moluks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. Maar in Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Van 2 tot en met 8 oktober klinkt de mooiste kamermuziek tijdens het Schiermonnikoogfestival. Concerten, masterclasses, excursies en nog veel meer. Ga naar www.schiermonnikoogfestival.nl en boek nu je festivalbezoek.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare, Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
7: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. Panorama Zondag met Hans Smit.
9: Goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. Aan de hand daarvan hebben wij de route uitgestippeld. En uiteraard zorgen we voor veel muziek voor onderweg. Mijn gast van vandaag was concertmeester en violist, maar tegenwoordig werkt ze voor zichzelf. Soms maken we ons bij dit programma zorgen of hun gast wel op tijd zal zijn. Vandaag was dat niet nodig, want ze zat net nog hiernaast als presentator van Discotabel. Cecile Huynen, wat fijn dat je er bent.
10: Dankjewel.
9: Hoe voelt dat zo een doorschuiven van het ene ruimte naar de andere? En andere positie ook.
10: Heel anders, ja. Het is natuurlijk makkelijk. Het is hemelsbreed 3 meter.
9: Ja, ja, we betalen dus ook geen reiskosten voor
10: vandaag. Nee, precies.
9: Nee. Hey, normaal, de vraag die ik meestal stel aan mensen van hoe was je zondag? In jouw geval, van de afgelopen 2 uur weten we dat.
10: Ja.
9: Maar hoe is jouw voorbereiding eigenlijk? Ben je de hele dag ermee bezig?
10: Nou, die doe ik meestal op zaterdag. Als ik dan geen andere klusjes te doen heb. Dus ik heb dat ook inderdaad gisteren gedaan, deels. En ik heb ook gesport, vanochtend ook. Ondanks 30 graden in een sportschool in het dorpje waar ik woon, hebben ze geen airco. Ik heb het toch gedaan, want tegenwoordig ben ik zo verstandig om te weten dat als ik moe wakker word, dat ik beter kan gaan sporten, dat de rest van de dag prima verloopt.
9: Ja, ja, ja. Zo werkt het, ja. Ik heb 11 kilometer gelopen, ik weet hoe het voelt.
10: Allemachtig. Ja. Ja, dat doe ik niet.
9: En na jouw programma, hoe ga jij meestal de avond in? Chillend op de bank...
10: Ja, ik ga ook regelmatig dan even langs bij vrienden. Of ik nodig mezelf ergens uit. Dan heb ik geen zin meer om te koken. Dus,
9: surprise.
10: Maar nee, ja, vaak heerlijk thuis. Ja, na een werkdag. Hè, ja, dan, even, ja. Dan begint mijn weekend eigenlijk. Ja, ja, op zondag om 6 uur.
9: Ja, ja, vanavond ben je onze gast. Heel fijn. Je neemt ons mee op een reis door jouw culturele landschap. We komen langs de muziek van een geliefde Rus. We staan even stil bij ballet. Met ook weer heerlijke muziek. En snuiven ergens onderweg ook nog letterlijk de geur op als kunstwerk. Maar zoals altijd beginnen we met iets dat onze muzieksamensteller Teun Faber heeft uitgekozen. En hij koos, ja, dat is toch wel leuk, voor jou als uitvoerende, de derde pet vandaag, presentator, gast en uitvoerend muzikus, samen met Marieke Hopman in een Hongaarse dans van Brahms.

0: Dat was de zevende van 21 Hongaarse dansen voor piano vierhandig van Johannes Brahms. Cecile Herne op de viool, Marieke Hopman op de accordeon. Dan kan ik heel flauw zeggen dat ik opname A beter vond, maar dat ga ik niet doen. Ah, nu heb ik het toch gedaan. Cecile, fijn dat je er bent. Ik ga even korte introductie geven voor de mensen die jou niet kennen. Je bent geboren in Limburg, in Landgraaf. Dochter van een mijnwerker en een schooljuf. Later leerlingen van Davina van Wely aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Studeerde af in 1990, cum laude. Daarna kreeg je les van Jaap van Zweden. Als concertmeester, eerst van het balletorkest, daarna 20 jaar bij het Gelders Orkest, leerde je veel en ook de onaangename kanten van het orkestleven kennen. Je schreef columns voor Passaggio, die in de bundel Kak werden gebundeld. En nu is er het boek Ik vertrek van ramkoers naar reset, waarin je schrijft over de ingewikkelde dynamiek van een orkest en uitlegt waarom je hebt besloten te stoppen als concertmeester en violist. Je was natuurlijk heel wat gewend, ook als reactie op je columns, de reacties op het boek van het publiek. Hoe zijn die bij jou gevallen?
1: Ja, het is een soort tsunami over
0: derde druk,
1: hè,
0: inmiddels, toch?
1: Nou ja,
0: bijna.
1: De tweede druk moest heel snel komen, maar dan gaat er een tijdje overheen. Dus dan komt er een soort tussendruk.
0: Daar maken we een derde van.
1: Dank je wel.
0: Twee en een beetje is drie.
1: Ik had het nooit zien aankomen. Mm-hmm. De wel gehoopt natuurlijk, maar nee, dit niet. De uitgever ook niet. Die dacht van ja, klassieke muziek, het is een niche. Het is te klein, maar het bleek een... De media zijn er opgesprongen. En dan vooral vanwege mijn kritische kanttekeningen bij de orkestwereld. Maar goed, dat zijn 35 bladzijden van de 250.
0: Ja, dus ja, er gebeurt veel meer.
1: Er gebeurt veel meer. Ja. Ja.
0: Maar, dus die 35 pagina's, hoe is er door de orkestwereld op gereageerd?
1: Alleen maar fantastisch, moet ik zeggen. Ja, er zijn uit alle hoeken en gaten, uit alle orkesten, maar ook muzici uit het buitenland. Die krijgen dan een artikel doorgestuurd, een krantartikel van familie en bestellen dan een boek. Iedereen herkent het. Heel veel mensen zeggen, dankjewel, want nu schaam ik me niet meer zo. Mm-hmm. Dat ik dat ook zo voel of ervaar. Yeah. Of dat ik niet van studeren hou. Of je durft te praten over het geroddel en het gedoe in onze wereld, wat zo zonde is.
0: Want is dat wat ze herkennen?
1: Ja, en de enorme hoge druk natuurlijk. Wij hebben een schitterend vak, laat ik daar duidelijk over zijn. Mm-hmm. Dat is ook geen muzikus die dat ontkent.
0: Nee.
1: Maar de druk is gigantisch en dat levert veel gedoe op.
0: Ja, waarom vond jij het belangrijk het boek te schrijven? Waarom vond je dat het er moest komen?
1: Nou, in eerste instantie wilde ik gewoon mijn verhaal kwijt. Het gaat ook voor deels over mijn moeder. Dat verhaal wilde ik 10 jaar geleden al schrijven, maar dat kon nog niet. Ze leefde nog. Mm-hmm. En de afgelopen 3 jaar is me zoveel gebeurd. Dat verhaal werd groter en groter. Eerst stopte ik met mijn baan en 2 jaar later stopte ik helemaal met vioolspelen. En ik wilde het uitleggen en vertellen. Het is denk ik ook een mooi verhaal. Het is mijn verhaal.
0: Het is met een enorme vaart geschreven, alsof het er echt in 1 keer uit moest.
1: Nou, ja, het is. Ik heb het tijdens een aantal vakanties in Portugal geschreven. En als ik daar ben, dan begin ik om 9 uur en hou ik om 9 uur 's avonds pas op. Dan stop ik niet meer. Maar goed, ik denk over een periode van dik een jaar. En in die tussenweken, maanden, denk je na.
0: Je bent niet bang om lastige onderwerpen aan te snijden. Je moeder, daar komen we nog over te spreken. Want je moeder heeft een belangrijke rol gespeeld in de keuze om viool te gaan spelen. Als het aan jou had gelegen, was je misschien wel nooit violist geworden. Maar ook je gezondheid, financiële zorgen. Je koopt een bouwval, wat uiteindelijk wel een paradijsje blijkt te zijn. Dus die cultuur van het orkest, daar ook nog over. Heb je ook wel eens geaarzeld dat je dacht, schrijvend in Portugal, van ja, maar misschien moet ik dit maar niet doen?
1: Iedere dag.
0: Ja?
1: Kijk, eerst knal je al je gevoelens op papier. Mm-hmm. Want het moet eruit. En dan denk je, hoe wordt dit ontvangen? Kan ik dit wel vertellen? En dat gaat niet alleen over de orkestwereld, maar ook persoonlijke dingen. Alhoewel ik, wat die persoonlijke dingen betreft, wel zo langzamerhand de schaamte voorbij ben. En aan de andere kant, mijn kritiek op de orkestwereld is dat het niet transparant is. Dat wij niet open met elkaar communiceren. Ja, dan moet ik het ook zijn in mijn boek. Dus ik heb dat... ik heb daar een beetje mee geworsteld. Daarom heb ik ook een aantal collega's, muzici, gevraagd om met me mee te lezen. En de scherpe kantjes ervan af te halen en te zeggen van, joh, kan dit? Jullie kennen mij en jullie kennen de orkestwereld. En uiteindelijk is dit het geworden, ja. Dus ik ben ze heel dankbaar dat ze met mij hebben meegelezen en mijn goede feedback hebben gegeven.
0: Ja, ja. Waardoor het wel misschien alleen maar beter is geworden.
1: Dat denk ik zeker, ja. Ja.
0: Goed, we hebben het straks nog over het boek. We gaan naar jouw eerste kunstwerk. Dat is het tweede pianoconcert van Shostakovich. Michael Rudy en de London Philharmonic onder leiding van Maris Jansons brengen het langzame deel. We gaan er zo naar luisteren. Maar ja, wat betekent deze muziek voor jou? Laten we daar het eerst eens even duidelijkheid over hebben.
1: Ja, toen ik dit de eerste keer hoorde, ik denk 20 of 25 jaar geleden. Mm-hmm. Ik had het toen nog nooit gespeeld. En dit, vooral het middendeel, het sloeg in als een bom bij mij. Het raakte iets aan. Ik heb het de eerste keer, ik heb het toen 10 keer achter elkaar gedraaid. Ik kon er niet over uit hoe mooi dit was.
0: En specifiek deze uitvoering?
1: Nou ja, de liefde voor een bepaald stuk staat of valt met je eerste opname. Ja. Zo heb ik natuurlijk opnames van violisten uit mijn jeugd. Die zou ik nu nooit meer draaien, omdat ik dat helemaal niet mooi vind. Mm-hmm. Dus wellicht wordt door pianisten er heel anders naar deze opname geluisterd. Maar voor mij is dit het mooiste wat ik ooit heb gehoord. Die strijkers, laat me horen.

0: tweede deel uit het tweede pianoconcert van Dmitri Shostakovich. Michele Rudi op de piano bij de London Philharmonic onder leiding van Maris Jansons. Het eerste kunstwerk van mijn gast van vanavond, Cecile Huinen. Als je thuis zit te luisteren, je hebt een vraag aan Cecile of een opmerking over dit programma. Dat kan allemaal via de NPO Luister-app. Die staat daarvoor tot je beschikking. Hoe was deze hernieuwde kennismaking met dit stuk voor jou nu, net?
1: Ja, dat blijft magisch. Nu zit je dan opeens weer heel geconcentreerd te luisteren. Koptelefoon ook opgezet.
0: Ja.
1: En dan hoor je die diepe, ronkende klank van die strijkers uit de Berliner. Gecombineerd met het spel van Rudi en Jansons, die daar die prachtige lange lijnen uithaalt. Ja, ik vind het. En het wordt nergens sentimenteel of larmoyant. Mm. Het is zo puur.
0: Ja,
1: Ik ben weer diep ontroerd.
0: Ja. Het is ongelooflijk mooi. Je zat natuurlijk als concertmeester echt op de eerste rij wat dat betreft. Als het om pianisten ging. Je zat echt.
1: Ik zit ernaast dan
0: je
1: bijna.
0: Je zit ernaast bijna. Je kunt zien wat ze doen. Je kunt ze horen. Horen snuiven en alles. Ja. Wat een voorrecht.
1: Dat is fantastisch. Ja. Ja, je zit met hun in het moment.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb altijd met enorme focus en bewondering daarnaast gekeken. Handen zien trillen.
0: Ja.
1: Zweetdruppels op het gezicht. Ja.
0: Je hebt ook een keer Lars Vogt meegemaakt die het verkeerde stuk had ingestudeerd, geloof ik, hè?
1: Nee, ik kreeg een blackout.
0: Oh, hij kreeg een blackout.
1: Ja.
0: Maar
1: daar vertel ik straks iets over.
0: Oké, goed. Ja. Cliffhanger, heel goed. Kun jij nu nog onbevangen naar muziek luisteren? Of is alles wel getekend door... Ja, dit niet. Dit heb je wellicht niet zelf als concertmeester meegemaakt dat dit werd uitgevoerd?
1: Ja, ik heb het één keer gedaan met Rotterdams. Aha. En een hele jonge Russische pianist. En ik weet niet meer hoe ze heet.
0: Ja. Maar de onbevangenheid van het luisteren, is die inmiddels weer, nu je bent gestopt met vioolspelen, een beetje weer aan het terugkomen?
1: Ja.
0: Of was hij nooit weg?
1: Die was wel weg.
0: Ja?
1: Toen ik zelf nog op het podium zat. Maar nu, ik heb nu veel meer tijd natuurlijk. Ik zit nu zelf veel in de zaal. Ga vaak naar het concertgebouw of naar koren. Of kijk, als ik naar een orkest ga luisteren, dan denk en dan voel ik er wel van alles. En ik zie van alles gebeuren. Ik vind het vooral heel fijn dat ik daar niet meer hoef te zitten.
0: Kun je een voorbeeld geven van wat je ziet gebeuren?
1: Ja, dat zijn kleine... Dat is lichaamstaal, lachjes, knipoogjes, kleine ergernissen tussen muzici.
0: Ja.
1: Ergernissen van muzici aan een dirigent. Maar ook mensen die bewonderend naar elkaar luisteren op het podium zelf. Hè, die collega's die elkaar iets gunnen, die samen opstijgen. Ja, dat is fantastisch. En ik stijg met hun op, alleen doe ik niet meer mee.
0: Nee. Die viool, dat is ook op de omslag van je boek goed te zien. Die viool die is begraven. Althans, hij is naar het Muziekinstrumentenfonds gegaan.
1: Ja.
0: Maar op de omslag zien we je staan met een bos bloemen in de hand. Er ligt een kist, een soort grafkist met een viool erin. En het graf is vers gegraven. Ik vond het wel een beetje... Heb jij die bedacht, die omslag?
1: Nee, die foto heeft de uitgever bedacht. Die kreeg opeens een idee.
0: Ja,
1: wat vind je daarvan? De uitvoering heb ik zelf samen met de fotograaf gedaan. Merlijn Domernik. Bij mij in de Betuwe hebben we gewoon in de uiterwaarden een gat gegraven. Ik heb zo'n klein huisdierenkistje besteld op internet van papier. Dat je zelf in elkaar moet vouwen.
0: Ja.
1: En het bizarre was, ik had geen viool meer in huis. Maar toen deed zich het bizarre feit voor dat wij, mijn zusjes en ik, al een hele tijd de viool van mijn moeder proberen te verkopen. Die ligt dus nu in dat kistje. Ja.
0: Ja, terwijl je het verkopen van je eigen viool was al gedoe.
1: Ja, maar goed, dat is een instrument, een kostbaar instrument. Ja, dat verkoop je niet zomaar.
0: Nee.
1: Dus dat kost tijd.
0: Maar de viool van je moeder, dat is misschien ook veelzeggend dat je die ook kwijt wil.
1: Nou ja, wij spelen er niet op.
0: Nee.
1: Het is geen bijzondere viool, maar die was er nog steeds. Alles is afgewikkeld rondom haar erfenis.
0: Ja, ja.
1: De viool is er nog.
0: Ja, maar die moeder die een belangrijke rol heeft gespeeld bij die keuze of voor jou om viool te gaan spelen. Eigenlijk heb je altijd, ik lees het ook in je boek terug, je hebt het viool spelen nooit, zeker het repeteren en het oefenen, het studeren heb je nooit als een groot plezier beleefd.
1: Nee, het is vooral het studeren.
0: Ja.
1: Je moet als violist, net als een topsporter, Die wint ook geen medaille als hij niet iedere dag traint. Dat is bij ons precies hetzelfde.
0: Ja, ja.
1: Dus dat moet je iedere dag doen.
0: Ja. Ik heb een fijn citaat wat ik toch even wil voorlezen. Die grote zwarte wolk van het verdomde eeuwige moeten. Al 52 jaar verpest hij mijn dag. Iedere dag, echt iedere dag, slof ik met lood in de schoenen naar mijn vioolkist. En dan slof ik weer terug naar het espressoapparaat, naar de ijskast, de laptop, de tv, de tuin of de badkamer. Om iets heel dringends te doen wat absoluut niet nodig is. Want geen zin, nooit zin. Wat een leven.
1: Ja, als ik er nu op terugkijk. Nou ja, ik kreeg ook wel iets voor terug, hè. Dat is de reden dat ik het volhield. Punt 1, die fantastische muziek. En punt 2, het contact, het samen doen met collega's in een orkest. Dat is ook de reden dat ik nooit de solo kant op wilde. Dan ben je altijd alleen.
0: Mm-hmm.
1: In een orkest, als het goed gaat, doe je het echt samen. En dat is later in mijn jeugd, mijn puberteit, een jeugdorkest, is die liefde ook echt ontstaan. Je doet het samen. Dat je daarvoor eerst heel veel moet studeren, dat is wel jammer. Maar daarna wordt het wel echt leuk.
0: Ja, ja, ja, dat is waar. Je krijgt er veel voor terug. Op een gegeven moment is het dan wel klaar. Wat was het moment, weet je dat nog, dat je dacht van ja, het is nu mooi geweest. Ik hou er echt mee op. Want nou, dat is nogal een beslissing.
1: Er zijn twee momenten geweest. Het eerste dat ik stopte met mijn baan, maar wel door wilde met spelen.
0: Ja.
1: En het tweede moment dat ik besloot om er echt mee te stoppen was toen ik doodmoe door Nederland toerde met het Metropoolorkest. Ik heb gedeeltelijk mantelzorg voor mijn vader. Die was net omgevallen. Dus ja, er was geen uur in de dag meer over. En op een gegeven moment hadden wij met het Metropoolorkest een concert met een voorrepetitie. We hebben altijd micro-repetities van tevoren. Ik had een hele moeilijke solo. En ik kreeg hem er niet uit. Ik blokkeerde totaal. En toen manifesteerde zich maar één gedachte. Ik wil dit niet meer. Stress, druk, je moet dat spelen.
0: Ja.
1: Een uur na die micro-repetitie begint het concert. Zaal zit vol, gigantische solo.
0: De druk is enorm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb me daar doorheen geworsteld. Ik heb het gedaan, maar zeker op de terugweg in de auto. Toen was er opeens een stemmetje dat zei, je kan daar ook mee stoppen. En daar heb ik nog een week of drie mee rondgelopen met die gedachten. En toen heb ik het ook gedaan.
0: Wat moet dat een verlichting dan geven? Als je jezelf daartoe staat.
1: Ja, het was een totale bevrijding.
0: Hmm, hmm. Want je lichaam heeft op een gegeven moment ook, lijkt het wel fysiek gereageerd op de stress. Hè? Je bent behoorlijk ziek geweest.
1: Ja, toen ik eind 22 mijn laatste concert had gespeeld bij Gelders Orkest, of Vion. Een paar dagen later werd ik ziek. Er gebeurde heel veel. Maar mijn zenuwstelsel gaf het op. Dus ik heb maandenlang plat gelegen. Mm. En dat mondde uit in een totale burn-out en depressie.
0: Ja, we praten zo nog verder over de bundel. Het is overigens grappig dat jouw bundel columns, kak, daar stond ook een weiland in. Daar stond jij in je stiletto's in het weiland. Kennelijk is een thema. Het weiland komt terug. Komt ook terug straks nog als we het hebben over dat prachtige paradijsje wat je voor jezelf hebt gevonden in de Betuwe. Dit is muziek van George Gershwin, Girl Crazy, waarvan jij zegt, ongelooflijk mooi gezongen. Wat had ik graag mee willen spelen?
1: Ja, het is een fantastisch arrangement. Ella Fitzgerald, wat wil je nog meer?

0: Ach mensen, dat komt gewoon zomaar uit je radio. Dit Girl Crazy, uiteindelijk Girl Crazy, Embraceable You van George Gershwin. Ella Fitzgerald bij het orkest van Nelson Riddle. Ongetwijfeld ook het arrangement door hem geschreven met die prachtige strijkers. En daar let Cecile Huijnen dan natuurlijk weer extra op.
1: Zeker, ja. Ja.
2: Panorama Zondag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: We zijn al zover dat we naar je tweede kunstwerk kunnen, Cecile. Dat is een dansvoorstelling, Sinfonietta. Choreografie van Jiri Kilian op het Sinfonietta van Janacek. Ik begrijp dat je nog steeds kippenvel krijgt van het begin. Dat lees ik in je boek.
1: Ja, klopt. Het was het allereerste stuk dat ik als concertmeester speelde toen ik begon. Mm-hmm. In vaste dienst bij het Balletorkest in 1990. En Balletorkest zit natuurlijk in de bak. Eigenlijk hoort dit stuk in de zaal gespeeld te worden. Het begint met allemaal 9 trompetten, 2 bastrompetten. Nou, die staan dan opgesteld in de hoeken van de zaal of op de balkons. Dat is echt overrompelende ervaring. Dat hadden we natuurlijk niet in de bak. Maar ik vond het zo'n gaaf stuk. Maakte diepe indruk. Ik was natuurlijk ook nog heel jong.
0: Ja, 24.
1: Onervaren, 24. Ja. Daar komt alles als een hakbijl binnen. En ik was enorm getriggerd door dans op het conservatorium. Raakte ik in vervoering van alles wat met dans te maken had. Ik zat met dansers in de klas. Mm-hmm. Dus ik viel met mijn neus in de boter toen ik concertmeester werd van het balletorkest natuurlijk.
0: Ja. Laten we gewoon even luisteren. Mooi.

0: Allegretto uit de Sinfonietta voor Orkest. Compositie uit 1926 van Leo Janáček. Het New York Philharmonic hier onder leiding van Kurt Mazur. Maar dat balletorkest heeft dat dus ook uitgevoerd. Weliswaar hier nog zonder de strijkers, dit eerste deel.
1: Ja,
0: ja.
1: Je zit geen viool in.
0: Nee, maar die zitten er wel bij.
1: In de andere delen,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja, precies.
1: Maar dit deel triggerde me eigenlijk het meest. Omdat ik het zo, al die koopblazers heb ik altijd fantastisch gevonden.
0: Ja, 24 jaar, je bent vers van het conservatorium. Waarom wilde je dat graag? Ja, je hebt eerder gezegd al, ik wilde geen solist worden. Ik wilde, want het is te eenzaam. Nou, dan zit je ineens met een collectief wat ook zijn normen en waarden heeft. En daar komt dan een jong meisje van 24. En die zal eens even uit gaan leggen hoe het moet.
1: Ja, dat was een dingetje. Dat op het conservatorium krijg je geen les in communicatieve
0: sociale vaardigheden.
1: Sociale vaardigheden, diplomatie. Uh-huh. Nee, dat moet je allemaal zelf uitvinden. En ik kwam daar heel ambitieus binnen. Ik dacht, hier gaan we eens even een fantastisch orkest van maken. En ja, er zaten een heleboel mensen helemaal niet op te wachten. Die zaten al 30, 40 jaar onder de grond in de orkestbak te overleven.
0: Ja, overleven, dat klinkt wel heel naar.
1: Nou ja. Het was, kijk, als jij in Zwanemeer speelt, gaat dat 20 keer. En soms 25 keer achter elkaar. Romeo en Julia duurt 3,5 uur van Prokofjev. Dat ging ook 20 keer. Dat is een gigantische aanslag. En als orkest zit je altijd in het donker. Mm-hmm. Gelukkig speel je meestal fantastische muziek. Dus dat trek je ook iedere keer weer door zo'n voorstelling heen. En het orkest had een enorm gevoel voor humor.
0: Ja.
1: Ik heb daar ontzettend veel gelachen.
0: Ja.
1: Daar hebben veel grappen uitgehaald.
0: Maar in het begin moesten ze wel aan je wennen. Citaat uit je boek, ik vind het leuk om het te citeren. Als we beginnen met repeteren, valt me op dat de tweede violen een moeilijke passage, exact dezelfde als bij de eerste violen, heel anders spelen. Hoe kan dat nou? Ik kijk in de partij van de aanvoerder en zie dat ze van iedere vier snelle noten er twee hebben doorgestreept. Op mijn vragende blik zegt de aanvoerder, ja, we doen het al jaren zo, anders is het te moeilijk. Ik ben stom verbaasd en zeg vrolijk tegen de groep, jullie kunnen dat best, gewoon vanavond even studeren. Vanaf morgen spelen we allemaal alle noten.
1: Ja. Nou. Toen werd het stil.
0: Ja, dat doet wat, hè?
1: Ja, dat hadden ze nog, ja, dat was nieuw.
0: Ja.
1: Dat iemand dat durfde te zeggen. Maar ik ben daar wel. Ik had dat natuurlijk totaal anders moeten aanpakken. Ja. Dat was niet handig.
0: Hoorde je daar ook een beetje je eigen moeder in terug, of niet?
1: Nee. Eigenlijk niet. Want ik vond gewoon dat het eindresultaat, dat iedereen het onderste uit de kan moet halen. Het is zo'n schitterend vak. Het wordt er alleen maar mooier op als iedereen iedere noot kan spelen.
0: Ja.
1: Dan gaan ze toch niet wegstrepen.
0: Ja. En grappig genoeg waren het de koperblazers die

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Anders kunnen brengen natuurlijk.
2: Ja, ja. Wie was jouw bliksemafleider in deze? Want dat neem je dan toch ook wel mee naar huis daarna, lijkt mij.
1: Vrienden.
2: Ja?
1: Ja.
2: Daarmee kon je dat kon je daar kwijt. Deze,
1: ja, zeker.
2: Dit ongemak wat je natuurlijk zelf ook ervaart.
1: Ja. Ja. Nee, ik heb altijd een hele grote en ook hele hechte vriendenclub gehad. Mm-hmm. Mensen bij wie ik dag en nacht terecht kom. Ja.
2: Ja. Heeft het spelen in orkestverband jou ook veranderd? Dat kan haast niet anders.
1: Goeie vraag. Ja. Ik denk het wel. Aan de andere kant ben je wie je bent. En dat voel ik nu vooral. Mm-hmm. Ik voel me nu eigenlijk weer helemaal mezelf. Dat ben ik jarenlang op mijn werk niet echt geweest. Mm.
2: En wat is dat andere dan? Is dat het inleveren?
1: Aanpassen.
2: Aanpassen. Harmoniemodel toch al?
1: Ja. Ja, en doen wat er van je gevraagd wordt. En ook doen wat je van jezelf vraagt. Waarvan je denkt dat dat bij jouw werk hoort. De kar trekken als het moet.
2: Ja, ja, want doordat
1: klaarstaan voor anderen.
2: Precies, maar doordat jij de lat voor anderen hoog legt, leg je de lat voor jezelf natuurlijk ook minstens zo hoog. Misschien wel hoger.
1: Ik denk dat het andersom is. Ik legde de lat voor mezelf heel hoog. En ik vond eigenlijk dat anderen het ook moesten doen. Hm. Zeker in ons vak, waarin er maar zo weinig werk is en banen zijn, dan haal je eruit wat je eruit kan halen. Er zijn al te veel werkloze muzici die heel graag jouw baan willen.
2: Ja, er zijn ook juist weer veel muzici die zeggen van, weet je wat, ik laat die stress maar zitten. Onlangs nog een aantal portretten in, ik meen NRC van
1: Volkskrant.
2: Was het Volkskrant? Stond jij erbij?
1: Ja.
2: Mensen die zeggen van, weet je wat, laat maar. Ik ga iets anders doen.
1: Ja. Ja.
2: En kiezen voor een cultuur waar wat meer ruimte is voor je eigen persoonlijkheid wellicht.
1: Ja, je eigen persoonlijkheid en misschien meer ontwikkeling. Het is natuurlijk best lastig als violist in een groep. Klim je niet zomaar even door. Het perspectief is vrij beperkt. Dat is wat het is. Ja, je kan proberen in een beter orkest te komen of naar een aanvoerdersfunctie te komen. Dat is razend moeilijk. Er zijn wel mensen die het proberen. Daar heb ik ook enorme bewondering voor. Maar je hebt weinig eigen ruimte in een orkest. Mm-hmm. Er is.
2: Je bent nooit alleen, hè? Dat is ook iets wat...
1: Nooit.
2: Wat vond ik zo mooi om te lezen in jouw boek. Dat je bent in de koffiekamer, maar ook op het podium. Overal in de bus. Je bent altijd met anderen.
1: In de rij voor de wc. Ja. Je bent nooit alleen. Mm. Nee. Dat zie je ook wel bij verschillende orkesten. Dat mensen in de pauze dan even naar buiten gaan. Op een bankje gaan zitten met een boek. Om even niet te hoeven praten of even geen geluid. Je hebt natuurlijk ook continu heel veel geluid om je heen. Dus het is wel een kunst om de rust te bewaren, jezelf te blijven, je eigen ruimte te blijven voelen.
2: Ja. Is jouw gehoor er ook op achteruit gegaan?
1: Zeker.
2: Ja?
1: Ja. Ja, ik heb een forse lawaai-dip in mijn linkeroor. Mm-hmm. Ik denk dat veel muzici dat hebben. Ja, het hoort bij het vak.
2: Wij gaan weer naar muziek toe. Misschien moeten we hem dan iets harder zetten, of juist niet. muziek van Monteverdi. Pur Timiro, op jouw verzoek ooit?
1: Ja. Vertel. Ik heb het ooit gespeeld met Comedimento Consort. Denk ze, 30, 35 jaar geleden. Ik vond het zo schitterend. En dit laatste duet, dit is het slotduet van een opera waarin Poppea en Nero over hun liefde voor elkaar zingen. Schitterend.

0: Noura Rial, Philippe Jaroussky en L'Arpeggiata onder leiding van Cristina Pluar met Purtimiro uit L'Incoronazione di Poppea van Monteverdi. Cecile Heijn is mijn gast vanavond. Er zijn wat mensen die reageren in de app. Die wil ik even met je delen, Cecile. Neil van der Linden die schrijft over dat uren in de orkestbak zitten. Mijn eerste opera-ervaring was de Rozencavalier met het Rotterdams Philharmonie onder Edo de Waard. Ik had in de Amsterdamse stad Schouwburg natuurlijk niet de duurste kaartjes kunnen kopen. Dus ik zat nogal bovenin. En dan zag je muzici tussendoor de krant lezen. Dat heb ik sinds de Nationale Opera nooit meer gezien.
1: Nee, dat zou ook nu niet meer gebeuren.
0: Nee. Dat doen mensen niet meer.
1: Nee, dat doe je niet meer.
0: Want je bent geconcentreerd bezig met die...
1: Ja.
0: Ja, het is ook een soort statement hè, als je dat gaat doen.
1: En ook als je niks te doen hebt. Ja, kijk, er zitten soms natuurlijk passages waar koperblazers zitten helemaal achterin. Ja, die hebben er wel eens een 10 minuten niks te doen. Maar dan nog, daar wordt nu echt wel streng op gelet. Mm-hmm. Een oplichtende mobiele telefoon en zo. Nee, no go.
0: Nee. Iets anders, John die zegt, Vera Betts hoorde ik afgelopen week in Nooit Meer Slapen zeggen dat ze nog elke dag speelt. Als ik het goed begrijp, doet Cecile Heijnen dat niet meer. De viool is begraven, tussen aanhalingstekens. Zal het ooit nog terugkomen? Vooral ook spelen voor je plezier.
1: Nee.
0: Dat is echt weg.
1: Ja.
0: Je wil wel een piano kopen, geloof ik.
1: Ja, ik wil wel een piano kopen en lekker aanklooien. Zonder dat het moet, met de gordijnen dicht. Maar nee, zonder dat er iets van afhangt, zeg maar. Ja.
0: Goed. Ja, we hadden het over de muziek, over dat debuut als concertmeester, voordat de muziek hier net gespeeld werd van Monteverdi. Ik wilde iets verder met je terug naar je roots, die in Limburg liggen, Landgraaf. Je vader werkte bij de staatsmijnen, later bij DSM. Je moeder was schooljuf op een lomschool, voordat ze kinderen kreeg. Wat voor gezin waren jullie? Twee zussen, hè?
1: Drie.
0: Geloof ik. Drie zussen. Je had nog twee zussen.
1: Twee zussen, jongere zussen.
0: Ja,
1: mijn vader was mijnwerker. Draaide continu diensten. Dus een week dagdienst, nachtdienst, middagdienst. En mijn moeder ging op een gegeven moment, nadat wij wat groter waren, weer aan de slag.
0: Mm-hmm.
1: Als juf. En het was haar grootste wens dat wij de muziek in zouden gaan. Ze was zelf amateurviolist. Een beetje laat begonnen. Daarom wilde zij dat we er op tijd mee konden beginnen. En gunde ons wat zij niet had kunnen doen.
0: Hmm.
1: En in het begin vond ik dat ook leuk. Zo'n viooltje. Een half viooltje. Zo'n klein dingetje. Ik begon toen ik 7 was.
0: Ja.
1: Maar dan kwam toch vrij snel al druk op te liggen.
0: Hmm. Want je wilde paardrijden en dat mocht niet.
1: Nee, ik wilde op ballet. En ik wilde gewoon buiten spelen, rolschaatsen. Nee. Dat kon niet.
0: Nee, en bij Sinterklaas stond altijd op het verlanglijstje ook stoppen met viool spelen.
1: Ja,
0: mocht ook, dat kreeg je ook nooit.
1: Op één, nee, dat mocht ook niet.
0: Nee. Was je een dromertje? Of was je,
1: nee, totaal niet.
0: Nee,
1: ik denk dat ik... ik was ook als oudste van het gezin... heb de weg moeten bereiden voor mijn jongere zussen.
0: De ondankbare taken.
1: Ja, vrij vroeg ben gaan rebelleren.
0: Hm.
1: En blijven gaan vechten voor de dingen die ik wilde.
0: Hm.
1: Die niet mochten, dus dat gevecht werd steeds groter.
0: Ja, maar het leidde er niet toe dat de viool het huis uitging. Dat was echt wel...
1: Nee, het mocht niet.
0: Maar wat zei jouw vader daar dan van?
1: Ja, kijk, mijn moeder was echt heel dominant. Daar was niet tegen op te praten. Voor mijn vader was het heel belangrijk dat wij een goede schoolopleiding hadden. Die kans had hij weer niet gekregen. Hij moest vanaf zijn 14e de mijn in. Of in ieder geval de opleiding tot mijnwerker in. Dus hij heeft nooit echt een goede middelbare school kunnen doen. Mm-hmm. Dat gunde hij ons.
0: Ja.
1: Dus dat was van twee kanten wel druk.
0: Ja.
1: Maar mijn vader kon het wel beter loslaten. Goed gevoel voor humor en grappen. Maar ja, mijn moeder was zeer dominant.
0: Ja.
1: Daar viel niet tegen op te vechten.
0: Aan de andere kant was de viool voor jou ook de manier om het huis te verlaten. Om naar Den Haag te gaan, later naar Amsterdam.
1: Ja.
0: Dat was dan weer de andere kant. Het gaf je ook het paspoort of de vrijgeleide naar een andere wereld.
1: Ja, dat was dus eigenlijk heel dubbel als je erop terugkijkt. Want ik haatte dat ding eigenlijk. Maar doordat ik naar een soort vooropleiding in Den Haag kon... waarbij je nog je middelbare school afmaakt en tegelijkertijd je vooropleiding doet... was dat ook mijn vrijbrief om thuis weg te komen. Mm-hmm. Onder dat juk.
0: Ja. Yeah.
1: En dat is heel goed geweest. Ik heb echt de tijd van mijn leven gehad in Den Haag.
0: Ja, moest je jezelf ook nog bewijzen daar als meisje uit Limburg met wellicht een zachte J?
1: Nou ja, ik denk dat ze me in het begin wel een beetje raar vonden. Maar ik was toen al, volgens mij in die periode had ik nog punkhaar en rare punkkleren. En ze vonden me wel een beetje een rariteit. En daardoor weer leuk. Dus ja, en je komt in een klas met andere jonge muzici, pubers en dansers. Het was één groot feest.
0: Ja, ja en dus dat ook dat ballet, hè, dat komt dan weer terug.
1: Ja.
0: Ook is zo mooi.
1: Nou, daar begon het eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Mijn grote liefde voor dans. Ja. Toen ik met mijn vriendinnen, die dansten.
0: Precies, je staat op een gegeven moment sta je in de coulissen te kijken als jouw schoolklas of jouw medeleerlingen, dansende klasgenoten, die zijn dan bezig.
1: Met een eindvoorstelling van het jaar.
0: Ik citeer. Ik voel nog de shock als een ballet van de choreograaf Niels Christen dansen op muziek van Bach. Ik sta aan de grond genageld. Tranen over mijn wangen. De combinatie van dans en muziek raakt iets aan wat ik onbewust al eerder wist. Dit is wat ik had gewild. Dit is van een schoonheid die ik nauwelijks kan beschrijven. Veel mooier dan vioolspelen. 3 avonden achter elkaar huil ik op het zijtoneel. Ach, ik schoot bijna vol toen ik luisterde. Het was zo'n. Wat een vreselijke omstandigheid waar je dan in staat.
1: Weet je wat het leuke is?
0: Je kon niet meer overstappen, daar ben je dan te laat voor.
1: Dat was ook echt geen succes geworden hoor. Daar geniet ik net iets te veel voor van eten en drinken. Maar het grappige is dat een van de danseressen die toen danste, heeft mij 3 weken geleden geschreven. Ik was daarbij, zei ze. En ik herinnerde me nog dat je in de coulissen stond te huilen. En we gaan dus over een paar weken koffie drinken. Dat vind ik echt zo leuk. Dat soort dingen levert het boek nu op.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Ja.
0: Wij gaan naar Bach. Maar dan niet die Bach die toen klonk, denk ik. Dit is Lisa Batyashvili met een koraalbewerking voor orgel. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ van Bach.

0: Ik roef zu dir, Herr Jesu Christ van Johann Sebastian Bach. Je hoorde Lisa Batjashvili op de viool bij het Stockholm Philharmonisch onder leiding van Corina Kanellakis. Uitgezocht door Cecile Huijnen, mijn gast vanavond. En op een bijzonder moment in jouw leven gekomen ook, deze
1: dit
0: uitvoering.
1: Stuk, ja, ik was een week gestopt. Dus dit is januari vorig jaar. En volgens mij was ik een uitzending van Disco Tauland voorbereiden. Dan kwam ik heel veel filmpjes tegen. Toen kwam ik dit filmpje op YouTube tegen. Dit is een toegift die zij speelt op een concert. En ik was aan de grond genageld. En ik heb tranen met uiten gehuild.
0: En wat is dat dan?
1: Ja, dat is een combinatie van schoonheid. En ik dacht ook onmiddellijk, oh shit, dit had ik graag willen spelen. En dat had ik ook heel mooi kunnen spelen. Het is ook helemaal niet moeilijk. Ik had er niet voor hoeven studeren, ook vooral. Maar ja, nog steeds. Ik kijk dat filmpje regelmatig en ik ben iedere keer geraakt. Ik vind het zo'n mooi arrangement.

0: werd er lekker de vaart in. Alexandre Tarot bij de uitvoering van Les Barricades Mystérieuses van François Couperin. Tijd geleden was Mensje van Keulen onze gast en die had dat als kunstwerk uitgekozen.
1: Oh.
0: Ja, dat kan. Ja.
1: Leuk.
0: Ja, heel mooi. Ja. Misschien gaan we die wel herhalen in de zomer, Teun. Dat is misschien nog wel een goed idee. Teun knikt. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Wij gaan het zo hebben over jouw derde kunstwerk, Cecile. Dat is The Bridges of Madison County. Muziek, het gaat om de boek en de film. Maar we hebben muziek uit die film van Johnny Hartman. Nee, van J. Fred Coots. En Johnny Hartman zingt. Zo is het.

0: Fred Coote schreef het, dit For All We Know. Johnny Hartman hoorde je zingen. En met deze muziek denk ik van, ik moet mijn saxofoon weer eens opgraven. Man, wat mooi. Muziek die gebruikt werd door Clint Eastwood in de film The Bridges of Madison County, waarin hij zelf een van de hoofdrollen speelt. Het derde kunstwerk van mijn gast van vanavond, Cecile Huyne. Kun jij kort vertellen waar die film over gaat? Ik heb de inhoud hier, maar ik kan wellicht vertellen.
1: Het gaat over een fotograaf voor National Geographic. Robert Kincaid heet hij in de film. Gespeeld dus door Clint Eastwood. Hij ontmoet een huisvrouw, Francesca Johnson. Ze komt uit Italië. In de buurt van haar huis in Iowa, waar Kincaid historische bruggen van Madison County fotografeert. En Francesca's man en twee kinderen die zijn een paar dagen weg. En er ontstaat een adembenemende romance die helaas ophoudt als haar man en kinderen weer thuiskomen. Ja. Hij wil verder, maar zij kiest voor haar kinderen.
0: Ja, een onmogelijke liefde.
1: Ja.
0: Ja. Heb je hem vaak gezien?
1: Ik kan bijna meepraten.
0: Ja?
1: Ja. Ja, en ik ben iedere keer weer, stopt mijn hart bijna met kloppen als ik het zie.
0: Ja, dat was,
1: het is zo ingetogen, maar adembenemend acteerwerk.
0: Mm-hmm. Er was een eerste keer dat je hem zag natuurlijk.
1: Ja, eind jaren negentig maakte ik iets vergelijkbaars mee. Dus dan komt dat heel hard binnen.
0: Ja, dat heeft het boek niet gehaald?
1: Nee, sommige dingen hou je voor jezelf.
0: Zo even naar een fragmentje luisteren uit. Ja? Want die dialogen die zijn ook heel ingetogen en heel terughoudend als het ware. Laat even luisteren.
2: You should have these published. You should have your own collection.
3: Nobody'd buy it.
2: Why do you say that?
3: Well, six publishers have told me so. No big deal. Whatever it is that makes an artist look like an artist to the world is just a feature I don't have, that's all.
2: Maybe you have to convince yourself first.
3: Maybe.
2: Maybe you have to ask yourself why it's an obsession.
3: What's that?
2: I remembered I had this the other night after you left. It was made for me in Assisi. My aunt gave it to me for my 7th birthday.
3: Francesca.
2: Mm-hmm. Keep it.
0: Keep it, ja. Ze geeft iets van haarzelf, wat ze heeft gekregen als meisje van 7 in de Assisi. Meryl Streep is overigens de vertolker van deze rol.
1: Ja.
0: En er wordt ook nog gezegd van, je kunt pas kunstenaar zijn als je jezelf gelooft. Geloof ik, iets dergelijks. Nou, je kent de dialogen beter, maar...
1: Ja, ik weet niet of ik het daarmee eens ben.
0: Nee?
1: Maar er zit een kern van waarheid in. Maar volgens mij zijn er heel veel kunstenaars die helemaal niet in zichzelf geloven. De meeste, volgens mij.
0: Ja? Ja, niet, hè?
1: De meeste twijfelen. Hebben enorme zelftwijfel. Doordat ze enorme zelfkritiek hebben.
0: Hmm.
1: De innerlijke criticus is aanwezig.
0: Ja. Ja, wat raak jij nou zo in deze film? Dat het je zo, de herkenning dus kennelijk, waar we het niet over zullen hebben. Maar wat raakt je in de manier waarop het ook is verfilmd?
1: Ja, het is puur en simpel. Het speelt zich af in een keuken van een huis. En een beetje in de natuur bij zo'n brug. Die dialogen die zijn zo zonder opsmuk. Het is weinig toeters of bellen.
0: Mm-hmm.
1: En je voelt het verdriet en de onmacht van iets wat er niet mag zijn.
0: Ja.
1: Dat voel je.
0: Ja, ja. Het kan niet. Bridges of Madison County, onovertreffelijk. Twee topacteurs die zo prachtig acteren, schrijft Anne. Die vindt het ook een hele mooie film.
1: En een heel mooi boek, hè? Van Robert James Waller.
0: Ja, precies. Van een paar jaar daarvoor nog maar.
1: Ja.
0: Onmogelijke liefdes... Dit is misschien een beetje een grote stap, maar zou je kunnen zeggen dat de manier waarop jouw moeder jullie probeerde op een bepaald pad te zetten richting die muziek, was dat ook een soort onmogelijke liefde?
1: Het was haar manier om liefde te geven.
0: Hm.
1: denk ik.
0: Ja.
1: Ze was ook onmachtig. Had het ook niet zo'n hele fijne, florissante jeugd gehad. Er is natuurlijk altijd een verhaal.
0: Uiteraard.
1: Dat ik pas veel later ben gaan begrijpen hoe groot de impact daarvan kan zijn. En dit was haar manier om haar liefde voor ons te laten blijken, denk ik.
0: Ja. Ik vond het prachtig zoals jij aan het einde van haar leven haar verzorgt. En ook uiteindelijk als zij in een verzorgingshuis terechtkomt. En daar ook komt te overlijden. Die zorg, die laatste dagen van jouw zus met haar. Om en om bij je moeder wakend.
1: Ja.
0: En dan het moment dat ze daadwerkelijk de laatste adem heeft uitgeblazen. En ook het begraven. Wat betekende dat voor jouzelf?
1: Dat was heel belangrijk. Ik kijk er met zoveel liefde op terug. Omdat ik ben ten eerste blij dat ik in staat was om er voor haar te zijn. Om haar te vergeven.
0: Voelt het zo?
1: Ja, absoluut. Vergeten is iets anders, maar vergeven kan wel. En ik heb zelfs voor haar gespeeld op haar uitvaart. Dat had ik 10 jaar geleden niet gekund, denk ik. Dus het was. En we hebben het helemaal gedaan zoals zij het mooi had gevonden. Dus het had niet mooier kunnen zijn.
0: Je bent als een. Bijna als een. Als een. Begrafenis in New Orleans zijn jullie door de straten getrokken met een ghetto blaster.
1: Nou, nee, Hans.
0: Oh, nu maak je het mooier dan het is.
1: Ja,
0: nee,
1: dan
0: jammer.
1: Maak je het nog wat filmischer. De ghetto blaster gebruikte alleen op de begraafplaats om voor reet te draaien.
0: Ja.
1: Maar we liepen van de ruimte waar we de ceremonie hadden gehad naar de begraafplaats. Dat is ongeveer 400 meter, maar wel dwars door Heerlen over een hoofdstraat. Dat moet een mooi tafereel zijn geweest. Met zo'n kist op een rijdende bar.
0: Ja.
1: Bloemen erop, pratende mensen eromheen. Ja. Het was eigenlijk heel gezellig.
0: Ja, en je wilde het op jouw manier doen. Je hebt zelfs je moeder vervoerd in je eigen autootje.
1: Ja.
0: Maar waarom was dat zo belangrijk?
1: Nou ja, het kon. Dan zou het dan niet doen. Ja. Mijn moeder was heel klein. Dus hoefde maar een hele kleine kist te komen. Ik had een grote auto. En dacht, ja, dat vind ik wel mooi om haar zelf te vervoeren. Dus we hebben nog van de rit van het rouwcentrum naar daar de ruimte waar haar uitvaart gevierd werd, hebben we nog vreselijk gelachen in de auto. Omdat ik ergens een schuiver maakte, te vroeg van de snelweg afging en weer snel terug moest schuiven. En we zagen die kist al uit de kofferbak donderen.
0: Ja.
1: Dat is wel ontzettend om gelachen. Maar ja, lachen en tranen ligt vlak bij elkaar op zo'n dag natuurlijk. Daar heb je helemaal geen controle over.
0: Nee. Het zijn prachtige dagen eigenlijk altijd.
1: Ja.
0: Met terugwerkende kracht. Heb je het boek ook een beetje voor je moeder geschreven?
1: Tjonge, daar moet ik even over nadenken. Misschien in zekere zin. Omdat ik kan bevestigen dat ik haar heb kunnen vergeven en het een mooi einde heb kunnen geven. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Ook voor anderen om te zien dat dat kan. Als je een moeilijke relatie met een van je ouders hebt gehad. Kan daar op een gegeven moment, dat kan verzachten.
0: Ja. Wij gaan naar Brahms.
1: Mooi.

0: Eerste van de drie intermezzi voor piano van Johannes Brahms. Hier gespeeld door Igor Levit. Maar in het boek Ik Vertrek schrijft Cecile Geune een van de mooiste toegiften die ik ooit heb gehoord. Toen uitgevoerd door Lars Vogt, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Dat was in Bergen in Noorwegen. Ik snabbelde daar veel als concertmeester. En hij was daar bij één project solist. Hij speelde een Mozart-pianoconcert. Waarin hij volgens mij in een generale repetitie een grote blackout kreeg. En ja, ik zit er natuurlijk naast, dus ik voel die spanning. En hij grijnsde meteen na afloop. Oh, mijn god, dat was ja Stockhausen. Het was ook voorkomen daarnaast. Dus dat nam mij enorm vorm in. Ik vond het fantastisch dat hij er zo grap over maakte. En 's avonds speelde hij dit intermezzo als toegift. En dat was weer, ja, toen hield ik het niet droog. Dus ik zat te huilen op mijn stoel. Dat vond ik dan weer heel gênant, want ik kon me echt niet inhouden. Dan zit je daar in die enorme zaal, Griekhallen in Bergen. Maar toen was het alsof we met z'n allen bij hem in de huiskamer zaten. Zo intiem. En ja, eigenlijk had ik zijn opname moeten draaien, maar die vind ik echt veel te langzaam. Dus toen hij live speelde, was het echt ongelooflijk.
0: Mooi.
1: Ja.
2: Panorama Zondag. Met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: En Cecile Geune is mijn gast vanavond. Die is gewoon lekker doorgeschoven naar Discutabel. Meteen door naar ons programma. Wij vragen onze gasten, Cecile, ook altijd om een voorwerp mee te nemen. En jij hebt een foto meegenomen. Wat is het voor foto?
1: Nou, het is een collodiumportret. Collodiumfotografie werd gedaan in de tweede helft van de 19e eeuw. Mm-hmm. Op zo'n grote kast waar een doek omheen zit. En dan gaat er een dunne laag zilver op een glasplaat. En daar komt chemie bij kijken. En dan krijg je zo'n portret. Daar moet je heel lang voor stilzitten. Echt tussen de 5 en de 30 seconden. En het is gemaakt door Peter van Hal. Een hele fantastische fotograaf die dat een hele tijd heeft gedaan. En ik had mijn zoon meegenomen, toen 8 jaar, om te poseren. En hij vond dat heel erg spannend. Dus hij zat heel stil. En het is nogal een bewegelijke jongen op zijn zachtst gezegd. En dus hij moest heel stil zetten. En hij vond dat zo spannend dat hij heel serieus kijkt. Maar het lijkt bijna... Van de spanning lijkt hij bijna boos. Bijna een soort mugshot voor de Amerikaanse gevangenis.
0: Ja, en het heeft dus, ook door die techniek heeft het ook iets tijdloos, iets heel ouds. Het ziet er heel oud uit.
1: Ja. Ja. Nou ja, door die techniek, aha, zo deden ze dat toen. Dus dit hangt bij mij prominent in de woonkamer.
0: Ja, dat wilde ik vragen. Waar hangt dit?
1: Ja, ja. Prominent, ja, in de woonkamer op een grote lege witte muur. Dat is een prachtige foto.
0: Ja, in dat huisje waar je voor viel toen je het zag.
1: Ja.
0: Je niet realiserend dat je misschien door de makelaar een beetje bent, genaaid, zou ik maar zeggen. Want het bleek een bouwval en er moest heel veel aan gebeuren. Maar inmiddels is het een soort paradijsje geworden, ja, in de Betuwe.
1: Ja, ik heb er mijn hele eigen paradijsje van gemaakt. Mm-hmm. Helemaal zelf ontworpen, gemaakt, ingericht.
0: Ja, ja. Die zoon van jou, die komt ook in het boek voor.
1: Ja.
0: Die woont daar niet.
1: Nee.
0: Want die woonde met jou samen in het huis in het Spijkerkwartier waar je vandaan kwam.
1: In Arnhem, ja.
0: Ja. Wat vond hij van de hele ontwikkeling van jouw stoppen met vioolspelen en dergelijke? En het verhuizen?
1: Het verhuizen vond hij niet leuk. Mm-hmm. Hij was heel boos op mij dat ik ons mooie huis in Arnhem verkocht. Dat ik daar weg wilde. Hij weigerde natuurlijk mee te gaan naar het platteland. Dat snap ik ook wel. Toen was hij 18, klaar met middelbare school. Hij ging zijn eigen leven beginnen. Dus inmiddels woont hij op kamers. Wat wilde ik zeggen?
0: Hoe hij het vond.
1: En daarna het stoppen met vioolspelen. Ja, dat begreep hij wel.
0: Ja?
1: Ja, hij was wel een beetje in shock in het begin natuurlijk. Omdat hij is opgegroeid met een moeder die viool speelt. Ja, hij weet niet beter. Mm-hmm. En ik had hem niet meegenomen in mijn beslissing. Dus pas op het moment dat ik het had besloten, heb ik hem gebeld en het verteld.
0: Ja.
1: En toen zei hij, what the fuck?
0: Want dat zegt iemand dan, ja.
1: Hoezo dan? Ja.
0: Ja.
1: Maar hij begrijpt het wel.
0: Ja.
1: Hij heeft me zien worstelen natuurlijk.
0: Ja, was het ook een worsteling van het als een alleenstaande ouder een kind opvoeden?
1: Ook in co-ouderschap. Maar hij heeft ook wel gezien dat ik vaak ongelukkig van mijn werk thuis kwam. En hij heeft ook gevoeld dat ik onder druk stond. Die druk heeft hij ook gevoeld. Dus ja, dat hij gunt het me wel tot ik gelukkig ben.
0: Ja.
1: En werk doe waar ik niet aan onderdoor ga of waar ik gewoon blij van word.
0: Ja. Je schetst in je boek ook al een prachtig portret van hem als een wat koppige puber die voor zijn eindexamen zit. Geen ene reet uitvoert,
1: nee,
0: naar mijn
1: geen
0: gevoel.
1: Ene reet. Ja.
0: Maar uiteindelijk wel slaagt.
1: Hele slimme jongen. Ja. Ja, een echte pretletter is het. Nog steeds.
0: Heb je het allemaal aan hem laten lezen voordat het uitkwam?
1: Zeker. Hij heeft alles gelezen, in ieder geval over hem. De passages over hem. Ik wilde wel zijn goedkeuring. Anders, ja, dat moet je niet doen. Hè? En hij heeft alles goedgekeurd. Eén woord moest ik veranderen, maar dat laat ik even tussen hem en mij. Maar dat vond ik zo grootmoedig van hem. Want hij kijkt dus ook wel met zelfspot naar zichzelf. De passages gaan over zijn puber. Ja,
0: je hebt hem een mooie spiegel voorgehouden ook.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dit is muziek die jij ook duidelijk wilde laten horen als associatie. Je associeert het heel erg met hem, hè?
1: Ja.
0: Joni Mitchell.

0: Both Sides Now van Joni Mitchell in de versie die verscheen op haar 17e studioalbum in 2000 met een orkest onder leiding van Vince Mendoza, die ook het prachtige arrangement verzorgde. Mendoza, die ook voor het Metropole heeft gestaan. En Cecile heeft ongetwijfeld met hem samengewerkt.
1: Ik heb met hem samengewerkt, ja. En van hem genoten. Ik was al zijn grootste fan door dit nummer. Het nummer is ongeveer de soundtrack van mijn leven. Maar ja, en dan werk je met zo'n man die je zo bewondert van een album. Het blijkt dat een Amerikaan met gordroge, onderkoelde humor te zijn. Die, ja feestje.
0: Ja. Soundtrack voor je leven? Ik bedoel, altijd van twee kanten alles bekijken?
1: Ja, nu wel, ja. Net als Joni Mitchell zong dit op haar 25e en op haar 70e.
0: Nog steeds, ja.
1: Ja, dat vind ik prachtig.
0: Ja, is mooi. Wij gaan straks naar jouw vierde kunstwerk toe. Dat heeft alles met geur te maken. Dat is de eerste keer bij dit programma dat we dat meemaken. In ons 5-jarig bestaan, maar dat geeft niet. Maar eerst nog muziek van Robert Schumann. Gespeeld door Ben Kim op de piano en Niek Baar op de viool. En dat heb jij ook uitgekozen, want jij hebt een band met Niek.
1: Ik heb een band met Niek. Ontmoet hem ooit bij het Gelders Orkest toen hij als solist bij ons kwam spelen. En hij benaderde me een tijd later om eens te praten over zijn... ja, demonen, laten we het zo zeggen. Bijna iedere muzikus heeft er wel een paar van die duiveltjes op je schouder.
0: Je kunt niks,
1: het is niet goed, had beter gemoeten. Dit is niet goed, dat is niet goed. En hij had er last van. En vanaf toen hebben wij een enorme klik. Ik heb hem een paar keer geholpen. Als hij bij zijn ouders is in Culemborg, komt hij regelmatig even aanwaaien op de fiets. Dan drinken we een paar glazen en dan speelt hij wel of niet. Ik ga regelmatig naar zijn concerten. En ja, ook door hem ben ik het coachen zo fantastisch leuk gaan vinden. Omdat ik na al die jaren, ik kan het stokje doorgeven. Ik heb dat gevecht zelf gevoerd. Mm-hmm. Ik weet wat er allemaal speelt in je hoofd. Wat die stemmetjes allemaal met je eigenwaarde doen. En met je zelfverzekerdheid. En ik vind het heel fijn als ik nu aan de achterkant kan helpen om mensen weer gelukkig en ontspannen te kan laten spelen. Dat lukt niet binnen één keer, hè? Dat is een proces. Mm-hmm. Maar daar ben ik heel dankbaar voor dat ik dat nu mag doen. Zeer inspirerend.

0: uit de sonate voor viool en piano nummer 3, opus posthumus van Robert Schumann. Niek Baar hoorde u op de viool, Ben Kim op de piano en Cecile heeft onder andere Niek Baar gecoacht. En hoor je dat eraan terug? Of?
1: Ja, hij is de meester van de lange lijn. Een poëet. Echt, ik heb zo'n zwak voor hem. Hij gaat zijn eigen weg. Hij durft zich kwetsbaar op te stellen. En hij kan gewoon schitterend viool spelen. Ja.
0: Ja, prachtig. Wij zijn aangekomen bij jouw vierde en laatste kunstwerk. Nou hebben wij in dit programma van alles al meegemaakt. Onder andere het werkwoord als kunstwerk. Het werkwoord klunen werd ooit aangedragen. Maar je hebt een geur. De geur van de Algarve.
1: Ja. De geur van Algarve. Als je in Faro uit het vliegtuig stapt, dan ruik je eerst kerosine. En dan, vooral laat in de zomer, ruik je die mix van allerlei kruiden en de aarde. Tijm, rozemarijn, lavendel, sinaasappel, kerryplant. En dat is een geur die mij bedwelmt. Ik ben er verslaafd aan. Ik probeer het zelfs nu in mijn tuin voor elkaar te krijgen, maar dat lukt niet. En zodra ik het ruik, dan ben ik instant gelukkig.
0: Hmm.
1: En in vakantiestand.
0: Ja. En ben je er vaak in de Algarve?
1: Nu al sinds september niet meer. Maar ik probeerde eigenlijk 3 keer per jaar 1 of 2 weken te gaan. Ik schrijf daar.
0: Hmm.
1: En dan doe ik niets anders dan schrijven en een beetje zitten.
0: Ja.
1: Een beetje kijken. Zitten en kijken. Maar dan in de Algarve.
0: Ja. Ja, het kan ook thuis, maar het kan ook in Algarve.
1: Ja.
0: Waarom ook niet? Natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Nu het boek af is, heb je geen reden meer om naar de Algarve te gaan?
1: Ja, dat is dus wel een dingetje, want ik wil deze zomer wel naar Portugal. Maar ik heb nog geen. Nou, ik heb wel een nieuw plannetje, maar ik denk niet dat ik daar nu al aan begin. Dus dat wordt dan gewoon een boek lezen.
0: Ja, ja. Maar zijn er wel plannen voor een nieuw boek, wat jou betreft?
1: Of ja, er borrelt iets.
0: Ja?
1: Er borrelt iets.
0: Maar daar hoor je dan niks over te zeggen nog.
1: Nee, dat ga ik ook niet doen.
0: Heeft de natuur in de Algarve en wellicht ook in je eigen tuin je ook geholpen om te herstellen van die zenuwaanval?

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Maar het is een van mijn grootste hobby's. Ja.
2: Ja.
1: Heel veel bloemen, planten, bijen, insecten, heel veel musjes. Ik geniet iedere dag ervan.
2: Ja, waarom wilde je eigenlijk weg uit het Spijkerkwartier, stad Arnhem?
1: Ja, het is een schitterende wijk. Hè? Ik had een heel fijn huis, maar ik was de drukte zat. Het gebrek aan privacy. Ik had een benedenhuis, dus met boven en naast en tegenover altijd overal buren. En ik wilde... mijn grootste wens was een huisje met uitzicht. Want dat huur ik in Portugal altijd. In the middle of nowhere, een hutje. En op een gegeven moment dacht ik... ja, ik kan ook gewoon proberen om dat in Nederland te vinden. Hm. Dat is gelukt.
2: Ja, ja. Je werkt nu veel natuurlijk vanuit huis.
1: Ja.
2: De voorbereiding van Discutabel, maar ook dat coachingswerk... wat je dus nu steeds meer gaat doen... dat geeft je ook meer tijd en meer rust om te genieten van die omgeving.
1: Veel meer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Merk je dat ook, dat je daardoor rustiger wordt?
1: Ja, absoluut. Groot verschil.
2: Mm-hmm.
1: Ik heb nooit meer stress. Misschien de afgelopen 6 weken voor het eerst weer een beetje druk. Omdat er ontzettend veel gebeurde naar aanleiding van het boek. Zoveel mensen die me schreven. En ik wil iedereen terugschrijven. Ik ben verpletterd met reacties van mensen die hun hart bij me kwamen uitstorten. Mensen die zich melden om hulp, maar ook mensen die andere dingen uit het boek herkennen.
2: Mm-hmm.
1: En mantelzorg en ouders en stress. En, maar dat is een beetje druk omdat het heel leuk en goed gaat.
2: Mm-hmm.
1: Dus het huis en de omgeving heeft mij enorm goed gedaan.
2: Ja. En dat fenomeen van vertrouwenspersoon wat je ook wilde ontwikkelen, daar wilde je ook in verder. Lukt dat ook?
1: Ja, gedeeltelijk. Ik vind dat nog wel moeilijk. Omdat ik eigenlijk nog zo met één been in het orkestleven sta.
2: Toch wel.
1: En dan zo de spagaat voel. Dus ik lig daar soms wel zelf wakker van. Maar als mensen aankloppen, dan probeer ik te helpen. Of ik verwijs ze door.
2: Want je weet ook genoeg anderen die daar een luisterend oor kunnen bieden.
1: Ja.
2: Zullen we even wat lekkere Portugese muziek doen?
1: Fijn.

0: Dat was Christina Branco, met wie Cecile Heijnen ook alweer uitgespeeld. Je hebt met iedereen gespeeld.
1: Ja, ik speelde met haar bij het Gelders Orkest een keer.
0: Ja.
1: Dat vond ik ook weer zo schitterend dat ik later in Portugal heb ik haar opgezocht.
0: Mm-hmm.
1: Gaf ze een concert ergens op het platteland. Ik heb toen samen met mijn zoon hebben we een Mercedes van 40 jaar oud geleend van Portugese vrienden. Zijn we urenlang over het Portugese platteland, het binnenland ingegaan om haar daar te vinden. In een dorpje. Ja.
0: Ja, mooi verhaal. Er zit ook weer een boek in. Ik hoor het.
2: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, Cecile, dank je wel voor je mooie culturele landschappen waar doorheen zijn gereisd. Aan de hand van je kunstwerken konden we met je meereizen naar vanuit Limburg naar het conservatorium in Den Haag. We zaten met jou en je stiletto's met gouden zolen, waar we het helemaal niet over hebben gehad. Op menig concertpodium. We voelden de twijfel. We zagen ook je uiteindelijk je viool niet aan de wil gehangen, maar begraven in de vettige klei bij je Betuwse huisje. Dat eerst een bouwval, maar uiteindelijk een paradijsje bleek te zijn. En wat ruikt het lekker? Bijna zo lekker als in de Algarve. Voor dit alles willen we je graag een muzikaal cadeautje aanbieden. Een persoonlijk muziekadvies van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber.
3: Ja, beste Cecile, voor deze snikhete midzomerdagen heb ik een verkoelende duik in de midzomernachtstroom van William Shakespeare. En dan in de interpretatie van de Noorse violist Bjarte Eiken. Misschien heb je hem wel eens ontmoet in Noorwegen, dat weet ik niet.
1: Nee.
3: Maar Bjarte Eiken heeft niet zijn hele, maar zeer zeker zijn klassieke vioolcarrière aan de Weeping Willows gehangen. En ja, nu zoekt hij het met zijn viool elders. En zoals je weet is het vandaag ook Wereldmuziekdag. En dat wordt op heel veel plekken, niet zoveel in Nederland, maar het wordt wel groots gevierd. En dan op de dag van de zomer zonnewende, dan gaan heel veel mensen met elkaar jammen en improviseren en ook de hele nacht door, wat een fantastisch feest is. En Bjarte Eiken doet dat ook met zijn ensemble de Baroksolistenen. Daar gaan we nu naar luisteren en dan naar Over Heel Over Deel. Een prachtige tekst van William Shakespeare. En dan met een soort gypsy sausje van deze violist Bjarte Eiken.

0: Over Hill, Over Dale, Bjarte Eiken was de violist. Thomas Guthrie zong het. De baroksolisten hoor je op deze tekst van William Shakespeare. Het persoonlijk muziekadvies van Teun voor mijn gast van vanavond, Cecile Heijnen. Wat vond je van?
1: Geweldig. Het is alleen improvisten, daar ben ik een beetje jaloers op. Dat kon ik nooit.
0: Nee, kun je niet improviseren?
1: Dat durfde ik niet.
0: Ah.
1: Dat is wat anders natuurlijk. Ik durfde het echt niet.
0: Ja, straks wel op die piano.
1: Maar ja, precies. Dat ga ik doen.
0: Ja. Dank dat je onze gast wilde zijn.
1: Dankjewel. Ik vond het een feest.
0: Heel fijn. Jullie bedankt voor het luisteren. Dank ook voor de vele reacties in de NPO Luister-app. Het leuke is dat Cecile heeft de inlogcode. Dus die kan ze zelf lezen. Het zijn er heel veel. Ik zie nu ook dat de NPO heeft gereageerd. Wat een prachtige aflevering met Cecile. Maar wie is de NPO?
1: Ja, is dat de grote onbekende apper.
0: Of is het de directie? Nou ja, enfin. Maakt niet uit. We zijn aan het einde van dit programma. Als je meer wil weten over dit programma, dat kan natuurlijk via de site npoklassiek.nl/programma's en dan even doorklikken naar Panorama Zondag. En dit programma terugluisteren kan in je favoriete podcast app. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe gast. Teun en ik weten even niet wie het is, maar het wordt ongetwijfeld spannend. Ik hoop dat je dan weer luistert. Hier zo het avondconcert met het staartje van de dag van de componist. Die was gisteren, maar het slotconcert is vanavond. Eigentijdse muziek rechtstreeks vanuit Tivoli Vredenburg. Wouter Plezier vertelt je zo meer. Tot slot hoor je nog onze gast Cecile Heijnen met Marieke Holtman op de accordeon in muziek van Ladislav Kupkovic. Fijne avond.

0: Klassiek. NTR. Het avondconcert. Met Wouter Plezier.
1: Goedenavond, welkom in de grote zaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. En het is echt te hopen dat er niet een verdwaalde Russische of Oekraïense drone hier op Tivoli landt vanavond. Want dan zijn we in één klap componerend Nederland kwijt. We hebben de komende 50 jaar geen klassieke muziek meer uit Nederland. Want echt de fine fleur van de componisten uit ons land zijn verzameld hier in de grote zaal van Tivoli Vredenburg voor de Dag van de Componist. Gisteravond was de 5e editie alweer van die Dag van de Componist. In meer dan 15 steden vonden ruim 100 concerten en activiteiten plaats. Meer dan 500 muzici voerden werken uit van meer dan 100 componisten. NPO Klassiek deed de hele dag live verslag. En nu is er dan het slotconcert van diezelfde Dag van de Componist. Door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Markus Stenz. Met nieuwe muziek, een Nederlandse première van een stuk van Kate Moore. Een wereldpremière van een stuk van Maxim Chaligin. En na de pauze, Out of the Deep, het tweede vioolconcert van Joey Raukens met Simone Lamsma als solist. Het wordt stil, zometeen wordt er een video vertoond, maar dat is voor ons als radioluisteraars niet goed hoorbaar. Dus ik zal wat zachter dan blijven doorpresenteren. Misschien tot ongenoegen van sommige mensen hier om me heen, maar goed. Wat gaan we vanavond verwachten? Het wordt een fantastische, drukke avond met ook prijzen die worden uitgereikt. De BUMA Classical Awards gaan uitgereikt worden. Een Lifetime Achievement Award en eentje van het afgelopen jaar. Verder is het zo dat er een interview is met Esther Gottschalk. Zij is de directeur van Music Now, New Music Now, de nieuwe muziek in Nederland. Ook een hele interessante website om te bezoeken. Dan ben je echt ontzettend goed bij op de hoogte van alles wat er gebeurt op het gebied van nieuwe muziek in Nederland. Alle concerten, alle nieuwe stukken. Ja, die aftermovie is inmiddels begonnen. Er zijn vanavond ook nog drie hele jonge componisten van wie we werk gaan horen. José Nuno Miranda uit Portugal, Tijmen Krijsman uit Nederland en Antonio Biancaniello uit Italië. En die strijden dan om het stipendium van het Radio Philharmonisch Orkest. Er wordt gestemd en jullie als radioluisteraars kunnen meestemmen. Houd de uitzending in de gaten voor hoe je dat gaat doen. Want de zaalpresentator zometeen is de huidige componist der Nederlanden, Camille Jansen. Hij doet vanavond de presentatie en hij zal gaan uitleggen hoe je naar die stukken van die drie componisten, heel korte stukken, 2 minuten elk, kunt gaan stemmen op jouw favoriet, op uw favoriet. En dan weten we na de pauze van dit concert wie dat stipendium van het Radio Philharmonisch Orkest gewonnen heeft. Het stuk wordt dan nog een keertje uitgevoerd. In de pauze spreek ik met Joey Raukens. Ik kan al verklappen dat hij de BUMA Classical Music Award krijgt. Dat is geen geheim meer, dus dat kan ik rustig zeggen. En dan zal ik natuurlijk ook vragen naar zijn vioolconcert Out of the Deep, wat na de pauze gaat klinken met Simone Lamsma als solist. Daar is Camille Jansen, de huidige componist der Nederlanden.
2: Van de Dag van de Componist 2026. Ja, ik ga me hier doorheen wurmen. Welkom. Vandaag is de dag dat alle sporen van gisteren samenkomen in de concertzaal naast het drukste station van Nederland. Ik ben Camille Jansen. Ik ben de componist der Nederlanden. Best wel een zware titel als je het mij vraagt. Mocht je nou bij jezelf denken, die kerel die zal wel naast zijn schoenen lopen. Nou, ik heb ook een ochtendshow op NPO Klassiek. Iedere dinsdag om 5:00 ochtends. En toen ik daar laatst de luistercijfers van terugkreeg, werd ik heel snel weer bescheiden. Dus goed om te weten. We hebben vandaag echt een feestje voor jullie op het programma. Er staat van alles moois. Echt een action-packed programma. We hebben een Nederlandse première. We hebben een wereldpremière. We delen niet 1, niet 2, niet 4, maar 3 prijzen uit. Echt waar. Dus het is ook nog een soort awardshow. En dat allemaal onder de bezielende leiding voor het eerst van het Radio Philharmonisch Orkest.
1: Ja. Het Radio Philharmonisch Orkest dat vanavond onder leiding staat van Markus.
2: En dan heb ik eigenlijk maar 1 hele prangende vraag aan de directeur van de stichting die dat allemaal mogelijk maakt. New Music Now, Esther Gottschalk. Esther.
1: Ja, ik noemde haar al de directeur van
2: een dag van de
1: organisatie
2: componist.
1: Die zich onvermoeibaar inzet voor nieuwe muziek.
2: Waarom?
3: Ja, hoe kan het anders als je zo'n land vol fantastische componisten hebt, dat je daar een speciaal feestje voor gaat vieren. Want met de Dag van de Componist vieren we natuurlijk gewoon de waarde en het belang en vooral het plezier van alles wat die componisten maken, die gewoon bij jou om de hoek wonen in verschillende steden door het hele land. Dus ja, we hebben gewoon bedacht, we gaan dat hele arsenaal opentrekken. We laten zien de zalen uit, de steden in, op de stations. We hebben gisteren op één dag in meer dan 15 steden de Dag van de Componist gevierd met stadsroutes, stationsconcerten en een concert in de NS-trein op het traject Arnhem-Zwolle. Dat was echt ook een feestje, moet ik zeggen. Maar goed, waarom doen we dit? Ja, we willen laten zien, eigenlijk aan iedereen die het maar horen wil, hoe veelzijdig er in Nederland gecomponeerd wordt. En dat de toonkunst in Nederland springlevend is en van een waanzinnig niveau en ontzettend leuk om mee te maken. En dat gaan we vanavond natuurlijk ook beleven.
2: Ja, mooi gesproken. Esther Goldschalk van New Music Now. Ja, en die hedendaagse muziek. Ik begin meteen met een kleine correctie in het programma trouwens. We beginnen vandaag met muziek van Maxime Chaligin. Maxime Chaligin die werd geboren in Oekraïne, maar die studeerde in Kiev en in Sint-Petersburg. Hij woont inmiddels al jaren in Den Haag en is ook de stadscomponist van Den Haag. En dat stuk wat we nu gaan horen van hem heet Burlesque on the Death of a Dictator. Dat is een soort dans op de dood van een dictator. Mocht je nou bij jezelf denken, over welke dictator gaat dit? Ik zou zeggen, kies je favoriete dictator. Dan gaat het over hem. Het is altijd een man. Dat is een ander gesprek, maar daar kunnen we het nog over hebben. Ik wilde Maxime graag op het podium uitnodigen om er zelf nog wat over te vertellen. Maar hij zei eigenlijk, laten we dat niet doen. Laten we de muziek voor zichzelf laten spreken. En dat lijkt me heel erg verstandig. Maar hij zit hier op de eerste rij. Daar, Maxime, there you are. Give it up.
4: Ja, Maxime Chaligin, de Oekraïns-Nederlandse componist.
2: Dan gaat het orkest even stemmen. En dan gaan we daarna.
4: Met de Burlesque on the Death of a Dictator. Een stuk dat natuurlijk heel veel te maken heeft met zijn achtergrond. Geboorteland Oekraïne. Hij voelt ontzettend veel pijn. Maar hij wilde toch niet somberen. En koos met het stuk ervoor om de dictator, vul maar in wie dat is, via een sinistere lach belachelijk te maken. En ze horen in dat stuk een bizarre, chaotische begrafenis met beelden van vreemde dansen. En het botst allemaal natuurlijk met de werkelijkheid die, waar niet om te lachen valt. Lachen door de pijn en de angst heen.
2: En dan nu graag een heel hartelijk applaus voor het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marcus Stens.
4: Marcus Stens die het Radio Philharmonisch Orkest doorheen de Burlesque on the Death of a Dictator gaat loodsen. Muziek van Maxime Chaligin. Buigentje voor het publiek van Marcus Stent. En laten we dan gaan beginnen met de muziek.

0: Ja, een heftig begin met de burlesque on the death of a dictator. Die lach, die hoorde ik niet echt zelf. Ik hoorde wel een hele verbeten ostinato in het stuk van Maxim Chaligin, de Oekraïens-Nederlandse componist die nu het podium op is met een gestreept zeemans t-shirt. Het orkest bedankt, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marcus Stens hier vanavond in Tivoli-Vredenburg tijdens de Dag van de Componist met zaalpresentatie van Camille Jansen, de componist der Nederlanden.
1: Maxim Chaligin met Burlesque on the Death of a Dictator. Ja, bij de Dag van de Componist eren we dus de gevestigde componisten, zoals Maxim, maar ook de jonge generatie, die de aanstormende talenten, want ja, jong is het nieuwe oud. Oud is misschien ook wel het nieuwe jong. Daar kunnen we het nog over hebben later. En dat doen we eigenlijk vandaag aan de hand van een kleine beetje publieksparticipatie. Want we hebben namelijk gevraagd aan 3 conservatoria om hun 3 beste studenten op ons af te schieten vandaag. Ja, en die gaan we zo meteen achtereenvolgens horen. Zij hebben namelijk allemaal, speciaal voor vandaag, kleine stukjes geschreven van ongeveer 2 minuten. Ja, straks, na de pauze, gaat Hans Zonderop, de eerste percussionist van het Radio Fiel, die gaat namelijk een prijs uitreiken. De stipendiumprijs van de Stichting Vrienden van het Radio Philharmonisch Orkest. Aan 1 van die 3 componisten. Maar wie? Dat ligt aan jullie. Want jullie moeten namelijk in de pauze, met de QR-code op de achterkant van het programma, of die we dan hierboven projecteren, of via npoklassiek.nl/stem, stemmen op wie van deze 3 componisten jullie het mooiste stuk vonden hebben geschreven. Ik ga ze 1 voor 1, maar met z'n allen tegelijk op het podium uitnodigen en eventjes een korte vraag stellen. Graag, van het Conservatorium van Amsterdam, José Nuno Díaz Miranda, met het stuk The Ship of Theseus. Van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, Tijmen Krijgsman, met het stuk Zwerven Vrij en Blij. En van de HKU Utrecht, Antonio Bianchianiello, met het stuk Rivelazione. Nuno, to start with you, a quick question about your piece. What was interesting about writing for orchestra?
2: Well, about this piece specifically, I would say something that's quite curious is that although the score is only 3 pages long, I wrote, and I counted, 32 pages of text, just reflections and decisions and meditations, really, on this piece. So every note is very well thought of.
1: That's beautiful. So it's a very well thought out 2 minutes of music. Tijmen, Zwerven Vrij en Blij. Van waar deze leuke titel?
3: Het komt uit eigenlijk klassieke Chinese literatuur. Het komt van een Chinese schrijver genaamd Zhuang Zi. En Zhuang Zi, die, tenminste, ik ben Kantonees aan het leren, dus ik ken eigenlijk alleen de titel in het Kantonees. Maar ik vond het eerste hoofdstuk gewoon heel erg mooi. De beelden die erin zaten, die ideeën spraken me heel erg aan. Want Zhuang Zi die vertelt eigenlijk over een hele grote vis. Die verandert in een gigantische vogel. Die stijgt eigenlijk op, die begint met vliegen. En die begint dus vrij en blij te zwerven. En het, is, het stuk wat ik heb gemaakt is niet een soort letterlijke vertelling, maar meer gewoon
1: geïnspireerd op.
3: Geïnspireerd op.
1: Een Kantonese schrijver geïnspireerd op zwerven en... sorry.
3: Het is antiek-Chinees, dus dat begrip Kantonees bestond nog.
1: Sorry, antiek-Chinese reflectie, meditatie op zwerven eigenlijk, van, als ik dat even mag samenvatten. Antonio, your piece also, just like yours, is only 2 minutes long. Is it harder or is it easier to write a 2-minute piece for orchestra?
4: I think it's very hard, much harder.
1: Why?
4: Because you have so big instrumentation, you have a lot of instrument, and you want to give a special attention to everyone, that everyone feel in the piece, and that's very difficult in 2 minutes, and that also create an organic that all play together. So
1: I'm very curious to hear. Ik ben heel erg benieuwd om te horen wat jullie er alle 3 van gemaakt hebben, jongens. We gaan naar jullie stukken luisteren op volgorde. Onthoud goed wat je van ieder stuk vindt, want jullie kunnen daar dus op stemmen. Guys, thank you so much for coming on stage with us.
5: Ja,
1: Antonio Bianchianiello van de HKU Utrecht, Tijmen Krijgsman van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en Nuno Díaz Miranda van het Conservatorium van Amsterdam.
0: De 3 jonge componisten.
1: En het eerste stuk is dus van Nuno. Dit is The Ship of Theseus, daarna Zwerven Vrij en Blij van Tijmen en daarna Rivelazione van Antonio.
0: En stemmen kan op npoklassiek.nl/stem.

Het stuk was dat The Ship of Theseus van José Nuno Miranda. En dat is dus de eerste van die drie stukken van jonge componisten. En jullie kunnen stemmen op welk stuk je het mooiste vindt voor het stipendium van het Radio Philharmonisch Orkest. Dat na de pauze wordt het dan duidelijk welk stuk de winnaar is vanavond. Dit was het eerste stuk. En José Nuno Miranda van het Conservatorium van Amsterdam. Deze jongeman is even op het podium om zijn shine te pakken. Het tweede stuk nu van Tijmen Krijgsman. Zwerven, vrij en blij. Op een antieke Chinese tekst van Zhuangzi.

Zwerven vrij en blij van Tijmen Krijgsman. Student aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, compositiestudent. Is Cantonees aan het leren. Ga er maar aan staan. Nog zo'n geheim taal je eigen te maken. Een stuk van 2 minuten 30 ongeveer. En hij dinkt dus mee naar het stipendium van het Radio Philharmonisch Orkest. Het tweede stuk was dat. En dan het laatste en derde stuk van een jonge componist, een jonge student Antonio Biancaniello. Van hem Rivelazione. Een reis naar de diepte van de geest.

0: En gedaan is het dan weer ineens met Rivelazione van Antonio Biancaniello. Student aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht hier. We zijn met Tivoli Vredenburg in Utrecht rechtstreeks op NPO Klassiek met de Dag van de Componist. We krijgen een prachtig inkijkje in componerend Nederland. Jonge talenten zoals de afgelopen drie.
1: Biancaniello.
0: En nog meer. En daar is Camille Janssen.
1: Krijgsman met Zwerven Vrij en Blij. En daarvoor Nuno Dias Miranda met The Ship of Theseus. Ja, drie jonge componisten. Jonge mensen. Maar bij de Dag voor de Componist eren we ook zij die aan de andere kant van dat spectrum zijn. Mensen die al jarenlang hun eigen weg gaan. Ja, zoals de componist die ik nu mag gaan aankondigen. Ik heb gisteren een stuk van haar gehoord op het station Amstel van haar jongste opera. En dat blies me echt omver. Dus we gaan haar een award uitreiken. Dus ik wil graag op het podium verwelkomen muziekjournalist Thea Derks, die even kort wat gaat zeggen over deze componist. En dan die componist zelf, namelijk Huba de Graaf. Thea en Huba.
0: Ja, er komt een Lifetime Achievement Award aan voor Huba de Graaf. En dat is echt een hele aparte figuur in de hedendaagse muziek in Nederland. Die Radio 4-luisteraars echt nog niet zullen kennen.
2: Ja. Kom, lopen daar.
0: Want ze beweegt zich vooral op het gebied van het muziektheater.
3: Ik heb 2,5 minuut, dus ik dacht, ik ga timen. Moet ik even mijn dingen aanzetten. En dan heb ik hem op 2,20 gezet. Dus dan gaat hij een heel raar bliepje geven op 2,20. Nee. Dan
0: Thea Derks, die gebruikt nu alle tijd al op met deze tekst.
3: Huba, ik vind het geweldig dat jij die prijs krijgt. Toen jij begon met componeren, kreeg je altijd te horen, vrouwen kunnen niet componeren. En toen dacht jij, nou, ik zal die mannen natuurlijk eens een poepie laten ruiken.
4: Ik doe zelf wel wat, hè?
3: En precies. En dat heb je gedaan. Nou, en hoe? Je hebt helemaal eigenhandig, je hebt je op de elektronica gestort. Je hebt daarin een hele eigen niche eigenlijk gecreëerd in de Nederlandse muziekwereld met muziektheater. Altijd bijzonder. Ik herinner me nog dat ik, 2004 was dat, bij Lautsprecher Arnold zat. En dat gaat over een Oostenrijkse natie. En die neemt het op tegen een koor van heel agressieve luidsprekers. Toen kwam ik buiten en toen was daar, het hele Leidseplein was aan gort geslagen met voetbalfans die vierden, hè, het landskampioenschap van Ajax. Alsof jij het had afgesproken, agressie in de zaal, agressie buiten de zaal. Wat jij ook heel erg doet, tegendraads eigenlijk altijd, bijvoorbeeld de pornopera, ik weet niet of iemand hem gezien gehoord heeft, dat is eigenlijk een uitgecomponeerd vrouwelijk orgasme van 45 minuten. Nou, wie doet dat nou? Jij
0: nou,
3: doet dat.
0: Dat kan, hè?
3: En over vrouwen gesproken. Je hebt ook een ode gemaakt aan Foroug Farrokhzad, een Perzische dichteres die dan weer de vrouwelijke seksualiteit bezong. Daarin heb je aan het slot haar gedicht Sin integraal laten voordragen, waarin ze die vrouwelijke seksualiteit bezingt. En dan ben ik dus ook weer bij taal, wat ook iets voor jou is typisch. Dus Perzisch doe je. De afgelopen, hij noemde het al, Camille, gisteren. De opera Kaknas, die ging afgelopen week in première bij het Holland Festival. En daar heb je een gedicht gezet van een Koerdische dichteres weer, Tarza Yaf. En dat gaat ook weer over vrouwenrechten. Namelijk vrouwen die hun man verlaten en dat toch wel vaak met ellende moeten bekopen. Maar ze nemen die vrijheid toch. Dat is één ding, of dat is één van de vele dingen van jou. Wat ik ook zo bijzonder vind, je bent enorm goed met het bedenken van klanken. Niet alleen maak je die elektronisch, je bedenkt ze zelf. En wat ik heel mooi vind, in 1991 heb jij de Japan Fuzz gemaakt. En dat is een prachtige jurk gemaakt van olijfolieblikken. En in die olijfolieblikken zitten allerlei sensoren verstopt en die maken geluid zodra jij met de jurk gaat bewegen. En het mooie is, die zag ik weer terug in de Koerdische opera Kaknas afgelopen week. En dat werd gezongen ook weer door Naas, en dat is een Koerdische zangeres. Taal is voor jou heel belangrijk, ook zo'n orgasme, dat is een vorm van taal wat je dan helemaal uitcomponeert, zeg maar. Dus heel knap gedaan. In alles wat jij doet, heb jij ook een ja, een hang naar het absurde, vind ik zelf. En het mooiste daarvan vind ik bijvoorbeeld in de opera Apera. Daar gaat het dan over een man die heeft een peperduur kaartje gekocht voor de opera. En dan komt hij binnen in de zaal. En wat blijkt? Alle zangers zijn wegbezuinigd. Dus wat nu? De apen moeten de opera zingen. Vandaar Apera. En daarvoor heb je dus ook weer, qua taal, heb je de communicatie tussen apen inderdaad opgeschreven, uitgecomponeerd. En wat het bijzondere daarvan was... Ja, hij gaat nog niet hoor. Hij gaat nog niet. Je bent te vroeg. Maar wat ik wou zeggen, wat ik zo bijzonder aan jou vind, dat soort vondsten. Jij bent voor mij de Wim T. Schippers van de Nederlandse muziek.
4: Ja, leuke lamp overigens.
0: Ja, Huba de Graaf. Dat was een heel verhaal van Thea Derks. Over haar bijzondere plaats in het Nederlandse muziekleven.
1: Wat een mooi compliment. Huba.
0: En dit is Camille Jansen, de componist der Nederlanden.
1: Maar als eerst is er volgens mij ruimte voor een overdracht.
3: Gaat allemaal een beetje chaotisch geven. Hier. Kijk, ze krijgt namelijk...
0: Ja, eerst de bloemen en daarna
3: de Buma Classical Lifetime Achievement Award.
0: Ja, jongens.
3: En ik weet niet of jullie kunnen zien wat dit is. Of wie dit is. Kan iemand het zien? Oh, dadelijk valt hij. Het is heel zwaar.
5: Hij heeft de koptelefoon op.
0: Tja, ik zie het niet vanaf waar ik zit.
3: Erop? Anyway, het is een soortement Beethoven.
1: Met een koptelefoon erop. Huba, hoe voel je
0: Beethoven?
4: Ja, geweldig. Heel geweldig. Ik wil even, het is de langste dag van het jaar. De mooiste orkestmuziek van het jaar. En dan een Classical Lifetime Achievement Award krijgen. Want ja, ik raakte meteen een beetje paniekerig van het woord classical. Kennelijk val ik daar dus ook opeens onder. Het woordje classical roept bij mij ook associaties op, soms met conservatieve extreemrechtse clubjes.
3: Dus, orkesten die niet je muziek willen spelen?
4: Nou, oké. Maar dus ik dacht, laten we deze aanduiding weer terugkapen. Misschien moet classical muziek weer gewoon gaan betekenen. Nou ben ik serieus. Met klassieke aandacht, door echt te luisteren, met z'n allen tegelijk, want live gespeeld. En je luistert naar georganiseerd geluid. Dat kan verrassen, verbazen, verontwaardigen en niet alleen pleasen, omdat er heel veel aandacht in het maakproces is gestoken door een kunstenaar, een componist. Oké, en nu de dankjes. Niemand in daar eentje hangt de componist uit. Dank aan iedereen met wie ik nu mag samenwerken. Ria Marks, Farja, Ruben, Meijer, Noora, Naas, Katharina en natuurlijk Kesha, Lonneke en Jasper Hupkens. Alle lieve collega's en studenten van Artis in Arnhem. De fondsen en de programmeurs. We hebben jullie nodig. Van het eerste uur Erik Wart, Geerlings, Marien Jongewaard. Mijn zus en natuurlijk mijn lieve dochters. In de zaal. En tot slot Esther Godschalk. De godmother van alle Nederlandse componisten. Wat doet een componist? Die laat mensen luisteren. Naar de wereld, naar anderen, naar elkaar. Vrouw, vrijheid, elektronica.
3: Yes, yes.
4: Ja, lang leven de componist.
0: Ja, dat is mooi gesproken van Huba de Graaf. Daar kunnen we het alleen maar heel erg mee eens zijn.
1: Huba de Graaf.
0: Een Lifetime Achievement Award. De Buma Classical
1: Wat
0: Lifetime
1: prachtig
0: Achievement
1: gesproken.
0: Award.
1: Ja,
0: en bloemen natuurlijk.
1: Ik kan alleen maar zeggen... Wie is het hier nou niet mee eens? Ik kan alleen maar zeggen, ik vind dat een waanzinnig goed idee, Huba. Dat we inderdaad de klassieke muziekterm terugkapen. En dat het eigenlijk gaat over met klassieke aandacht luisteren. Waanzinnig, die houden we erin. Oké, we gaan verder met muziek van Kate Moore. Kate Moore is een componist die al jaren in Amsterdam woont. Zij was ook een tijdje de stadscomponist van onze hoofdstad. Zij won in 2017 de Matthias Vermeulenprijs, een hele prestigieuze prijs. Haar muziek wordt overal ter wereld gespeeld, echt overal. Zoals het stuk wat u nu gaat horen. Blue Light Sphere werd eerder dit jaar gespeeld door het Sydney Symphony Orchestra. Maar vanavond hier, in Utrecht. En ik wil graag even op het podium Kate Moore. Kate, waar zit je?
0: Kate Moore, die de Matthias Vermeulenprijs kreeg. Want dat was haar doorbraak eigenlijk.
1: Hey Kate, welkom.
6: Hi, hallo.
0: Ze weet altijd veel publiek naar haar muziek.
1: Blue Light Sphere. Does this piece actually sound like a sphere of blue light to you?
6: It's the blue light atmosphere of twilight, but just before the sun goes down, so it's fitting for the longest day of the year, where everything comes to life and everything is very vivid and very alive, as though the air itself was under a microscope.
1: That's beautiful. How do you translate that into a score?
6: The feeling of the colors, the feeling that everything is shimmering.
1: Right. Shimmering. I'm very curious to hear this. This is a beautiful explanation. I think, volgens mij moeten we er maar gewoon naar gaan luisteren. Blue Light Sphere van Kate Moore. Dames en heren, een hartelijk applaus.
0: Kate Moore die het stuk schreef toen ze in een klooster verbleef. En veel Hildegard van Bingen zong zelf. En nu een stuk door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marcus Stens. De Nederlandse première van Blue Light Sphere.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: applaus voor het Radio Philharmonisch Orkest dat onder leiding van Marcus Stentz Blue Light Sphere uitvoerde van Kate Moore, de Australisch-Nederlandse componist die nu het podium opklimt en omhelst wordt door Marcus Stentz. De orkestleden bedankt. De Nederlandse première van dit stuk. Op de dag van de componist.
1: Hartelijk applaus voor Kate Moore.
0: Met zaalpresentator Camille Jansen, de componist, de huidige componist der Nederlanden.
2: En dan ook nog één keer een hartelijk applaus voor het Radio Phil. En voor de dirigent Marcus Stentz. En Marcus Stentz. U heeft het misschien al een beetje door, maar we gaan even een korte pauze houden. En dat betekent dat we... En we gaan daarna verder in de tweede helft met nog veel meer mooie muziek. Onder andere een vioolconcert met Simone Lammersma in de hoofdrol. Allemaal heel spannend. Maar jongens, eerst nog even dit. Jullie kunnen dus stemmen, hè, op die drie miniaturen die je net hoorde van die drie studenten. Doe dat vooral. Op de achterkant van je programmaboekje vind je een QR-code. Of via nplklassiek.nl/stem. En niet te vergeten... Het orkest stemt ook. Jullie stemmen ook, toch? Ja. Dus we gaan zometeen al jullie en hun stemmen tellen. En dan komt er hopelijk een duidelijke winnaar uit. Doe dat vooral voordat je naar de bar springt. Ook hebben we allemaal dorst. Dat gaan we allemaal doen. Ik zie jullie graag zometeen.
0: Nou, ik ben benieuwd of er nog radioluisteraars zijn die gaan meedoen aan deze stemming. Op deze zondagavond, de langste dag van het jaar, schijnt het te zijn. Dat was me eigenlijk ontgaan. Van José Nuno Miranda hoorden we een stuk. Van Tijmen Krijgsman. En van Antonio Biancaniello in die volgorde eerder vanavond. De drie korte stukken. Stemmen kan op nplklassiek.nl/stem. En dan een vinkje zetten bij je favoriete stuk. En dan krijgt de winnaar zometeen na de pauze het stipendium van het Radio Philharmonisch Orkest. En wordt dat stuk, dat winnende stuk, nog eventjes uitgevoerd. Voordat dan het grote stuk van vanavond, het concert voor viool en orkest Out of the Deep, gaat klinken van Joey Raukens met als solist Simone Lammersma viool. Terugluisteren van het avondconcert, dat kan. Kijk op nplklassiek.nl.
3: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Ja, grappig om te zien hoeveel componisten dan ineens er toch zijn in Nederland op de dag van de componist in zo'n zaal. Dan komen ze allemaal bij elkaar. Zometeen verwacht ik Joey Raukens voor de radiomicrofoon. Maar die zal zich nog even door wat nodige mensen moeten heen worstelen. Hij krijgt straks na de pauze de BUMA Classical Award 2026 uitgereikt. En dat heeft dan ook te maken met hoe vaak je gespeeld wordt. Dat is dus een hele succesvolle componist, Joey Raukens. En ik zal hem dan ook zeker vragen, kan die eigenlijk wel leven van de muziek? Of moet hij zoals zoveel componisten... ook een baan hebben als docent en lesgeven om überhaupt het hoofd boven water te kunnen houden, om de huur te kunnen betalen en wat iets meer zei. Joey Raukens, die door een diepe crisis ging toen hij dat vioolconcert Out of the Deep schreef, daarom heet het ook zo. Hij kampte met tinnitus. Nou, dat is natuurlijk een hel voor een componist, zo'n pieptoon in je oor die je maar niet wil ophouden. Robert Schumann schijnt er last van gehad te hebben. En dat dreef hem echt letterlijk tot waanzin. Maar ik zie dat Joey nog zo in beslag is genomen hier op een metertje afstand van mij. Die denkt er niet aan om deze kant op te komen. Dus ik vermoed dat ik ga hem nu vreed afbokken. Ja, ik ga hem vreed. Dat doe ik. Ik wenk hem gewoon. En hij schrikt zich een hoedje. Oh ja, helemaal vergeten. Ik moet nog even wat... Ha, Joey. Ja, fijn dat je eventjes je kan losscheuren van je fans.
4: Ja, geen probleem. Dat valt mee.
0: Want ja, ik mag al verklappen dat je zometeen de BUMA Award krijgt. Dat is al bekend. Dus gefeliciteerd.
4: Dank je wel.
0: Ontzettend gefeliciteerd. Ja, het is ook een teken van succes, de BUMA Classical Award. Want het betekent dat je muziek veel wordt uitgevoerd. Dat er veel naburige rechten worden geregistreerd bij de BUMA.
4: Als je het zo bekijkt, dan zou je dat zo kunnen zeggen. Ja. Inderdaad, de BUMA Award, dat is een award voor een componist die gewoon in dat specifieke jaar, dus we hebben het nu over 2025, veel BUMA-inkomsten heeft gehad. En dat hangt dus weer samen met aantal uitvoeringen. Dus ik heb wel veel uitvoering gehad dat jaar, ja. Dat klopt.
0: En dan direct maar de onbescheiden vraag, Kun jij nou als componist leven van je werk, van het, uitvoeren van je muziek?
4: Ja, dat kan, mits je sober leeft. En ik leef sober.
0: Want dat is op zich al heel bijzonder, want de meesten hebben toch een baan als docent.
4: Ja, nee,
0: als
4: dat klopt. En in dat opzicht zie ik mezelf ook echt als heel erg bevoorrecht. Maar ja, nogmaals, ik moet er echt wel aan toevoegen, mits je sober leeft. Dus ja, ik heb ook geen grote uitgaven. Ik heb
0: heel
4: ook
0: goed
4: geen
0: in de gaten houden waar je boodschappen doet.
4: Ja, echt, ja, toch wel een beetje. Ja,
0: ja. Ja, goed om dat voor mensen nog eens even te horen. Dat dus een succesvolle componist anno nu in Nederland eigenlijk ontzettend op de kleintjes moet letten.
4: Ja.
0: Om gewoon te kunnen bestaan van wat hij doet, van zijn vak.
4: Ja,
0: eigenlijk een hele gekke situatie als je er rustig over nadenkt.
4: Eigenlijk wel. Ja, zeker binnen de hedendaagse klassieke muziek is dit natuurlijk het geval. Ik bedoel, het zou totaal anders liggen als ik een filmcomponist was geweest of een popartiest.
0: Je hebt dus hiervoor gekozen, want je hebt ook een achtergrond in de popmuziek.
4: Ja.
0: Interesse daar ook in. Mm-hmm. Wat heeft jou uiteindelijk toen besloten om die netelige weg af te gaan leggen?
4: Ja.
0: Van die niche toch, hè? Die hedendaagse klassieke muziek?
4: Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Maar uiteindelijk weet ik gewoon van mezelf dat de muziek die mij echt het meest na aan het hart ligt, dat is toch de klassieke muziek. En dat is de muziek waar ik gewoon de meeste bevrediging uit krijgen en het grootste scala aan emoties in kan vinden. En ja, dat is voor mij zoiets moois dat ik gewoon dacht van oké, ik wil hier ook proberen in iets te maken.
0: Dat jongetje dat aan de grond genageld stond toen Stravinsky...
4: Ja, absoluut. Op mijn 10e had ik dat eigenlijk al. Dan hoorde ik zo'n stuk en dacht ik was gewoon helemaal van de kaart als ik een stuk hoorde wat mij intrigeerde of wat mij overdonderde of wat mij gewoon ontroerde. En dan dacht ik, zoiets wil ik ook. Ja, dat is gebleven.
0: Hoe is het, Joey, om in deze tijd als vrije kunstenaar te werken? Je hebt wel eens gezegd dat mijn muziek is niet politiek, is apolitiek in principe. Maar is er misschien een moment denkbaar dat misschien niet houdbaar meer is? Dat je moet gaan uitspreken omdat wat er allemaal gebeurt?
4: Nee, ik denk uiteindelijk dat... Ik geloof nog steeds dat muziek, de noten aan zich, geen semantiek hebben. Dus dat je... Ik vind wel dat het de taak van een componist is om noten te schrijven die communiceren. Dus in dat opzicht zou je wel kunnen zeggen, je moet kijken, kan je als componist op een bepaalde manier aansluiten bij de tijd of bij de tijdsgeest. In een zekere zin zit daar dus ook misschien een klein politiek aspect aan, maar dat hoeft niet per se zo te zijn natuurlijk. En ik denk dat het hele politieke aspect, kijk, als dat jouw ding is als componist, helemaal prima. Maar ik geloof daar niet zo in dat dat in die noten kan zitten. Een componist als Luigi Nono, die dacht ook linkse muziek te schrijven. Met muziek die uiteindelijk helemaal niet het volk bereikte. Dus ja, weet je, er bestaat niet zoiets als linkse noten of rechtse noten.
0: Nee, een socialistisch dominant septiem akkoord, dat bestaat niet. Nee, goed. Joey, zo meteen jouw vioolconcert. Ik ga niet al te lang hier vasthouden, maar nog wel eventjes. Nog heel eventjes.
4: Dat mag hoor.
0: Want veel familie en vrienden hier op deze feestelijke avond voor jou. Out of the Deep. Mm-hmm. Je hebt er al iets over gezegd. Je ging zelf door een dal heen. Ja, tinnitus.
4: Mm-hmm.
0: Dat is iets waar je eigenlijk toch nooit meer vanaf kunt.
4: Nee, dat klopt. Ja, tinnitus. En dan zijn er ook nog andere klachten die tegelijkertijd ontstonden. Maar inderdaad, dat zijn klachten waar ik, ja, die blijven. En ik moet een manier vinden om daarmee om te gaan.
0: Maar hoe is dat nu? Hoe gaat het nu?
4: Nou, het wisselt. Je hebt nog steeds betere dagen en slechtere dagen. Maar over het geheel genomen durf ik wel te zeggen dat ik er een modus in heb gevonden om ermee om te gaan. Dat wil niet zeggen dat het verdwenen is, maar ik heb er veel minder last van in vergelijking met 4 jaar geleden toen het allemaal echt begon en toen ik echt helemaal in paniek raakte en gillend gek werd. En dat heb ik gelukkig niet meer. Ik weet wat ik kan verwachten. Ik weet ook dat ik bijvoorbeeld, als ik dit soort muziek hoor met luidkopers, zoals bijvoorbeeld het stuk van Maxime. Niks ten nadele trouwens hoor van dat stuk, maar ik vond het heel goed werken. Maar het is wel een stuk dat dan bij mij wel gelijk tot iets meer...
0: Ja,
4: die ben ik dus net vergeten, want ik ging iets te gaast weg van huis. Maar goed, ik weet ook dat het... Weet je, ik weet ook wat ik kan verwachten en ook dat ik niet bang hoef te zijn dat het alleen maar erger wordt. Want dat is waar je in eerste instantie heel erg bang voor bent.
0: Je hebt een manier gevonden om ermee om te gaan.
4: Ja, en dat is het best haalbare, denk ik, bij tinnitus, ja.
0: Nog eventjes, Joey, straks jouw vioolconcert Out of the Deep. Mm-hmm. Is dat dan af, dat stuk? Of hoor je straks dingen en denk je, ik wil toch nog iets veranderen? Want Bach was eigenlijk altijd bezig met dingetjes
4: veranderen. Ja, ik denk dat meestal na de première is een stuk eigenlijk wel gewoon af. Dan zijn nog kleine ingrepen die ik doe, bepaalde details die ik nog verander op basis van wat ik hoorde. Maar dan op een gegeven moment moet je ook gewoon zeggen, dit is het. Tenzij je echt niet tevreden bent met het stuk. Maar dan heb ik liever dat ik het stuk gewoon echt terugtrek. Het zou kunnen hoor. Dat
0: de prullenbak in.
4: Ja, precies. Ja,
0: Brahms deed het.
4: Ja, nou ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Alleen soms dan blijken mensen toch weer uit de prullenbak te vissen. Maar ja, nee, meestal heb ik dan wel gewoon het gevoel, nu is het af. En het zou kunnen dat er nog wel details zijn waarvan ik toch denk, oké, een mezzo forte moet toch misschien forte worden. Dat soort dingen, maar het zijn echt kleine details.
0: Ah ja. Oké, Joey, nou dankjewel en alvast
4: graag gedaan.
0: Nogmaals gefeliciteerd met de award. Geniet ervan.
4: Ja, dankjewel. Het is ook een grote eer.
0: Toch een heerlijke avond. Al je collega's is te zien, dat gebeurt natuurlijk ook niet vaak.
4: Ja, nee, precies. Dat is heel, heel mooi inderdaad. Ja.
0: Dank een drankje en we gaan genieten zo meteen van Out of the Deep. Joey Raukens, ja. Nou mensen, straks dus de winnaar van het stipendium van het Radio Philharmonisch Orkest. Een van de jonge componisten en daarna dan dat tweede vioolconcert van Joey Raukens. Wat een sympathieke jongen is het toch. Die ook heel openhartig dus over zijn tinnitus of tinnitus. Ik vind het altijd lastig waar die klemtoon ligt te praten. De pauze, die gaan we nog even heel aangenaam doorbrengen met muziek van Joey Raukens. Diverse werken. Ik heb alles door de war gegooid. Ik zal eens even kijken of ik erbij kan komen. Maar het is een soepzootje. Ik heb alle papieren door de war gegooid. Ik zou het toch leuk vinden om eventjes te kunnen zeggen met welk stuk van Joey we gaan beginnen zometeen. Maar het is echt... And David Sang. Dat is gebaseerd op muziek van Jos Kenderpre. Daarna meer muziek van Joey Raukens. Maar ik, dat zal ik u zo meteen piekfijn gaan vertellen.

Muziek van Joey Raukens, gebaseerd op Planxit Autem David van Josquin Desprez. En David Sang heet het stuk en we hoorden het Rubens Quartet. In de pauze van het concert van de dag, het slotconcert van de dag van de componist. Rechtstreeks vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht op NPO Klassiek in het NTR Avondconcert. Straks het vioolconcert van Joey Raukens. Hier is nog van hem de Chorale voor Sarah en Roland. Sarah Kapustin, viool, en Roland Jagers, altviool.

Chorale voor Sarah en Roeland. En dat zijn dan Sarah Kapustin viool en Roeland Jagers altviool. Deze muziek van Joey Raukens. Een van de meest succesvolle componisten van hedendaagse klassieke muziek in Nederland. Hij krijgt dan ook straks direct na de pauze. Of nou, niet direct na de pauze, maar wel na de pauze. De BUMA Classical Award. Voor, ja, componist die heel veel, wiens muziek heel veel is uitgevoerd. Ik geloof in 2025, ja dat moet wel, want dit jaar is nog niet voorbij. En dan zal ook zijn tweede vioolconcert Out of the Deep klinken met Simone Lamsma als solist. Uit de diepte, letterlijk uit de diepte. Omdat de solo-viool, wanneer die begint, vanuit de diepte klinkt. Vlak voor de intrede is de muziek in een afgrond van diepe, donkere klanken beland. Waaruit die solo-viool tevoorschijn komt met een heel klagelijk motief in het laagste register. En het is allemaal ingegeven door het dal waar Joey Raukens zelf doorheen ging. Tinnitus, daar kom je nooit meer vanaf. Dat is gewoon voor de rest van je leven. Als je erop gaat letten en denkt, oh jee, als het maar niet erger wordt, dan word je letterlijk gek. Dan kun je waanzinnig worden van paniek. En Joey heeft het toch gepresteerd om daarmee te leven. Maar er zijn dus dingen die je triggeren. Harde orkestklanken. Oordopjes mee is dan het devies. Het is een somber stuk van Joey Raukens, Out of the Deep. Het eindigt ook nogal somber. Hij zegt, ik schreef het vlak na een van mijn meest vrolijke werken, Conspirito. Maar dat zijn dan twee stukken die voor mij beide kanten van mijn muzikale taal weerspiegelen. En de verschillende kanten van het leven. Licht en donker, yin en yang. Het goed en het kwaad. De zaalpresentatie vanavond dus door Camille Jansen. Die zal zometeen ook zeggen wie de winnaar is geworden van die stemming. De prijs, het stipendium van het Radio Philharmonisch Orkest. Die drie jonge componisten. Ik heb al gehoord dat er een verschil is in de stemming van het publiek. En de stemming van de orkestleden die dus meestemden. Dat zie je vaker, dat de professionals toch ergens anders op uitkomen dan het publiek. En dat is ook nu weer het geval. Misschien wordt er nog een publieksprijs aan vastgeknoopt. Of wordt er een gemiddelde genomen van de uitslag van de orkestleden en het publiek. Hangt er ook een beetje vanaf hoeveel mensen gestemd hebben. Ik denk dat dat nu niet meer zal kunnen. Het kabbelt hier rustigjes verder. En de mensen gaan wel hun plekje wel opzoeken. Maar ik vermoed toch dat wij nog wel tijd hebben voor een moppie van Joey Raukens. Landschap met reiziger. Track 7 op de USB-stick door het Ruisdaal-kwartet.

0: Landschap met Reiziger van Joey Raukens door het Ruistaal Kwartet. De lichten zijn inmiddels uit in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. We gaan door met het slotconcert van de dag van de componist. Camille Jansen die zal ieder moment zijn opwachting maken. Orkestleden stemmen nog even. En dan wordt dus de bekendmaking gaat dan plaatsvinden van het stipendium van het Radio Philharmonisch Orkest voor een van de drie jonge componisten wie er werken. We hoorden voor de pauze. Camille Jansen, ik zie hem al. Ja, op de sneakers. Afgetraind. En wel, daar is hij.
1: Ja. Ja, welkom terug. Wat leuk dat jullie er allemaal nog zijn. Heb je het nog een beetje naar je zin? Ja, wel. Top. Jongens, voordat we beginnen, breaking news. Belangrijk, heugelijk, urgent nieuws. De stemmen zijn namelijk geteld. En de stipendiumprijs van de Stichting Vrienden van het Radio Philharmonisch Orkest kan worden uitgereikt door niemand minder dan de eerste percussionist van dit orkest, Hans Zonderop. Hans, daar ben je. Voor jou.
2: Dankjewel, Camille. Allereerst wil ik de drie kandidaten even het podium op hebben. Ik wil ze bedanken voor drie fantastische stukken. Het mogen duidelijk zijn dat we veel talent hebben in Nederland. De stukken waren avontuurlijk, eigenzinnig misschien, eigenwijs ook. Vernieuwend, dat weet ik nog niet, maar misschien wel. En duidelijk is dat ze alle drie wel een eigen kleur al hebben, eigen stijl. We hebben een publieksprijs en we hebben het stipendium van het Radio Philharmonisch Orkest. Het liefst geef ik ze alle drie, alle prijzen, maar dat gaat niet. De publieksprijs gaat naar Tijmen Krijgsman.
0: Dat was een vrolijk stuk van Tijmen Krijgsman.
1: In Den Haag met het stuk Zwerven, Vrij en Blij. Wint de publieksprijs.
2: Ja, en dan het stipendium van het orkest gaat naar Antonio Biancaniello.
0: Dat is het laatste stuk wat we hoorden.
1: Het stuk Rivelazione. En Antonio Biancaniello krijgt daarmee ook het stipendium.
2: Hier de oorkonde voor het stipendium. Antonio mag een jaar lang met dit Antonio gaat een jaar intensief met het fantastische orkest meedraaien naar repetities. Krijgt inzage alle partituren. Hij mag vragen stellen aan alle muzici. Want het is misschien wel handig als je weer een nieuw stuk gaat componeren. En in april gaan we een stuk spelen van Antonio met het Radio Philharmonisch Orkest. En we zijn dan heel benieuwd wat er na een jaar dan uit zijn pen gekomen is. Heel veel succes en bedankt alle drie.
1: Dankjewel Hans. Nou, nogal een eer, ook nogal een mooie kans. Nog één keer een hartelijk applaus voor onze drie jonge componisten.
0: En het winnende stuk van Antonio Biancaniello gaan we zo meteen nog horen.
1: We kunnen niet meteen door naar een ander stuk. Dan moeten we nog één keer even luisteren naar dat stuk wat nu gewonnen heeft. Dus dat gaan we maar doen dan. Rivelazione van Antonio Biancaniello.
0: Het Radio Philharmonisch Orkest weer onder leiding van Marcus Stens. Die moet nog even tevoorschijn piepen. Ja, uit de catacomben komt hij omhoog.

0: De innerlijke reis naar de diepten van de geest van Antonio Biancaniello. Rivelazione.
1: En dan nog één keer op het podium. Antonio Biancaniello.
2: Rivelazione. De winnaar van het stipendium.
1: Ja, jongens en meisjes, beste reizigers. We hebben echt een awardshow vandaag, want we zijn er nog niet met de prijsregen. We hebben namelijk nog één award uit te delen. Dus nummer 4, als je een beetje meerekent. En daarvoor op het podium wil ik graag 2 mensen uitnodigen die dit gaan doen. Namelijk Davo van Persen, de directeur van Donemus Music Publishing. En de Nederlandse componist Joey Raukens. Waar zijn jullie, boys? Ja. Ik geef eerst even de microfoon aan Davo.
3: Je kan. Ja, ik heb ook graag 20 minuten voor mijn toespraak, maar er is mij van 4 kanten gemeld dat het niet langer mag duren dan 150 seconden. Joey, ik ben buitengewoon vereerd dat ik de Buma Classical Award aan jou mag uitreiken. Ik kan mij nog goed herinneren, ik denk dat het zo ongeveer 25 jaar geleden was, dat ik voor het eerst een orkestwerk van jou hoorde. En toen dacht ik, wauw. Die jonge gast zou het wel eens kunnen gaan maken. En het is mooi dat je nu 25 jaar later kan constateren, je hebt het waard gemaakt, veel meer dan ik toen kon vermoeden. Een indrukwekkend oeuvre heb je opgebouwd. En als jouw uitgever van Donemus ben ik bij heel veel premières geweest. Ik kan me nog heel goed herinneren het enthousiaste applaus bij Morphic Waves. Hoe jouw pianoconcert werd ontvangen. Maar ook hoe je de mensen raakte met je bosrequiem. De prachtige grote lijnen bij jouw eerste symfonie van bijna 40 minuten. Het spetterende spektakel van Dorian, 90 minuten op jouw muziek, dat is indrukwekkend. Maar daarnaast is het ook heel erg mooi, en daarom denk ik ook dat die Buma Award voor jou ook heel terecht is, dat jouw werk repertoire is en blijft. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Het is indrukwekkend, die uitvoeringslijst. De Hong Kong Philharmonic, New York Philharmonic, National Ballet in Londen, maar ook natuurlijk de Nederlandse orkesten, Concertgebouworkest, het RFO, wat ook heel veel voor jou heeft gedaan. Dat is indrukwekkend. En het is ook schitterend. Het hoeft ons ook niet te verbazen, want je weet je publiek mee te nemen. Bij de lurven te pakken, in extase te brengen, maar soms ook te raken met je verstillingen. Dat is wat we straks ook mogen merken met jouw vioolconcert. Je bent eigenlijk nog maar jong. We hopen dat je nog 2 keer 25 jaar door kan gaan met componeren. Maar ik zou je bij deze eigenlijk al willen nomineren voor de Buma Lifetime Achievement. Ooit. Namens Buma, Buma Cultuur, namens het team van Donemus en het bestuur van Donemus, maar ook namens het orkest en de omroep, maar ook namens al die nationale, internationale fans van jou, van harte. Van harte gefeliciteerd.
0: De Buma Classical Award van Joey Raukens. Dik verdient natuurlijk. Zijn vioolconcert.
4: Ja, bedankt. Dankjewel, Davo. Dank je. Fantastische. Ja, die lofbetuiging, ik word er gewoon een beetje ongemakkelijk van. Hartelijk dank, Davo. Hartelijk dank ook Buma Cultuur voor het toekennen van deze award aan mij. Ik ben zeer vereerd en ik waardeer de erkenning enorm. Maar wie zou ik als componist zijn zonder de uitvoerenden die mijn werk tot klinken brengen? Dus daarom wil ik in de eerste plaats al die uitvoerenden bedanken die de afgelopen tijd met zoveel overtuiging zich hebben ingezet voor mijn muziek. Waaronder ook de uitvoerenden van vanavond. Dus grote dank aan hen. Natuurlijk heel veel dank. Ik heb het al gezegd, maar ook dank aan Donemus, want jullie als uitgever betekenen heel veel voor mij. Dank. Maar ik ben nog niet klaar. Er komen nog een paar. Dank ook aan Nieuw Geneco, New Music Now. Dank aan concertzalen, programmeurs en eigenlijk iedereen die de nieuwe muziek in Nederland een warm hart toedraagt of stimuleert. En natuurlijk is zo'n prijs super eervol, maar tegelijkertijd zit er natuurlijk ook een beetje iets arbitrairs aan. Er zijn in Nederland tal van componisten actief die ja, met dezelfde toewijding als ik aan het componeren zijn en prachtige stukken schrijven in de meest uiteenlopende richtingen en stijlen. Ik durf zelfs beweren dat het hedendaagse componeren in Nederland anno 2026 diverser en veelkleuriger is dan ooit. En dat moeten we ook vooral vieren op deze dag. Dus ik neem dit graag in ontvangst met grote dankbaarheid, maar ook met enige bescheidenheid. Nogmaals, het is een hele grote eer. Ik ben er blij mee. Dank jullie wel.
0: sympathieke woorden van Joey Raukens.
1: Joey Raukens. Gek. Ja, zoals Davo net al even zei, Joey Raukens is echt een van de meest gespeelde Nederlandse componisten die we hebben op deze bodem. Zijn muziek klinkt van Seoul tot aan New York, New York Philharmonic, het Concertgebouworkest. En vanavond het vioolconcert in het hart van de hedendaagse muziek in Utrecht. En daarvoor op het podium wil ik ook graag uitnodigen de sterviolist van de avond, Simone Lamsma. Ja, kom maar.
0: Ja, en die muziek wordt dus overal uitgevoerd, maar de maker kan...
1: Nog één keer een hartelijk applaus voor de winnaar van de Buma Classical Award,
0: of mensen, Joey Raukens. Als hij heel erg op de kleintjes let. Zo is het gesteld.
1: Ik ga ook luisteren. En dan op het podium, Simone Lamsma. Als eerst gaat het orkest nog even stemmen. En...
0: Ja, Camille, en nu? Oké, Camille af. Ja, het vioolconcert wat we zo gaan horen kreeg al op 13 februari jongstleden de VSCD-prijs, de ovatie voor de meest bijzondere podiumpresentatie. En is zeer enthousiast ontvangen in de pers. Daar is Simone Lamsma, de violiste, aan haar de taak en de eer om dit stuk te gaan spelen nu. Out of the Deep van Joey Raukens.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het is een hartverscheurend einde van het vioolconcert, het tweede vioolconcert van Joey Raukens. Zijn noodkreet. Uit de diepte roep ik. Hij leed aan tinnitus. Dat openbaarde zich toen hij aan dit stuk werkte. En het heet dan ook Out of the Deep. Joey Raukens op het podium omhelst Simone Lamsma en Marcus Stens, de dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Die het stuk zojuist uitvoerde tijdens de Dag van de Componist. Het slotconcert moet ik zeggen van de Dag van de Componist, want officieel was de dag gisteren. Dit is het slotconcert in Tivoli Vredenburg in Utrecht en rechtstreeks op NPO Klassiek in het NTR Avondconcert. Dat gejuich is voor Joey Raukens. De NRC schreef na de première 2025. Oh, daar is onze zaalpresentator nog weer even. Camille Jansen. We horen hem klappen. Hij zal zo meteen iedereen bedanken en zijn laatste woorden uitspreken, vermoed ik. De solo-cadent speelt Lamsma als een aangrijpende regendans om hoop, schreef de NRC na de première. Die half wordt ingelost wanneer ze uiteindelijk alleen nog in het allerhoogste register eindigt. Een prachtig einde inderdaad van het deelconcert. En dat is dan een van de meest succesvolle componisten van de nieuwe generatie, Joey Raukens. En nochtans moet je iedere maand maar zien hoe je de huur betaalt. Het is een pijnlijke constatering. En je zou ook willen dat de zaal is fantastisch gevuld hoor, met vooral collega's, veel componisten. Maar zeker niet uitverkocht, Tivoli Vredenburg. Gaat Camille Jansen nog iets zeggen? Ik vermoed dat dat nu gaat gebeuren.
1: Dank aan alle componisten van de avond. Dank aan het Radio Philharmonisch Orkest. Dank aan Bumba Cultuur. Dank aan New Music Now. Dank voor het komen.
0: En bedankt Camille Jansen voor de zaalpresentatie. En bedankt NPO Klassiek luisteraars voor het beluisteren van deze nieuwe noten van vanavond. Terugluisteren dat kan. Kijk op npoklassiek.nl.
2: Het avondconcert met Wouter Plezier op NPO Klassiek.
0: Het is al gezegd hoe divers het componeren van nu in Nederland is. En daar gaan we ook blijk van geven. Nog even tot 11 uur in het avondconcert. Met nog muziek van enkele componisten. Die ook allemaal actief zijn in Nederland. Nederlandse componisten. Als eerste Jan-Peter de Graaf, succesvolle componist. Van hem klonk onlangs in het Orgelpark in Amsterdam een orgelstuk, een groot orgelstuk van hem, La Bestia. Razend enthousiast was het parool over dat orgelstuk. Jan-Peter de Graaf schreef er zelf over. La Bestia ontleent de naam aan de bijnaam van een beroemde trein die goederen vervoert van het Mexicaanse binnenland naar de grens met de Verenigde Staten van Amerika. Waarbij vele vluchtelingen hun leven riskeren door op het dak van deze trein als verstekeling mee te reizen. Het werk is een doorgaande beweging van harmonieën in sequens via verschillende ritmische episoden die doen denken aan het minimalisme van de vroege Steve Reich, de tragische akkoordprogressies van Leo Janáček en de surrealistische klankwerelden van Olivier Messiaen, eindigend in een gigantisch bitonaal D plus Aïs groot akkoord. Hoop en vrees gemixt met de genadeloze beweging van een trage diesellocomotief die een trein trekt van soms meer dan 2 kilometer in lengte door regenwouden, woestijnen en stedelijk puin. Aldus Jan-Peter de Graaf over zijn orgelstuk La Bestia, hier gespeeld door Geerten van de Wetering.

Applaus op 10 mei jongstleden in het Orgelpark in Amsterdam na de wereldpremière van het stuk La Bestia. Orgelwerk van Jan-Peter de Graaf, gespeeld door Geerten van de Wetering. Muziek van Nederlandse componisten in de nasleep van het slotconcert van de Dag van de Componist in Tivoli-Vredenburg. Waar het instrumentarium van het Radio Philharmonisch Orkest nu wordt afgebouwd. Het podium zakt naar beneden. En iedereen is flink aan het sjouwen en het inpakken. Willem Jets, hij was de eerste componist der Nederlanden van 2014 tot 2016. Hij schreef speciaal voor het programma O, een lyrisch intermezzo. Een stuk, dat was een concert waarmee klarinetist Jelmer de Moet en pianist Rick Kuppen hun 10-jarig jubileum als een vast duo vierden. Het stuk Lethe van Willem Jets is vernoemd naar de rivier in de onderwereld waaruit de doden drinken om hun aardse leven te vergeten. Een eenzaam dolende klarinet zweeft als een mysterieuze nevel boven de duistere rivier die wordt verklankt door de piano. Lethe van Willem Jets.

En dat was dan de eerste uitvoering aller tijden van L'été. Stuk van Willem Jets. Hij was componist der Nederlanden van 2014 tot 2016. En daarmee de eerste toen nog componist des Vaderlands. Jelmer de Moed, klarinet en Rick Kuppen in de Hertzaal van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Daar zijn we vanavond ook met het avondconcert. Dit was 14 januari van dit jaar. Die wereldpremière van L'été van Willem Jets. Calliope Tsoupaki, ook zij was componist der Nederlanden van 2018 tot 2021, een jaartje langer vanwege corona. Ze werd geboren in Piraeus in Griekenland, maar is ja, helemaal ingeburgerd hier in Nederland. Voor het festival September Me schreef Calliope Tsoupaki een nieuw stuk voor strijkkwartet en piano met de titel Poem for an Empty World. Geïnspireerd door een belangrijk element uit haar thuisland, de zee, die een metafoor is voor het hiernamaals geluk en loslaten. Poem for an Empty World van Calliope Tsoupaki door Pascal Meijer, piano en het Ragazze Quartet.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

for an Empty World, piano quintet van Calliope Tsoupaki door Pascal Meijer piano en het Ragazze kwartet. We sluiten vanavond met nog werk van een andere Nederlandse componist, Amarante Nat. Van haar klinkt Carousel door Cluster 5 en dat is een opname uit 2021 uit het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam.

0: Het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam, 13 april 2021. Het stuk Carousel van Amarante, Nat door Cluster 5. En daarmee zijn we dan aan het einde van het NTR-avondconcert op NPO Klassiek. Vanavond vanaf het slotconcert van de Dag van de Componist in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Nog allemaal terug te luisteren. Kijk op npoklassiek.nl. Straks na 11 uur Vrije Geluiden met Annemaartje Lemerijs. Geniet ervan en nog een mooie avond.
1: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Klassiek. Elke dag hoor je op NPO Klassiek de mooiste en meest bijzondere live concerten. Met verrassende en bekende werken. Vaak uitgevoerd door grote artiesten. Omdat je natuurlijk niet altijd live kunt luisteren, zijn onze concerten ook terug te luisteren. Zo kun je bij NPO Klassiek altijd van een prachtig concert genieten. Waar en wanneer het jou uitkomt. Je vindt ze op npoklassiek.nl/concerten en in de NPO Luister-app.
2: Ster. Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
3: World Master Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd, live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
4: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar, de kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag, leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
3: Woensdag 24 juni, Yevgeny Kisin. Kaarten via amare.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jewel at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
7: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. En zojuist is de WK-wedstrijd tussen België en Iran geëindigd in 0-0. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Wat gebeurt er boven je hoofd in Grote Kerk Naarden? Tijdens hemelbestormers ontdek je het beschilderde plafond van heel dichtbij. Dit is je laatste kans. Na de zomer verdwijnt de steiger. Tickets via grotekerknaarden.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
8: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
11: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Het is vandaag eindelijk officieel zomer geworden en daar hoort natuurlijk muziek bij. Dus vanavond staat geheel in het teken van zomerse muziek om deze zonnewende te vieren. Eerst maar eens heerlijk deze juninacht inluiden met June Night van Jimmy Rushing.

Jimmy Rushing opende deze eerste zomernacht van het jaar met zijn June Night. En vanavond staat helemaal in het teken van het vieren van de aanstaande zomer. En laten we dan maar beginnen met het vieren van de zon zelf. Ben Nabuto schreef het stuk Sol over Sol, de zonnegod uit het oude Rome. Het is een stuk voor 8 zangers die hij inzet als 8 zonaanbidders. En dan niet in de zin van dat ze strak in de olie op het strand gaan liggen bakken, maar meer aanbidders in een vreemd oud ritueel. En dat klinkt dan volgens Ben Nabuto zo.

NYCBG Fellowship zong Soul van Ben Abuto en de zangers aanbidden in deze muziek de zon, die we hopelijk lekker veel gaan voelen deze zomer. Vanavond vond dus de zonnewende plaats, of nee, vandaag, ook wel de solstice genoemd. En dat woord komt van het Latijnse woord voor zon, sol, en sistere, wat sta stil betekent. In het Engels wordt die zonnewende ook wel eens sunstay genoemd naast solstice, en in het Duits zonenstaat. En nu ga ik mijn oud-Noors op de proef stellen. Solstor. Allemaal prachtige woorden. En dit is Solstice van Aardvark Saxofoonkwartet.

Solstice van het Aardvark saxofoonkwartet. En vanochtend om 8:55 was het exacte moment van de zonnewende. En op 21 december om 9:10 s'avonds vindt de volgende zonnewende dan weer plaats. De winterwende. En op een of andere manier vermoedt mijn vrije schoolhart dat er kinderen zijn die zo heten. Winterwende. Of zomerwende. Dit is Zomerwende van Bella Duis.

0: Zomerwende van Bella Duijs. En ik ben benieuwd of iemand zich deze Belgische groep nog herinnert. Zij maakte tot 2015 van dit soort heerlijke volksmuziek. Frontman was Rufijn de Dekker, die naast volkszanger ook kunstschilder was. En helaas al in 2018 overleed. En op de dag van zijn begrafenis speelden de klokken in Nineveh de hele dag zijn liedjes. En speciaal voor vandaag heeft mijn steun en toeverlaat hier in de Vrije Geluidenstudio, Elvira, ook een zomerse plaat meegebracht. Dus Elvira, ik geef het woord heel graag aan jou.
1: Hey, goedenavond. Ja, dit is eigenlijk best wel treurig, maar ik heb dus weer een Record Store Day plaat meegenomen. Mocht je het de vorige keer niet hebben gehoord, met Record Store Day hebben alle platen, zaken, exclusieve edities van bepaalde platen die worden uitgebracht, kun je alleen in de winkel fysiek kopen. En daar zitten soms hele mooie dingen tussen, zoals de plaat die ik vandaag heb meegenomen van Elvis, van zijn Blue Hawaii album. Is daar een hele speciale druk van uitgebracht. Annemars, ik weet niet of je hem had gezien.
0: Maar... Ja, het is niet normaal wat er nu op de pick-up ligt. Je moet hem even omschrijven.
1: Het is een doorzichtig vinyl eigenlijk. Met aan de ene helft Hawaii blauw water eigenlijk.
0: En maar aan de andere letterlijk, kant... er zit vloeistof in die plaat.
1: Ja, echt helder blauw. En aan de andere kant is het zand. En als je de plaat dus heen en weer beweegt, dan is het dus ook... dat zand en dat water dat heen en weer beweegt. Dus ook als hij zo meteen op de pick-up heen en weer gaat draaien en rondjes gaat draaien, dan zie je dat daar dus ook een beetje bewegen.
0: Wij gaan staan kijken.
1: Ja, en ik dacht, dat moet gewoon bij het Blue Hawaii album, hoort dan natuurlijk de title track Blue Hawaii.

0: Wat heerlijk, Elvira.
1: Ja, ik heb er ook echt heel erg van genoten.
0: Wij hebben lekker naar die plaats staan kijken hoe die blauw en zanderig rond heeft geklotst.
1: Het was echt een beetje alsof we zelf gewoon op zo'n strand zaten in Honolulu of ergens op Hawaii. Ik vond het, ja, erg relaxed.
0: Blue Hawaii, Elvis Presley. Dankjewel, Elvira, dat je deze hebt meegebracht. Superleuk.
1: Graag gedaan.
0: En van Elvira's zomerse muziek gaan we weer naar muziek over de zonnewende. Dit is Solstice van de Amerikaanse David Handler.

Ensemble LPR speelde Solstice van David Handler. En ik doe er gewoon gelijk nog één Solstice achteraan, voor we de nacht indrijven. Dit is Björk.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Solstice van de IJslandse zangeres Björk. En in IJsland is het vannacht bijna de hele nacht licht. Dat lijkt me toch wel heel bijzonder om een keer mee te maken. Er is dus vannacht in Reykjavik ook een Midnight Sun Run. Er zijn sowieso allerlei evenementen, activiteiten en festivals. Ik geloof dat ze zelfs ook al de feestdag van Johannes de Doper vieren. Maar die staat als goedvrije scholier bij mij op de radar op 23 juni. Want dan vierden wij altijd Sint-Jan, het zomerfeest. Geweldig vond ik dat, met de hele school picknicken, spelletjes doen en dan bij de schemer hand in hand met je beste vrienden over het vuur springen. Reuze spannend natuurlijk. En in de wilde jaren 90 mocht dat allemaal nog vrij ongeremd. Nu staat er geloof ik een half brandweerkorps paraat en spring je over een bergje gloeiende kolen. Maar dan mag de pret niet drukken natuurlijk. Ik hoop in ieder geval dat we met dit uurtje zonnewendemuziek de aanstaande zomer gunstig gestemd hebben, omdat ze warm en zacht voor ons mag zijn. Volgende week hoor je hier mijn collega Melchior Huurdeman, want mijn zwager en schoonzusje gaan trouwen volgend weekend. Daar ga ik me lekker helemaal in onderdompelen. En wij drijven hier nu de nacht in met Solstice van Keith Jarrett. Goedenacht, veel plezier met Melchior volgend weekend.

0: NPO Klassiek. Je hoeft nooit meer iets van NPO Klassiek te missen met de NPO Luister-app op je telefoon of tablet. Luister en kijk naar onze live radioprogramma's en reageer direct met een bericht naar de studio. En je zet net zo makkelijk een podcast op, of een concert, of een gemiste uitzending. Een wereld aan klassieke muziek in je zak. Download de gratis NPO Luister-app nu in jouw App Store.
1: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Begin juli bruist Zutphen van de barok. Beleef het internationaal barokfestival in deze prachtige Hanzestad met verrassende concerten op historische locaties. Het internationaal barokfestival van 1 tot en met 5 juli in Zutphen.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Bach als stralend middelpunt van het universum. In koraalpreludes verbinden Hannes Minnaar, het Nederlands Bach-consort, het heden en verleden met nieuwe composities van jonge makers rond Bachs monumentale koralen uit de orgelmis. Kaarten via het Nederlands Bachconcert.nl.
9: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
11: Ik ben Letitia Gerards en met Maestro Jew at the Movies zing ik in een groots filmconcert vol avontuur, emoties en herkenning. Van Mozart en Ravel tot James Bond. Beleef het live in de Doelen Rotterdam, Muses Arnhem of Muziekgebouw Eindhoven op 23 en 25 juni en 2 juli.
12: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
13: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
12: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
14: Worldmaster Pianists presenteert woensdag 24 juni Yevgeny Kisin, zijn enige solo-optreden in Nederland. Beleef een van de grootste pianisten van onze tijd. Live in Amare Den Haag. In de handen van Kisin wordt muziek pure magie. Bestel nu kaarten via amare.nl.
15: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
16: Mart, wat ga je doen?
17: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
18: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Woensdag 24 juni. Yevgeny Kisin. Kaarten via amara.nl.
18: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 22 juni. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.